Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: beneden.
1: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation en minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken in Lelystad. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen op deze mooie donderdagochtend, 8 oktober. Dit is Flevoland is wakker. Heb je een beetje lekker geslapen, Roy?
1: Ja, ik heb heerlijk geslapen. Ja? Het was fijn. Ik moet zeggen, het wordt nu ook weer wat frisser. Hè? En dan slaap je toch wat beter.
4: Ja, ik merkte dat het best nog wel lang warm bleef in de slaapkamer. Ja. Qua temperatuur, dat er waarschijnlijk heel veel warmte in die stenen zit.
1: Dat denk ik, ja. Alleen ik werd wakker. Met allemaal muggenbulten. Dus ja, heel mijn hand die stond natuurlijk nog boven de lakens. Dus die is helemaal lekker geprikt. Dat is wat minder. Heb jij een leuke dag gehad gisteren? Heb je nog wat genoten van de zon?
4: Ja, ik heb eventjes in de tuin gewerkt. En we gaan allemaal decoratieve palen maken. Die moet ik allemaal bijten. Dus daar zit heel veel werk in, heel veel lagen.
1: Mag ik eens naar je hand? Oh ja, ik zie nog wel wat vlekken op je handen. Ja.
4: Ja,
1: het is toch best lastig aan dat bijten.
4: Zeker. Ja, nou ja, het is vooral om een beetje netjes te verven. Dat vind ik het vooral.
1: Ja.
4: Zeg maar, want met die kwast gaat alle kanten op. Tenminste, ik ben ook een beetje ongeduldig. Dan denk ik, dit moet eventjes snel. Ik wil hem omdraaien. Doe ik te vroeg? Is het nog niet droog?
1: En welke kleur bijt heb je gebruikt?
4: Ja, een beetje donkerbruin. En dat schijnt dus niet meer van deze tijd te zijn. Want ik zie overal in de winkels. Ja, het was echt op zoek naar donkerbruine bijt. Het was echt moeilijk.
1: Nou, misschien heb jij nu wel weer de toon gezet.
4: Ja, dat hoop ik wel. Iedereen komt wel even bij mijn tuin kijken.
1: Ja, zeker. Een speciale dag vandaag, hè?
4: Ja, het is de dag van de circulariteit vandaag. Ga jij een beetje duurzaam met je spullen om?
1: Nou, ik heb toevallig gisteren een hele... Nou, 2 volle tassen met kleding heb ik weggebracht naar een winkeltje hier in Lelystad. Die de kleding dan weer kan verkopen. Dus dat doe ik dan wel. Maar ik moet zeggen, ik kan nog wel stappen zetten, hoor.
4: Wat, koop jij dan zelf ook tweedehands kleding wel eens?
1: Nee. Nee, dat doe ik niet.
4: Nee, dat doe ik dus ook niet. En eigenlijk is dat wel gek, want ik breng inderdaad ook wel kleren weg.
1: Ja.
4: Maar dan het zelf doen, dat doe ik dan toch weer net niet.
1: Ja, misschien moeten we dat toch maar gaan doen dan.
4: Ja, daar gaan we over nadenken vandaag.

0: 7 over 6 is het. Je hoorde Emily Sandé met Next to Me. En naast mooie muziek hebben we ook nieuws zometeen in Flevoland is Wakker. Wat hebben we zometeen?
1: Ja, gisteren het startschot gegeven voor de Pride Week met het Pride Diner.

0: Cameron Whitcomb was dat. Met Kingdom of Fear.
1: Zo'n 100 Almeerders prikten gisteravond een vorkje mee bij het Pride Diner. In de burgerzaal van het Almeerse stadhuis werd met het diner het startschot gegeven voor de Pride Week.
0: Er vinden de komende dagen allerlei activiteiten plaats, zoals de Pride Walk in het Stadshart op vrijdag. En er worden meerdere theatervoorstellingen gehouden. Maar de week begon dus gisteravond met een diner dat werd geopend door burgemeester Hein van der Loo.
2: Op onze gevel staat stad voor iedereen, Almere voor iedereen. Hier mag je zijn wie je bent en houden van wie je houdt.
3: Het is ook echt erg belangrijk om het op de politieke agenda te blijven zetten, want we zijn er nog niet. Dus daarom is het ook heel fijn dat burgemeester Hein er is, want ja, we moeten het hierover blijven hebben. Maar daarnaast mogen we ook lekker eten. Dingen die ik bijvoorbeeld in Almere zie, is dat er nog geen eigen café is bijvoorbeeld. Waarom niet? We zijn zo'n grote stad, een stad waarin zoveel mogelijk is. Waarom hebben we nog geen plek waar de queer community op een veilige manier samen kan komen?
4: Het liefst ben ik gewoon overal veilig. En niet per se in Almere, maar het is gewoon overal veilig, punt. Maar ik vind wel dat er in Almere wat meer georganiseerd mag worden, of met meer veilige plekken mogen komen voor LHBTI mensen.
5: Wat voor plekken zouden dat dan bijvoorbeeld zijn?
4: De gekste plekken. Het kan alles zijn van een bar, een coffeeshop, en weet ik veel, een winkel met een vlag. Het is dan, als er plekken zijn waar mensen samen kunnen komen, alles samen babbelen, even wat eten of gewoon wat kleins ondernemen. Dat je weet dat jij als een lid van zo'n gemeenschap, als je een beetje steun nodig hebt of gewoon wat sociaal contact, dat je daar naartoe kan gaan. En ik denk dat als er meer van die plekken zijn, dat er ook veel meer mensen daadwerkelijk daar buiten gaan willen gaan. Want voor nu is het dan alleen maar op je huis en via Instagram als je met mensen kan contacten. Maar de lokale LHBTIQ gemeenschap in Almere, die verbinden niet echt met elkaar.

0: do. Harry Styles was dat met Adore You.
1: Tijd voor het weer van Weerplaza met Berend van Straten. Ja, het waait behoorlijk op dit moment. Komt er nog meer omstuimig weer aan, Berend?
2: Ja, dat kunnen we wel zeggen. De herfst die is inmiddels toch echt wel losgebarsten in Flevoland. De wind die komt uit het noordwesten, is stevig boven het ijzer. En maken we af en toe zelfs een windkracht 7 deze ochtend. En ook vanmiddag is het dan toch nog wel een klein beetje onstuimig. In de loop van de middag wordt het wat betreft de wind wat rustiger. Gaat de buienactiviteit wat afnemen. Maar veel warmer dan een graad of 15 wordt het niet. De komende dagen zijn we nog niet van dat herfstweer af. Sterker nog, vooral morgen wordt nog echt wel een onstuimige vrijdag met stevige buien en zeer veel wind uit het westen tot zuidwesten. In het weekend iets minder wind, maar het blijft wisselvallig. Kortom, de herfst die is inmiddels toch echt wel losgebarsten in Flevoland.
1: Ja, ik ben bang dat we dus toch de regenjas uit de tas moeten gaan pakken. Dankjewel, Berend van Straten van Weerplaza.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Amy McDonald was dat bij Flevoland is wakker met This is the Life en de Fort Tambourine met High Under the Moon. De berichten buiten de provincie.
1: Ja, het herfstweer lijkt aangebroken, maar de gevolgen van de droogte zullen we nog een lange tijd gaan voelen. Dat geldt zeker voor mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best wel veel, merkten bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over hun reparaties aan funderingen van huizen, zoals deze man.
2: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
1: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd.
0: Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA willen uitleg.
3: Kijk, in den brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
4: D60, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: En vanmiddag debatteren ze over de rente met de minister.
1: Ja, alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen vier kinderrechterorganisaties die de campagne zijn begonnen. Elke dag wordt enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via social media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
5: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Owen Paul was dat met My Favorite Waste of Time. En daarvoor hoorde je Hot Chocolate met Girl Crazy.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation. Waarschijnlijk bij Noorderplassen West aan de rand van Pampus, meldt de gemeente Almere. Het station is nodig omdat de stad flink groeit en inwoners en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Het huidige station in Muziekwijk kan die groei niet aan en uitbreiding op die plek is niet mogelijk. De gemeenteraad van Lelystad gaat akkoord met minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken. Daar zijn niet alle politieke partijen blij mee. Mooi Lelystad, VVD, Forum voor Democratie en PVV waarschuwden voor meer overlast door de aanpassing. Maar volgens het college zijn er nu geregeld veel parkeerplekken leeg. En dus kan de norm voor nieuwe wijken zoals Zuidenhagen omlaag. Zo'n 400 mensen hebben gisteravond op Urk de aanslagen van Hamas op Israël herdacht. Precies 3 jaar geleden. In zalencentrum De Koningshof luisterden aanwezigen naar de verhalen van 3 Israëliërs. Die woonden in 2023 in een van de landbouwnederzettingen die door Hamas is aangevallen. Tijdens de herdenkingsavond is onder meer geld opgehaald om de beschadigde kibbutz te herstellen. De Pride Week in Almere is gisteravond begonnen met een diner in het stadhuis. Zo'n 100 Almere's waren aangeschoven voor een gratis maaltijd in de burgerzaal. Het diner werd geopend door burgemeester Hein van der Loo. De Pride Week is een week vol activiteiten, ontmoetingen en acceptatie. Zo is er vrijdag de Pride Walk door het centrum van Almere stad. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De extreme droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Margaret Hamilton, die de software ontwikkelde voor de eerste maanlanding van de Apollo 11, is overleden. Hamilton wordt beschouwd als een van de grondleggers van het vakgebied software engineering. Ze werd 90 jaar. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro.
3: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij, af en toe zelfs windkracht 7 op het IJsselmarkermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld. Maar de temperatuur die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger. Zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten. Met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
4: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband staat 5 minuten. En dan nog flitsers op de A27 in Almere bij hectometerpaaltje 108,6. Zometeen gaan we het hebben over een bingo. En dat was geen saaie bingo, maar een bijzondere bingo.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Lekker wegzwijmelen op de muziek van Dr. Hook met When You're in Love with the Beautiful Woman.
1: Ja, het was een lekker deuntje om gewoon lekker even in te zitten. We zijn allebei een beetje zo heen en weer te gaan.
0: Ja, When You're in Love. Nou ja, dat is.
1: In woonzorgcentrum Hof van Smeden in Emmeloord werd gisteren een bijzondere bingo gehouden. Geen saaie middag met het draaien van een molentje en het voorlezen van nummertjes, maar de bingo werd gepresenteerd door een drag queen die oud-Hollandse hits liet horen.
0: De aankondiging van de komst van Miss Diva Shania zorgde vooraf voor wat gefronste wenkbrauwen, maar andere bewoners en medewerkers waren wel nieuwsgierig hoe deze bingo zou verlopen.
2: Hebben we allemaal vakje 7 op de kaart aangestreept.
3: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen. En de gezelligheid van een bingo. En natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
4: Een bingo hebben ze hier vaker. Maar een drag queen achter de microfoon, dat zien ze niet vaak. De middag hoort bij de maand van diversiteit en inclusie in Noordoostpolder. Het idee, op een laagdrempelige manier laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.
5: Corinne Geiteman van Zorg op Oude en Nieuwe Land.
6: Kan jij een beetje de sfeer omschrijven hier?
7: Ja, ontzettend leuk. Het is echt supergezellig. Mensen waren heel verrast hoe Shania eruit zag. Gewoon de mooie jurk, de aankleding. Je zag al een glimlach op het gezicht komen toen ze al aankwam lopen. Dus het was echt wel, dit is gewoon een feestje.
5: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de mensen hier die komen niet heel vaak in aanraking met een drag queen in het echt.
7: Nee, en daarom vind ik dit juist zo mooi. Daarom vind ik het juist prachtig dat we inderdaad mensen kunnen uitnodigen en laten ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen. Want er zitten ook echt nieuwe mensen in de zaal. Dat is ook leuk. Mensen van buitenaf komen gezellig bij ons. En daarom denk ik dat dit juist een heel moment is, een mooi moment is om op deze manier kennis te maken.
4: Toch werd het idee om een drag queen uit te nodigen vooraf niet door iedereen meteen enthousiast ontvangen.
7: Er werd gewoon wisselend op gereageerd. Er waren hele positieve reacties en ook wat gemixte reacties.
5: Waarom denk je dat sommige mensen daar moeite mee hebben?
7: Onbekend. Onbekend is onbemind. En daarom is het juist zo mooi, denk ik, dat we nu de maand van de diversiteit en inclusie hebben. En dit hier prachtig bij aansluit, want je mag gewoon anders zijn.
2: Nummer 14, BZN, Mon Amour.
4: Maar uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die kunnen zeggen of Miss Shania in de smaak valt.
8: Ik vind dit heel leuk.
9: Nou, vind ik wel leuk. Is een keer wat anders. Ik kan niet indenken dat die man erachter zit.
10: Ja, leuk.
11: Dat is een keer wat anders, hè?
4: En zelf lijkt Miss Diva Shania vooral weinig zin te hebben om er een zwaar maatschappelijk statement van te maken.
3: Eigenlijk is het gewoon een bingo, ja. Het is gewoon entertainment. Dit is ook om te lachen. Ik kom niemand het wijsvingertje doen zo van, nou, je moet er anders over nadenken. Nee, dat is vanmiddag allemaal niet aan de orde. Dat wijst zich vanzelf wel.
2: Zo. Nou, wel een beetje doorlopen.
4: Toch vindt ze het wel belangrijk dat juist een oudere generatie een drag

0: plaats te hebben gemaakt voor muziek, bingo en veel gelach.
1: Zes.
0: De vraag is dus vooral, mag Miss Shania nog een keer terugkomen?
2: Wat mij betreft wel.
1: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk. Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
3: Dus we hopen dat we dit wel kunnen herhalen. Dat Shania nog wel een keer wil komen. En dan doen we het toch al nog een keertje.
4: Ik heb een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, heb ik begrepen, als u dat leuk vindt.
5: Nou, als ze maar betalen natuurlijk. Hè. Ja, zo wees het. Ja. Nee, het is duur.
1: Bonnie blijft om bij te spelen.
6: Nou, de mooiste laatste zangklank ook nog. Je hoorde drag queen Miss Diva Shania en Pauline Geiteman van zorggroep Oude en Nieuwe Land. De reportage is van verslaggever Tom Rogge.

0: Ruben Heijn was dat met Little Thoughts bij Flevoland is Wakker. Waar we zometeen berichten hebben van wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin?
1: Onder andere Ruud Noordijk, die vraagt zich af waarom nog steeds de notulen van de toeslagenaffaire niet openbaar is.
0: Nou, goede vraag.
1: Zeker.
0: Hoor je zometeen naar Miley Cyrus en Lindsey Buckingham met Secrets.

0: Miley Cyrus in samenwerking met Lindsey Buckingham en Secrets. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In Met Oog op Morgen vertelde Rut Noorduin waarom zij eist dat de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire openbaar gemaakt moet worden. Eerder wees de rechtbank haar verzoek af, maar vandaag gaat ze in hoger beroep bij de Raad van State. Een commissie deed al onderzoek naar de problemen rondom de fraudeaanpak bij een kinderopvangtoeslag. En Noorduin vertelde waarom ze dat nog niet goed genoeg vindt.
2: De commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van. Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist.
1: Ja, het ministerie weigert om de notulen vrij te geven, maar Noorduin gaat niet mee in hun redenatie.
2: We zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: In Pauw en de Wit ging het over de zaak over Asselt. Ruim een maand geleden werd dat dorp opgeschrikt door een geweldsexplosie toen een grote groep zwaar bewapende gemaskerde mannen het dorp introk. Een beveiliger werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten gewond. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen en wisten aan de hand van die beelden nu verdachten te identificeren, zei misdaadverslaggever Jelle Tieleman bij het AD.
3: Je kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
4: Ja.
3: En daar zijn eigenlijk drie mensen vrij snel naar voren gekomen, waarbij ja, de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt en daarvan is de politie er wel van echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
0: Medeverdachten noemen hem de Tsjetsjeen. Hij zou de leider van de groep zijn.
3: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld. Ja. In een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest. En hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklagen, die zegt hij was een van die leiders. Hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, hij dan zijn.
1: In de Rode Draad aandacht voor de 83-jarige plastische chirurg van Tetering. Hij is nog steeds aan het werk als chirurg naar eerder onderzoek van Follow the Money. Naar de wanpraktijken in zijn Bloemendaalse privékliniek. Het platform komt nu met een vervolg omdat er veel tips binnenkwamen van mensen die slechte ervaringen hadden met de chirurg.
5: In 2018 zou ze een nieuwe borstimplantaat krijgen. Dat is helemaal misgelopen. Een van haar tepels is afgestorven. Uiteindelijk bleek ook dat hij helemaal niet het nieuwe implantaat erin had gezet. Zij liep hier al 8 jaar mee rond. En zij zegt gewoon sinds die operatie en de nasleep. En ja, ik ben gewoon kapot, zeg maar. Het ging al niet zo goed met haar, maar dit was gewoon de druppel.
1: Het gaat weer om een uitzondering, benadrukt plastisch chirurg Emiel van Haren. Hij is geen voorstander van privéklinieken waar maar één arts werkt.
6: Ook wij als beroepsvereniging, wij ontmoedigen in ieder geval ook actief ontmoedigen wij eenmanspraktijken. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is, we noemen dat een beetje het more of four eyes principe in de zorg. Maar je mag nooit als dokter of verpleegkundige als enige een medicijn controleren. Je moet altijd met collega's zijn. En zeker ook in privéklinieken staan wij er actief voor dat het beter is als je met meerdere collega's bent.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Onbekend? Onbekend is onbemind.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation en minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken in Lelystad. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
13: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
12: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
14: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
12: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband staat 5 minuten. De A6 Joure-Emmeloord tussen Lemmer en Band 4 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 4 minuten vertraging. En op de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 5 minuten. Dan zijn er ook nog flitsers gemeld. Op de A27 is het opletten geblazen in de richting van Almere-Hilversum. Bij hectometerpaaltje 108,1. 115 en bij 112,4 staat een flitser. En dan zometeen gaan we het hebben over een diner die gisteravond plaats heeft gevonden. En gaan we natuurlijk ook eventjes het hebben over de staking die vandaag...
11: Ja, want je wilt natuurlijk nooit met pech langs de kant staan. Maar ja, dat is vanmiddag wel extra vervelend. Want ANWB gaat 2 uurtjes staken. En we spreken hier zometeen over met de bestuurder van de FNV.
16: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
18: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
23: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
24: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
23: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Ja, was de laatste trein gemist?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik echt al heel lang niet meer met de trein ben geweest, om eerlijk te zijn.
0: Nou, dan heb je hem ook niet kunnen missen.
1: Nee, precies. Dat scheelt weer.
0: In ieder geval, je hoorde John Mayer met Last Train Home.
1: Ja, zo'n 100 Almeerders prikten gisteravond een vorkje mee bij het prijsdiner. In de burgerzaal van het Almeerse stadhuis werd met het diner het startschot gegeven van de Pride Week.
0: Er vinden de komende dagen allerlei activiteiten plaats, zoals de Pride Walk in het Stadshart op vrijdag. En er worden meerdere theatervoorstellingen gehouden. Maar de week begon dus gisteravond met een diner dat werd geopend door burgemeester Hein van der Loo.
2: Op onze gevel staat stad voor iedereen, Almere voor iedereen. Hier mag je zijn wie je bent en houden van wie je houdt.
3: Het is ook echt erg belangrijk om het op de politieke agenda te blijven zetten, want we zijn er nog niet. Dus daarom is het ook heel fijn dat burgemeester Hein er is. Want ja, we moeten het hierover blijven hebben. Maar daarnaast mogen we ook lekker eten. Dingen die ik bijvoorbeeld in Almere zie, is dat er nog geen eigen café is bijvoorbeeld. Waarom niet? We zijn zo'n grote stad, een stad waarin zoveel mogelijk is. Waarom hebben we nog geen plek waar de queer community op een veilige manier samen kan komen?
4: Het liefst ben ik gewoon overal veilig. En niet per se in Almere, maar het is gewoon overal veilig, punt. Maar ik vind wel dat er in Almere wat meer georganiseerd mag worden, of met meer veilige plekken mogen komen voor LHBTI mensen.
5: Wat voor plekken zouden dat dan bijvoorbeeld zijn?
4: De gekste plekken. Het kan alles zijn van een bar, een coffeeshop, een weet ik veel, een winkel met een vlag. Het is dan, als er plekken zijn waar mensen samen kunnen komen, alles samen babbelen, even wat eten of gewoon wat kleins ondernemen. Dat je weet dat jij als een lid van zo'n gemeenschap, als je een beetje steun nodig hebt of gewoon wat sociaal contact, dat je daar naartoe kan gaan. En ik denk dat als er meer van die plekken zijn, dat er ook veel meer mensen daadwerkelijk daar buiten gaan willen gaan. Want voor nu is het dan alleen maar op je huis en via Instagram als je met mensen kan contacten. Maar de lokale LGBTIQ-gemeenschap in Almere, die verbinden niet echt met elkaar.
6: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Lou Rawls was dat samen met Deanna Reeves en Fine Brown Frame. Nou, als je vandaag met de auto op pad gaat, dan hoop je natuurlijk niet met de pech langs de weg te komen staan. Ja, tussen 1 en 3 uur vanmiddag is dat extra vervelend, want de wegenwacht gaat opnieuw staken.
1: We praten erover met Paul Lathouwers van vakbond FNV. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, David en Roy.
1: Ja, vorige week werd er al een uur gestaakt, vandaag 2 uur. Waarom wordt het werk precies neergelegd?
2: Dat komt omdat wij vanaf april een langlopend CO-conflict hebben met de ANWB.
0: En dat gaat dan over, vertel?
2: Ik heb een hele geschiedenis, maar wat ik denk goed is om te weten is dat de ANWB een organisatie is waar momenteel heel veel geld verdiend wordt. Er worden recordwinsten gedraaid. Er zit daar een top die ongelooflijk veel geld verdient. Maar op het moment dat er een goede CEO voor het personeel moet worden afgesproken, het personeel dat ook het geld voor die organisatie verdient en binnenhaalt, ja, dan geeft ANWB niet thuis. En dat gaat over inkomen. Hè. Dus wel een loonsverhoging die recht doet aan de situatie waar een ANWB verkeert. Hè. Dus, waar het dus financieel heel erg goed mee gaat. Maar wij hebben ook langlopende discussies op het gebied van roosters. Hele zware roosters en hoge werkdruk voor mensen. En die zware roosters en gevoel en werkdruk die zijn het gevolg van het feit dat mensen daar tegenwoordig steeds harder moeten werken.
0: Ja, ze moeten dus harder werken. Dat blijkt ook uit de cijfers die dan tevoorschijn komen. Maar zij delen eigenlijk niet daarin mee. Dat is eigenlijk in één zin, zeg maar, het verhaal. De vakbond zat vorige week niet meer met de ANWB aan tafel. Hè? Is het de afgelopen dagen dan wel beweging gekomen vanuit de ANWB daarin?
2: Nee, er wordt natuurlijk achter de schermen wordt wel een beetje, is er wel wat contact, er wordt wel wat gesnuffeld en gevoeld, maar officieel is er helemaal geen contact en er zijn dus geen stappen in onze richting gezet, helaas.
1: Ja, de eisen liggen ook behoorlijk uit elkaar. Waar zit voor de FNV het belangrijkste breekpunt? Is dat die 36-urige werkweek of meer loonsverhoging?
2: Nee, klopt. Het gaat een aantal punten. Het gaat over de loonsverhoging. Oplossingen voor de langlopende roosterconflicten. Daar zijn we echt al 7, 8, 9 jaar mee bezig. En daar komt mee, maar geen schotting. En werkdruk. En ja, roosters en werkdruk, ja, dat lossen we op door minder uren te gaan werken.
0: Ja, nou, vorige week waarschuwde u al als vakbond, hè, voor een staking van een complete dag als er niets verandert. Mm-hmm. Vandaag dus dan 2 uur. Wat denkt u? Gaat dat wat uithalen? Of zegt u van, nou, die dagstaking die komt er misschien wel aan?
2: Ja, ik hoop natuurlijk dat het niet nodig is. We hopen natuurlijk dat we snel weer om tafel kunnen met ANWB en dat we daar een goede deal kunnen sluiten voor de medewerkers. Alleen mijn gevoel zegt dat die dag er aan gaat komen.
0: Ja. En de ANWB, hè, wat zegt die als wat zegt die van? Willen ze niet? Willen ze helemaal geen enkele stap naar voren doen daarin? Of?
2: Nee, voor ANWB, zeker als het bijvoorbeeld gaat over die 36-urige werkweek en de roosterproblemen en de problemen op het gebied van werkdruk. Ja, dan lijkt het haast een principe kwestie voor ANWB. Kijk, ze zeggen dat het te duur is en dat ze dan meer mensen aan moeten nemen. Maar tegelijkertijd weten we dat het wel mogelijk is. Want mensen hebben nu ook de mogelijkheid om 36 uur te werken. Maar dan is het voor eigen rekening. En als je hoeft het jaarverslag er maar op na te slaan. Ja, dan zegt de directrice zelf dat het een recordjaar is en dat er recordwinsten geboekt worden. Dus die ruimte die is er gewoon.
0: Ja. Ja, en dus inderdaad zetten ze dus nog geen enkele stap. En dan is de logische stap dan misschien dan na een hele dag staken dus.
2: Ja, daar ben ik wel bang voor, ja.
0: Ja. Paul Lathouwers van de vakbond FNV, dank voor de toelichting.
2: Oké, graag gedaan.
1: En dan gaan we naar het weer met Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, hoe ziet het er vandaag buiten uit?
3: Ja, we hebben het toch wel wat herfstachtiger dan de afgelopen dagen. Er zijn natuurlijk behoorlijk wat warme dagen geweest. Maar dat is voorlopig wel even voorbij. Afgelopen nacht heeft het op veel plaatsen een tijdje geregend. Nou, op dit moment is de meeste regen wel verdwenen. Er trekt nog een enkele bui over onze provincie heen. Nou, de komende uren worden dat vanuit het noordwesten nog wel wat meer buien. Er staat een stevige wind vandaag uit het noordwesten ook. En dat zorgt voor temperaturen die vanmiddag toch niet veel hoger uitkomen dan zo'n 15 graden. Maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor wat zon. Dus het is niet zo dat het de hele dag regent.
1: Nou, gelukkig. En hoe zit dat vanavond en vannacht?
3: Ja, vanavond valt nog een enkele bui. De wind neemt langzaam af. En komende nacht wordt het dan overwegend droog. Met een paar opklaringen en temperaturen. Ja, die ook 's nachts wel een stuk lager uitkomen dan de afgelopen tijd. Want het wordt zo'n 7 of 8 graden. En morgen hebben we dan te maken met veel bewolking. Het blijft nog wel lange tijd droog. Temperaturen daarbij toch weer iets hoger dan vandaag. Met zo'n 18 tot 20 graden op veel plaatsen. De wind waait uit het zuidwesten. Neemt wel in kracht toe. En later op de middag en morgenavond gaat het dan een tijd lang regenen. Nou, dan zien we dat het zaterdag en zondag dat er een enkele bui valt. Er zijn ook zeker zonnige momenten. En de temperatuur ligt dan overdag rond 15 graden. Begin volgende week. Dan wordt het droger. Ook weer wat zonniger. En gaat de temperatuur langzaam weer wat omhoog naar zo'n 17 of 18 graden.
1: Kijk, dat is toch weer lekker. Wouter van Bernebeek van Weerplaza, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Flevoland is wakker. Naar de nieuwe van Somber. En dit is My Body Isn't Ready.

0: Somber was dat, met My Body Isn't Ready. Dan de berichten buiten de provincie.
1: En walhalla voor mensen die graag hun eigen kleren maken in Groningen. Daar was gisteren een stoffenspektakel. Zeker 140 verkopers brachten hun nieuwste stoffen mee. Deze verslaggever van RTV Noord keek zijn oog uit.
2: Vrouwen genoeg hier, hè?
3: Ja, is wel leuk voor jullie, hè?
2: U bent een man.
4: Toch echt?
2: Ja. Ja. Tussen al deze vrouwen, want dat valt op, er zijn heel veel vrouwen hier.
4: 10 jaar geleden geen mannen überhaupt, maar wordt steeds meer.
2: Dit hebt u ook zelf gemaakt?
4: Samen met moeders.
2: Alles is zelf gemaakt?
4: Ja. Mijn onderbroek niet.
3: Dit is een van de populairste stands. Kijk, glitters. Ik hou van glitters. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hè?
1: Ja, wie ook wel eens naar zo'n stoffen spektakel wil, kan dat vanaf morgen doen in naar Ahoy.
0: Mensen in Tilburg wisten gisteren even niet wat ze zagen. Is te horen bij Omroep Brabant.
5: Er is een klein vliegtuig naar beneden gestort. Er komen een mens onder de grond vandaan. Ik zeg, en later kwam er nog een helikopter. Die stort er ook naar beneden.
0: Maar geen zorgen, het was allemaal niet echt. Het ging om een rampenoefening. Daarbij werken allerlei verschillende soorten hulpdiensten samen. En ze oefenden met het bevrijden van mensen onder het puin. Je zou denken, daarvoor gebruiken ze poppen, maar...
6: Nee, er liggen daadwerkelijk levende mensen onder de puinberg. En het doel is om ze te vinden en uiteindelijk te redden.
0: En dat is ook gelukt.
1: Ja, het herfstweer lijkt aangebroken, maar de gevolgen van droogte zullen we nog lang voelen. Dat geldt zeker voor de mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, merkten bouwbedrijven op die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen, zoals deze man.
7: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
1: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd.
0: Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA die willen uitleg.
8: In de brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
9: D60, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: En vanmiddag debatteren ze over de rente met de minister.
1: Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen 4 kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden er enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via social media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
10: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Krijgt u binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation. Waarschijnlijk bij Noorderplassen West aan de rand van Pampus, meldt de gemeente zelf. Het station is nodig omdat de stad flink groeit en inwoners en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Het huidige station in Muziekwijk kan die groei niet aan en uitbreiding op die plek is niet mogelijk. De gemeenteraad van Lelystad gaat akkoord met minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken. Daar zijn niet alle politieke partijen blij mee. Mooi Lelystad, VVD, Forum voor Democratie en PVV waarschuwden voor meer overlast door de aanpassing. Maar volgens het college zijn er nu geregeld veel parkeerplekken leeg en dus kan de norm voor nieuwe wijken zoals Zuidenhagen omlaag. Zo'n 400 mensen hebben gisteravond op Urk de aanslagen van Hamas op Israël herdacht, precies 3 jaar geleden. In zalencentrum De Koningshof luisterden aanwezigen naar de verhalen van 3 Israëliërs. Die woonden in 2023 in een van de landbouwnederzettingen die door Hamas is aangevallen. Tijdens de herdenkingsavond is onder meer geld opgehaald om de beschadigde kibbutz te herstellen. De Pride Week in Almere is gisteravond begonnen met een diner in het stadhuis. Zo'n 100 Almeerders waren aangeschoven voor een gratis maaltijd in de burgerzaal. Het diner werd geopend door burgemeester Hein van der Loo. De Pride Week is een week vol activiteiten, ontmoeting en acceptatie. En zo is er vrijdag de Pride Walk door het centrum van Almere Stad. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Dokters van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Het komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie.
9: En dan de ANWB.
10: Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op het IJsselmarkermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog, zien we de zon geregeld. Maar de temperatuur, ja, die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger. Zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten. Met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
9: Ja, ik wil je heel graag vertellen hoe het er op de weg uitziet. De A6 Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. 7 minuten stilstand verkeer. A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 5 minuten. De A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en knooppunt Hoevelaken. 14 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hartemerbroek. 9 minuten. En de N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hartemerbroek en Kampen. 5 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 5 minuten. Er zijn ook nog 2 flitsers gemeld op de A27 in Almere bij hectometerpaaltje 108,1 en 115. Zometeen gaan we het hebben over de kringloopwinkel De Groene Sluis. Want die doet toch een laatste poging om een vestiging in Dronten te openen.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Hij denkt de hele dag door aan je. George Harrison hoorde je. But I've got my mind set on you bij Flevoland is wakker.
1: Kringloopwinkel De Groene Sluis doet een laatste poging om toch een vestiging in Dronten te kunnen openen aan de installatieweg. De kringloopwinkel, die al in Lelystad actief is, had daar een pand gevonden, had vrijwilligers opgetrommeld en was zelfs al begonnen met de inzameling van spullen. Maar toen bleek dat de gemeente geen vergunning wilde geven voor een kringloopwinkel in dat pand.
0: En vanavond bieden vrijwilligers een petitie aan de gemeenteraad van Dronten met meer dan 1000 handtekeningen van Drontenaren die willen dat de winkel er toch komt. Paula Groot van De Groene Sluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n 1000 handtekeningen, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, wij zijn een hele groep enthousiaste vrijwilligers. En we hebben gewoon, we zijn het dorp in gelopen en we hebben mensen gevraagd van, wat vind je ervan? Zou je deze petitie willen tekenen? En we hebben ontzettend veel enthousiaste reacties gehad.
0: Ja, dus
2: iedereen ziet De Groene Sluis graag komen.
0: Ja, de behoefte is dus groot, zo te merken.
2: Ja. En hey, weet je waarom? Ook,
0: ja. Vertel.
2: Dit is een kringloop waarvan de gelden die verdiend worden gaan naar de gemeente zelf. Niet naar de gemeentehuis, maar naar de goede doelen die wat extra kunnen gebruiken. En dat is een verschil met de andere kringlopen.
0: Ja, want inderdaad, er zijn al twee kringlopen, Dorcas en Ratenplan. Maar u zegt inderdaad, het geld gaat weer terug eigenlijk naar de gemeente. En dat is natuurlijk dan heel goed voor de gemeente.
2: Ja.
0: Ja. Nog even terug naar, er wordt dus geen vergunning afgegeven. Waarom niet?
2: Nou, dat is niet duidelijk. De Groene Sluisleiding heeft gevraagd aan de gemeente van, joh, er zijn geen bouwplannen voor dat pand. Geef ons dan een vergunning voor 2 jaar. Want het is zo geregeld dat voor die plek zou er eventueel een uitzondering gemaakt kunnen worden voor een showroom of voor een kringloop.
0: Mm-hmm.
2: En toch willen ze dat niet doen. Ook niet voor die 2 jaar. En de Groene Sluis zegt, waarom doe je dat niet? Ik bedoel, je verdient jezelf aan. Hè? En als het niet verlengd kan worden, kunnen jullie het na 2 jaar alweer stopzetten. Dus het bezwaar is niet goed duidelijk. Het is niet bekend waarom het niet mag.
1: En de gemeente die heeft toch besloten om het zeg maar in eerste instantie dus echt te weigeren. Wat denkt u dat zo'n petitie zou kunnen betekenen aan die beslissing van de gemeente?
2: Nou, kijk, we voelen veel enthousiaste mensen. En we hebben ook begrepen dat er wat politieke partijen zijn die echt voorstander zijn van dit initiatief. En wij denken echt, door te zeggen, joh, we snappen dit niet. Dit is zo'n mooi doel voor de gemeente Dronten. En het is zo goed voor de duurzaamheid hier in Dronten. We snappen echt niet waarom de gemeente daar niet in mee wil gaan.
0: Ja, de gemeente die, tenminste, ik heb ook wel gehoord dat het misschien aan de plek ligt waar de kringloop moet komen. Dat dat aan het industrieterrein is, bij het sporen in de buurt, bij een tankstation in de buurt. Een andere plek, zou dat dan misschien wel een plek zijn waar dan wel een vergunning wordt afgegeven?
2: Nou, er is wel gekeken naar andere plekken, maar die zijn niet gevonden. En dit zou eigenlijk de hele mooie plek zijn, want het is in Oud-Dronten, niet in West. Een heleboel mensen

0: gezocht.
1: Ja, dan kan men ervan uitgaan dat jullie vanavond hopen op natuurlijk iets, een positief antwoord vanuit de gemeente. Maar stel dat blijft vanavond uit. Wat gaan jullie dan doen als de gemeente hun standpunt niet verandert?
0: Ja, nou weet je, ik ben een vrijwilliger. Dan weet ik niet wat er verder met de Groene Sluis gebeurt. Daar ga ik dan weer niet over. Maar ik doe wel mijn uiterste best om mensen te overtuigen dat ik het gewoon niet snap. Waarom zou je dit tegen willen houden? Het is zo'n goed doel. Het is voor de mensen uit het dorp zelf. Je hebt vrijwilligers die enthousiast zijn. Je hebt mensen die geen baan meer hebben of die hier aan de slag kunnen. Dit is toch een prachtig doel om aan mee te werken. En dat gaat naar voor het eigen dorp. Hoe mooi kan je het maken?
2: Paula Groot van de Groene Sluis. Dank voor de toelichting en heel veel succes vanavond.
0: Ja, dankjewel.

0: 3 mei, dan staan ze in Groningen. Dan treden ze daar op Wet met Love Is All Around. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In Met Oog op Morgen vertelde Rut Noordduin waarom zij eist dat de notulen van de ministerraad over de toeslagaffaire openbaar gemaakt moeten worden. Eerder wees de rechtbank haar verzoek af, maar vandaag is ze in hoge beroep bij de Raad van State. Een commissie deed al onderzoek naar problemen rondom de fraudeaanpak bij kinderopvangtoeslag. Noordduin vertelde waarom ze dat nog niet goed genoeg vindt.
2: De commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van. Eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist.
1: Het ministerie weigert om de notulen vrij te geven, maar Noordduin gaat niet mee in hun redenatie.
2: Wij zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: In Pauw en de Wit ging het over de zaak over Asselt. Ruim een maand geleden werd dat dorp opgeschrikt door een geweldsexplosie toen een grote groep zwaar bewapende gemaskerde mannen het dorp introk. Een beveiliger werd doodgeschoten en 2 politieagenten raakten gewond. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen en wist aan de hand van die beelden nu verdachten te identificeren, zei misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD.
3: Kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
4: Ja.
3: En daar zijn eigenlijk 3 mensen vrij snel naar voren gekomen, waarbij ja, de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt en daarvan is de politie er wel van echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
0: Medeverdachten noemen hem de Tsjetsjeen. Hij zou de leider zijn van de groep.
3: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld. Ja. In een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest. En hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklagen, die zegt hij was een van die leiders. Hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, hij dan zijn.
1: In de rode draad aandacht voor de 83-jarige plastische chirurg van Tetering. Hij is nog steeds aan het werk als chirurg na eerder onderzoek van Follow the Money naar wanpraktijken in zijn Bloemendaalse privékliniek. Het platform komt nu met een vervolg omdat er veel tips binnenkwamen van mensen die slechte ervaringen hadden met de chirurg.
5: In 2018 zou ze een nieuwe borstimplantaat krijgen. Dat is helemaal misgelopen. Een van haar tepels is afgestorven. Uiteindelijk bleek ook dat hij helemaal niet het nieuwe implantaat erin had gezet. Zij liep hier al 8 jaar mee rond. En zij zegt gewoon sinds die operatie en de nasleep. En ja, ik ben gewoon kapot, zeg maar. Het ging al niet zo goed met haar, maar dit was gewoon de druppel.
1: Het gaat hier om een uitzondering, benadrukt plastisch chirurg Emiel van Haren. Hij is geen voorstander van privéklinieken waar maar 1 arts werkt.
6: Ook wij als beroepsvereniging, wij ontmoedigen in ieder geval ook actief ontmoedigen wij eenmanspraktijken. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is. We noemen dat een beetje het more of four eyes principe in de zorg. Maar je mag nooit als dokter of verpleegkundige als enige een medicijn controleren. Je moet altijd met collega's zijn. En zeker ook in privéklinieken staan wij er actief voor dat het beter is als je met meerdere collega's bent.
0: Was dus gisteravond op radio en televisie.

0: Dit is Flevoland. Onbekend? Onbekend is onbemind. Ook dit is Flevoland.
1: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation. En minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken in Lelystad. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
10: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
9: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
11: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
9: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan is het tijd om te kijken naar de weg. Daar is het wat druk geworden, dus ik geef de vertragingen vanaf 7 minuten. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 15 minuten stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval. 2 rijstroken zijn afgesloten. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband. 7 minuten. De A27 Almere-Gorkum sta je 13 minuten stil. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 7 minuten stil. Stilstaand verkeer. En dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 16 minuten stilstaand verkeer. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 8 minuten. En de laatste de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 13 minuten stilstaand verkeer. Er zijn ook nog flitsers gemeld. Vooral op de A27 in Almere is het oppassen bij hectometerpaaltje 115... 108,1 en de 112,2. Dan staat er ook nog eentje bij de N50 in Enst in beide richtingen bij hectometerpaaltje 262,7. En de N702 Hogering in Almere in beide richtingen bij hectometerpaaltje 1,8. Ja, vandaag is het de dag van de circulariteit. Zometeen praten we daarover met Esther van der Linden uit Lelystad. Zij houdt zich bezig met het hergebruiken van kleding.
7: En zo'n 100 Almeerders prikten gisteravond een vorkje mee bij het Pride-diner. En die werd geopend door de burgemeester.
13: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
18: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
19: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dasha was dat, ja, prachtige country kan ik wel zeggen, met Austin.
1: Vandaag is het de dag van de circulariteit. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het minder weggooien en juist meer hergebruiken. En zaterdag is het dan ook nog eens de dag van de duurzaamheid. Maar hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld kleding dat langer meegaat in plaats van dat we steeds iets nieuws moeten kopen?
0: Daarover praten we met Esther van der Linden. Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een creatief naaiatelier in Lelystad. En je houdt je ook bezig onder andere met het repareren, hergebruiken en aanpassen van kleding. Waarom vind je het zo belangrijk dat we anders omgaan met kleding en met spullen?
2: Nou, het is belangrijk omdat we in het stukje consumeren vooral heel veel meer. En het kan ook consuminderen zijn, zeg ik altijd. En dan denken in grondstoffen in plaats van in afval. Dus in dat opzicht kan je gewoon eigenlijk met wat je hebt al heel veel doen. Maar ja, door alle continue prikkels vergeten we soms wat we al kunnen. En ja, dat vind ik belangrijk om zichtbaar te maken.
0: Begooi je te makkelijk alles weg?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, er kan heel veel meer. Textiel is altijd een grondstof. Dus je kan daar altijd nog iets moois van maken. Je kan het repareren. Maar ook confectie is natuurlijk massaproductie. En we zijn niet allemaal hetzelfde. We hebben allemaal een andere pasvorm. Dus ook dat stukje, hè, hoe pas je het aan? Inkorten kan natuurlijk altijd. Of een rits kapot is, dan kunnen we die rits vervangen. En vaak wordt het, en dat is denk ik ook omdat het goedkoop is, dat je dan toch denkt, oh, ik koop wel een nieuwe.
0: Ja, ik ben bijvoorbeeld best wel veel afgevallen afgelopen jaar. Dus ik heb ook nieuwe kleding moeten kopen. Dus inderdaad, hè, ik heb nieuwe kleding moeten kopen,
2: ja,
0: omdat ik heel erg afgevallen ben.
2: Ja.
0: Maar jij zegt eigenlijk van, oh, dat kun je ook wel gewoon.
2: Kan je vermaken, zeker. Ja, ja. En niet alles zal qua pasvorm goed werken. Hè? Want zoals een Colbert bijvoorbeeld is echt wel lastig. Dat lukt nog wel met één maat. Maar twee maten wordt dan echt heel erg lastig. Maar je kan heel veel gewoon vermaken. Ik heb ook echt wel klanten die zoals jij heel veel zijn afgevallen. Die bij mij dan eigenlijk hun hele garderobe laten vermaken. Wat dan uiteindelijk vaak nog goedkoper is dan een hele nieuwe garderobe aanschaffen. En dan heb je toch nog je eigen statement pieces die je daarvoor al heel graag droeg.
1: Heb je dan ook het gevoel dat kleding, zeg maar, dat grootste productgroep is waar we de grootste winst kunnen behalen?
2: Zeg maar? Oh, zeker. Ja, ja. Ja, echt, fashion is een van de grootste vervuilende industrieën in de wereld. En dat vergeten we nog wel eens. En er wordt gewoon heel veel over geproduceerd. Dus ja.
0: Ja, en wanneer is volgens jou kleding dan wel echt versleten?
2: Nou, kijk, versleten in die zin is als het echt niet meer draagbaar is. Hè? Dus een heel simpel voorbeeld is natuurlijk een wit t-shirt.
0: Ja.
2: Wat snel vervaagt, zeg maar. En dan, je kan het, in eerste instantie kan je het nog een keer verven of tie-dyen. Dat is hartstikke leuk om te doen, dus pimp hem nog een keer. Maar op het moment dat je echt denkt van ja, nu valt hij bijna uit elkaar, ja, hergebruik hem dan door hem dan te laten verfilten bijvoorbeeld. Maar wat we ook doen, en dat is het laagdrempelige met de events die we doen, is dat je bijvoorbeeld gewoon nog een tasje kan knopen van een t-shirt. Als je hem redelijk stevig nog hebt, hè, niet te veel gaten erin, dan kan je daar gewoon met een knooptechniek kan je daar een tasje van maken. Hoef je niet eens achter de naaimachine te zitten.
1: Altijd als ik dit soort dingen hoor, dan denk ik altijd, ja, dat ga ik doen. Maar het gebeurt nooit, zeg maar. Ik doe het nooit. Heb je daar nog tips voor dat je zorgt dat mensen dat wel ook echt gaan oppakken?
2: Ja, voor mij zou dat echt zijn samen doen. En dat dus veel meer in de maatschappij brengen. Want die communities, dan werkt het wel. Ga lekker samen dus op zo'n naaicafé zitten. En samen haken of breien doen al heel veel mensen. Maar die naaimachines en die naaicafés, die zijn er nog niet. Dus dat zou echt wel iets voor mij zijn om in de toekomst te hopelijk te kunnen creëren hier in Lelystad. Dat we dat ook veel meer samen kunnen doen.
0: Ja, zaterdag organiseren jullie ook in Lelystad een evenement rond de dag van de duurzaamheid.
2: Ja, klopt.
0: Wat willen jullie mensen daar vooral mee laten zien of laten ervaren?
2: Ja, zaterdag is het event in Ons Winkeltje. Dat is een stichting waar ze tweedehands kleding verkopen. En daar willen we dus ook mee laten zien van wat hangt er dan in zo'n winkeltje. Want er zijn echt geweldige stukken tussen. Ook merkkleding waarvan het gewoon nieuw is. Of donaties van overgebleven kleding van winkels die ze niet meer mogen verkopen. En er komt dus een styliste. Die is sustainable stylist. Dus die is echt erop getraind om ook met die kleding jou een hele toffe stijl te geven. En dat te kunnen combineren. En kleuradvies te geven. Met kleuradvies voorkom je weer miskopen. Dus ja, dat is natuurlijk wat past bij mij. Wat is mijn stijl? Wat is mijn pasvorm? Dat is heel tof om te laten zien. En dan hebben we daarnaast in ons plekje. Dat wordt ook als Nijcafé nog wel gebruikt. Maar dat is meer voor Stichting Mila nog. Maar daar willen we dus nu meer events gaan organiseren. En aankomende zaterdag kan je daar samen komen naaien. Er staan al naaimachines, dus je hoeft hem niet mee te nemen. Maar als je het wil, dan kan het wel.
1: Kijk, dat scheelt dan weer. Want ik heb nog geen naaimachine thuis staan. Dus dat haalt dan weer een barrière.
2: En dan kan je dat dus ook gewoon even een keer ervaren. Van hoe is dat dan? Hè? Want vroeger hadden we hier naaimachinehandel. Het winkeltje of het pandje met ook fournituren. Dat is er niet meer. Dus er is geen winkel meer waar je even achter de naaimachine kan zitten om het uit te proberen. En dat is zonde. Want ja, je kan heel makkelijk zelf ook je broek inkorten.
1: Nou, dan ga ik dat proberen. Aankomende zaterdag dus kan dat. Esther, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: met Jackie Wilson set.
1: We hadden het er net al over. Ik ben in mijn tuin bezig. Dus ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig of ik dat vanmiddag weer kan gaan doen. Wouter van Bernebeek, Weerplaza. Goedemorgen. Goedemorgen, ja.
2: Goedemorgen. Nou, dat kan altijd natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Maar ik ben wel benieuwd. Heb ik dan een regenjas nodig of valt het nog mee?
2: Nee, ik denk dat het vandaag wel meevalt vanmiddag. Er kan wel eens een bui vallen, maar de meeste regen hebben we voor nu eventjes gehad. Want afgelopen nacht is er op sommige plaatsen zo'n 5 tot 8 millimeter regen gevallen. Nou, op dit moment trekken er nog een paar buien over. Maar vanmiddag, met name tweede helft van de middag, wordt het langzaamaan steeds droger. Met nog wel een enkele bui, maar ook steeds meer ruimte voor de zon. En dan ligt de temperatuur toch wel een stuk lager dan de afgelopen dagen. Maar eigenlijk op een hele normale waarde voor oktober. Met zo'n 15 of 16 graden. Nou, daarbij waait het wel stevig. Boven land een matige wind en langs grote meren een vrij krachtige. Misschien af en toe krachtige wind, dat is een windkracht 5 tot 6. Dus het voelt wel iets herfstachtiger aan, dat zeker.
1: En hoe zit dat dan vanavond en vannacht?
2: Nou, vanavond valt nog een enkele bui, maar vannacht is het dan overwegend droog. Met wel veel bewolking, temperaturen tussen de 8 en de 10 graden. En morgen begint dan nog droog. Misschien nog even een zonnetje erbij. Maar al snel raakt het vanuit het westen bewolkt. En morgenmiddag valt een lange tijd regen. En dan kan er tot en met zaterdagochtend toch wel een behoorlijke plens water vallen. 20 mm her en der. Met temperaturen die morgen niet veel hoger uitkomen dan zo'n 13 graden. Nou, de dagen daarna, het weekend, verloopt wel een stuk rustiger. Met meer zonneschijn, ook nog wel een paar buien. Overdag een graad of 15 en wat koudere nachten. Maar begin volgende week, dan lijkt het allemaal weer echt wat zonniger te worden. Een paar droge dagen in ieder geval, met ook wat hogere temperaturen. Volgende week, dinsdag of woensdag, kunnen we rond de 18 graden gaan uitkomen.
1: Kijk, dan denk ik dat ik mijn tuinwerkzaamheden toch nog even uitstel.
2: Ja, dat zou ik wel doen.
1: Tot begin volgende week. Wouter van Weerplaza, dankjewel. En dan, zo'n 100 Almeerse... Ik moest even wennen aan dat ik niet meteen in mijn tuin aan de slag kan. Dus ik was even aan het schakelen in mijn hoofd.
0: Het is even wennen, hè?
1: Ja, het is hard.
0: Dan moet je maar een boekje gaan lezen of iets.
1: Ja, precies. Moet iets anders gaan doen. Ja. Zo'n 100 Almeerders prikte gisteravond een vorkje mee bij het Pride Diner in de burgerszaal van het Almeerse stadhuis. Werd met het diner het startschot gegeven voor de Pride Week.
0: Er vinden de komende dagen allerlei activiteiten plaats, zoals de Pride Walk in het Stadshart op vrijdag. En er worden meerdere theatervoorstellingen gehouden. Maar de week begon dus gisteravond met een diner dat werd geopend door burgemeester Hein van der Loo.
3: Op onze gevel staat stad voor iedereen, Almere voor iedereen. Hier mag je zijn wie je bent en houden van wie je houdt.
4: Het is ook echt erg belangrijk om het op de politieke agenda te blijven zetten, want we zijn er nog niet. Dus daarom is het ook heel fijn dat burgemeester Hein er is, want ja, we moeten het hier over blijven hebben. Maar daarnaast mogen we ook lekker eten. Dingen die ik bijvoorbeeld in Almere zie, is dat er nog geen eigen café is bijvoorbeeld. Waarom niet? We zijn zo'n grote stad, een stad waarin zoveel mogelijk is. Waarom hebben we nog geen plek waar de queer community op een veilige manier samen kan komen?
5: Het liefst ben ik gewoon overal veilig. En niet per se in Almere, maar gewoon overal veilig, punt. Maar ik vind wel dat er in Almere wat meer georganiseerd mag worden, of met meer veilige plekken mogen komen voor LHBTI mensen.
6: Wat voor plekken zouden dat dan bijvoorbeeld zijn?
5: De gekste plekken. Het kan alles zijn van een bar, een coffeeshop, een weet ik veel, een winkel met een vlag. Het is dan, als er plekken zijn waar mensen samen kunnen komen, alles samen babbelen, even wat eten of gewoon wat kleins ondernemen. Dat je weet dat jij als een lid van zo'n gemeenschap, als je een beetje steun nodig hebt of gewoon wat sociaal contact, dat je daar naartoe kan gaan. En ik denk dat als er meer van die plekken zijn, dat er ook veel meer mensen daadwerkelijk daar buiten gaan willen gaan. Want voor nu is het dan alleen maar op je huis en via Instagram als je met mensen kan contacten. Maar de lokale LGBTIQ gemeenschap in Almere, die verbinden niet echt met elkaar.

0: Alex Warren was dat bij Flevoland is wakker met Passenger. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens voor Oekraïne, zegt deze verslaggever van het FD.
2: Wij hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd, die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
1: Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen.
0: Een leuke actie van de oudste en de op één na oudste man van de wereld. Ze waren allebei deze week jarig en stuurden elkaar een kaartje. De oudste is 114 en woont in Brazilië en de ander is een jaar jonger en woont in Australië. Zijn kaart werd voorgelezen door zijn kleindochter.
3: He's wishing you a happy 113th birthday.
4: Happy birthday, yeah.
0: Overigens is de Britse Ethel Cotterham de oudste persoon ter wereld. Zij is namelijk 117 jaar oud.
1: De afspraak was dat beschadigde woningen in het aardbevingsgebied in Groningen uiterlijk in 2032 versterkt moeten zijn. Maar de afgelopen zomer bleek dat er fouten zitten in duizenden versterkingsrapporten. Die moeten opnieuw beoordeeld worden. En daarom tempert minister Heerma tegenover RTV Noord de verwachtingen over die einddatum.
5: Ik kan daar nu ook niet verder over speculeren. Maar ik wilde wel eerlijk zijn over de wens vanuit de Kamer en dat ik dat niet realistisch vond. Versterkingsrapporten die ook extern worden nu doorgelicht en in alle gevallen waarin er aanleiding is om te zeggen, is een huis ten onrechte op norm verplaatst, wordt er proactief met mensen contact opgenomen. Zij hoeven dus zich geen zorgen te maken. Als er aanleiding voor is, naar aanleiding van het ACG-rapport, wordt er proactief contact met hen opgenomen en dan wordt er opnieuw naar gekeken.
0: De Finse eilandengroep Turku zoekt iemand met een uitstekende neus. Niet een uitstekende neus, maar een uitstekende neus. Die moeten de geuren namelijk van de regio opsporen, want Turku noemt zichzelf de lekkerst ruikende toeristische bestemming ter wereld. Via een ludiek filmpje op Instagram laten ze zien wat ze er allemaal te ruiken valt daar.
6: Things like fish.
7: Fisk sopa.
6: Sauna. And my favorite, berries.
8: Zo'n bouwram pasca.
6: Zo. If you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
0: Ja, solliciteren voor deze nose job kan nog tot ruim 2 weken. Ze zoeken het neusje van de zalm, maar daar staat wel wat tegenover. Je mag 5 tot 7 dagen naar de regio op vakantie. En je krijgt ook €2000 en alle kosten worden vergoed. Met de neus in de boter dus. Tot over een overzicht van de berichten buiten de provincie.
9: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
10: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
11: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
10: Ja.
9: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
12: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
17: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation. Waarschijnlijk bij Noorderplassen West, aan de rand van Pampus, meldt de gemeente Almere. Het station is nodig omdat de stad flink groeit en inwoners en bedrijven steeds meer elektriciteit gebruiken. Het huidige station in Muziekwijk kan die groei niet aan en de uitbreiding op die plek is ook niet mogelijk. De rechtbank in Lelystad gaat een man van 23 uit Lelystad ook vervolgen voor doxing. De Lelystedeling wordt al verdacht van het bedreigen van minderjarige meisjes om naaktfoto's te krijgen en van het bezit van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie dreigde hij slachtoffers ook met het openbaar maken van die naaktbeelden. De advocaat van de verdachte verzette zich tegen de uitbreiding van de aanklacht, maar de rechtbank stond het toe. De rechtszaak wordt in februari inhoudelijk behandeld. De gemeenteraad van Lelystad gaat akkoord met minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken. Daar zijn niet alle politieke partijen blij mee. Onder andere Mooi Lelystad, VVD, Forum voor Democratie en PVV waarschuwden voor meer overlast door de aanpassing. Maar volgens het college zijn er nu geregeld veel parkeerplekken leeg en dus kan de norm voor nieuwe wijken zoals Zuiderhagen omlaag. Frits Smelt heeft de erepenning van de gemeente Almere ontvangen vanwege zijn inzet voor de stad. De Almeerder is al jarenlang betrokken bij Jeugdlandstad en ook was Smelt vrijwilliger bij het Stichting Bos der Onverzettelijke, de jaarlijkse dodenherdenking voor en door kinderen op 4 mei en de Indiëherdenking. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
20: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met 50 miljoen euro om de Rotterdamse haven van het stikstofslot te halen. Door omliggende natuur te versterken. Er komen meer konijnen en er komt een beperking voor wandelaars en fietsers aan de kust. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft veel schade aan de fundering van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral huizen die staan op houten palen of op klei. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno aan te pakken, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Justitieminister Van Weel moet volgens hen ingrijpen.
21: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op het IJsselmarkermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld. Maar de temperatuur, ja, die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
1: Dan de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen 7 minuten. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders 13 minuten stilstaand verkeer. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 15 minuten. Op de A28 staat het langste stil tussen Zwolle en Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en knooppunt Hoevelaken 30 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 13 minuten. 13 minuten stilstaand verkeer. En dan de N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, 12 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, 9 minuten stilstaand verkeer. Dan zijn er ook nog flitsers. Vooral op de A27 in Almere moet je opletten bij hectometerpaaltje 112,3. Maar ook bij 115 en bij de 108,1. Op de A6 in Almere staat er ook nog eentje bij Lelystad-Muidenberg, hectometerpaaltje 50,8. En er zijn er nog twee in Enst in beide richtingen bij hectometerpaaltje 164,2 en 262,6. Ja, zometeen. In Emmeloord was er gisteravond een bijzondere bingo. Het was geen saaie middag, maar ja, er gebeurde iets speciaals.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Gypsies, Tramps en Thieves. Van Cher hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: In woonzorgcentrum Hof van Smeden in Emmeloord werd gisteren een bijzondere bingo gehouden. Geen saaie middag met het draaien van een molentje en het voorlezen van een nummertje, maar de bingo werd gepresenteerd door een drag queen die oud-Hollandse hits liet horen.
0: De aankondiging van de komst van Miss Diva Shania zorgde vooraf voor wat gefronste wenkbrauwen. Maar andere bewoners en medewerkers waren wel nieuwsgierig hoe deze bingo zou verlopen.
2: Hebben we allemaal vakje 7 op de kaart aangestreept.
3: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen. En de gezelligheid van een bingo. En natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
4: Een bingo hebben ze hier vaker. Maar een drag queen achter de microfoon, dat zien ze niet vaak. De middag hoort bij de maand van diversiteit en inclusie in Noordoostpolder. Het idee, op een laagdrempelige manier laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn.
5: Pauline Geiteman van Zorg op Oude en Nieuwe Land.
6: Kan jij een beetje de sfeer omschrijven hier?
7: Ja, ontzettend leuk. Het is echt supergezellig. Mensen waren heel verrast hoe Shania eruit zag. Gewoon de mooie jurk, de aankleding. Je zag al een glimlach op het gezicht komen toen ze al aankwam lopen. Dus het was echt wel, dit is gewoon een feestje.
6: Ja, en ik kan me ook voorstellen de mensen hier die komen niet heel vaak in aanraking met een drag queen in het echt.
7: Nee, en daarom vind ik dit juist zo mooi. Daarom vind ik het juist prachtig dat we inderdaad mensen kunnen uitnodigen en laten ontmoeten en nieuwe mensen leren kennen. Want er zitten ook echt nieuwe mensen in de zaal. Dat is ook leuk, mensen van buitenaf komen gezellig bij ons. En daarom denk ik dat dit juist een heel moment is, een mooi moment is om op deze manier kennis te maken.
4: Toch werd het idee om een drag queen uit te nodigen vooraf niet door iedereen meteen enthousiast ontvangen.
7: Er werd gewoon wisselend op gereageerd. Er waren hele positieve reacties en ook wat gemixte reacties.
6: Waarom denk je dat sommige mensen daar moeite mee hebben?
7: Onbekend. Onbekend is onbemind. En daarom is het juist zo mooi, denk ik, dat we nu de maand van de diversiteit en inclusie hebben. En dit hier prachtig bij aansluit, want je mag gewoon anders zijn.
2: Nummer 14, BZN, Mon Amour.
4: Maar uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die kunnen zeggen of Miss Shania in de smaak valt.
8: Ik vind dit heel leuk.
9: Nou, vind ik wel leuk. Is een keer wat anders. Ik kan niet indenken dat die man erachter zit.
10: Ja, leuk. Dat is een keer wat anders, hè?
4: En zelf lijkt Miss Diva Shania vooral weinig zin te hebben om er een zwaar maatschappelijk statement van te maken.
3: Eigenlijk is het gewoon een bingo, ja. Het is gewoon entertainment, dit is ook om te lachen. Ik kom niemand het wijsvingertje doen zo van, nou, je moet er anders over nadenken. Nee, dat is vanmiddag allemaal niet aan de orde. Dat wijst zich vanzelf wel.
2: Zo. Nou, wel een beetje doorlopen.
4: Toch vindt ze het wel belangrijk dat juist een oudere generatie een drag queen van dichtbij meemaakt.
3: Deze mensen hebben kleinkinderen. En als die dan vertellen van hoe leuk het was om door een drag queen een bingo te hebben gehad. Ja, dan leren ze ook weer van de oudere generatie hoe de nieuwe generatie, zeg maar, weer wat opener in het leven kan staan. Oh ja.
2: Ik denk mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
4: En vanmiddag lijkt de discussie vooraf vooral plaats te hebben gemaakt voor muziek, bingo en veel gelach.
2: Zes.
4: De vraag is dus vooral, mag Miss Shania nog een keer terugkomen?
9: Wat mij betreft wel.
10: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk. Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
7: Dus we hopen dat we dit wel kunnen herhalen. Dat Shania nog wel een keer wil komen. En dan doen we het toch al nog een keertje.
6: Ik heb een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, heb ik begrepen, als u dat leuk vindt.
3: Nou, als ze maar betalen natuurlijk. Hè. Ja, zo weet je dat. Ja. Nee, het is duur.
8: Bonnie pleeg om bij te spelen.
1: En je hoorde drag queen Miss Diva Shania en Pauline Geiteman van zorggroep Oude en Nieuwland. De reportage is van verslaggever Tom Rogge. Lemon Tree hoor je van Fool's Garden.

0: Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En daarvoor Lemon Tree van Fool's Garden. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In Pauw en de Wit ging het over de zaak over Rasselt. Ruim een maand geleden werd dat dorp opgeschrikt door geweldexplosies toen een grote groep zwaar bewapende, gemaskerde mannen het dorp introk. Een beveiliger werd doodgeschoten en twee politieagenten raakten gewond. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen en wist aan de hand van de beelden nu verdachten te identificeren, zei misdaadverslaggever Jelle Tieleman van het AD.
2: Kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
3: Ja.
2: En daar zijn eigenlijk drie mensen vrij snel naar voren gekomen, waarbij ja, de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt. En daarvan is de politie er wel van echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
1: Medeverdachten noemen hem de Tsjetsjeen. Hij zou de leider van de groep zijn.
2: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld. Ja. In een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest en hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklagen, die zegt hij was een van die leiders. Hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, dat zou hij dan zijn.
0: In de rode draad aandacht voor de 83-jarige plastische chirurg Van Tetering. Hij is nog steeds aan het werk als chirurg na eerder onderzoek van Follow the Money naar wanpraktijken in zijn Bloemendaalse privékliniek. Platform komt nu met een vervolg omdat er veel tips binnenkwamen van mensen die slechte ervaringen hebben met de chirurg.
4: In 2018 zou ze een nieuwe borstimplantaat krijgen. Dat is helemaal misgelopen. Een van haar tepels is afgestorven. Uiteindelijk bleek ook dat hij helemaal niet het nieuwe implantaat erin had gezet. Zij liep hier al 8 jaar mee rond. En zij zegt gewoon sinds die operatie en de nasleep. En ja, ik ben gewoon kapot, zeg maar. Het ging al niet zo goed met haar, maar dit was gewoon de druppel.
0: Het gaat hier om een uitzondering, benadrukt plastisch chirurg Emiel van Haren. Hij is geen voorstander van privéklinieken waar maar één arts werkt.
5: Ook wij als beroepsvereniging, wij ontmoedigen in ieder geval ook actief, ontmoedigen wij eenmanspraktijken. Ik denk vooral dat het heel belangrijk is. We noemen dat een beetje het more of four eyes principe in de zorg. Maar je mag nooit als dokter of verpleegkundige als enige een medicijn controleren. Je moet altijd met collega's zijn. En zeker ook in privéklinieken staan wij er actief voor dat het beter is als je met meerdere collega's bent.
0: Was dus gisteravond op radio en tv. En tot zover ook Flevoland is wakker voor deze donderdag 8 oktober. Dankjewel weer, Daisy.
1: Jij ook, bedankt.
0: We gaan nog verder met een uurtje. Nou, 2 uurtjes Flevoland Muziekland. Arnoud Plekert gaat dat zo meteen presenteren. En tot 9 uur heb ik nog muziek voor je van onder andere Nick Kershaw. En Beyoncé komt er ook nog aan.

0: Dit is Flevoland. Onbekend? Onbekend is onbemind. Ook dit is Flevoland.
1: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere. Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Almere krijgt een nieuw hoogspanningsstation en minder parkeerplekken per woning in nieuwe wijken in Lelystad. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 9:30.
6: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
8: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voet in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
7: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
9: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
7: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Tellen Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. Nou, ga er maar even goed voor zitten. Dat doe je waarschijnlijk al in de auto. Als je bijvoorbeeld staat op de A1, want dan rijdt het ook behoorlijk langzaam. Vanaf Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. 8 minuten. Diezelfde A1, Amersfoort-Amsterdam, voor het knooppunt Diemen. 10 minuten vertraging. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en Zwifterband. 4 minuten. Die A6 Emmeloord-Muiden voor Almere-Oostvaarders. 7 minuten. De A27 Almere-Utrecht voor Huizen 4 minuten. En diezelfde A27 Almere richting Gorkum voor het knooppunt Lunette 17 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Amersfoort-Vathorst 22 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 6 minuten. De N50 Zwolle-Emmeloord voor Kampen 7 minuten. En de laatste voor nu de N305 Dronten-Almere tussen Harderwijk en Zeewolde 11 minuten vertraging. Wordt ook nog gecontroleerd op tolkosten en op snelheid, bijvoorbeeld op de N50 in Ens bij 264,3. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 52,1. De A27 in Almere-Hilversum. Almere is dat bij 115. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen lekker 2 uurtjes Flevoland Muziekland. Ik zit er al helemaal klaar voor. Buiten is het herfst, maar binnen hebben we heerlijke warme muziek. Zometeen van Douwe Bob.
11: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Goedemorgen.
9: Flevoland Muziekland.
8: Arnoud Leket.

Note to Self, dat is de nieuwe single van Douwe Bob. De jongste single, mag ik wel zeggen. En daarvoor hoorde je Bruce Springsteen en The Hungry Heart. Het is 9:11. Het is echt herfst in Flevoland. Goedemorgen allemaal. Als je er niet uit hoeft, dan zou ik voorlopig eventjes lekker bij de radio en de televisie blijven. Of bij het internet natuurlijk. Dan kun je luisteren naar onze heerlijke muziek. Lekkere herfstmuziek. Heerlijke warme muziek, mag ik ook wel zeggen. Misschien wel op jouw verjaardag vandaag. Het is alweer 8 oktober geworden. Van harte gefeliciteerd als je vandaag jarig bent. Je bent samenjarig met Steven Bergwijn, de voetballer. 29 jaar is hij geworden. Nog een voetballer, Traoré, de Franse voetballer is dat. Die wordt 37. En nog een voetballer, de Belgische voetballer Stijn Buitens is vandaag ook jarig. Die wordt 37 jaar. Bruno Mars is vandaag ook jarig. Die wordt 41. En Annemiek van Vleuten, de wielrenster, wordt 44 jaar. Nick Cannon, de acteur, rapper, producer, presentator, komiek. Wat doet hij eigenlijk niet? Hij wordt vandaag 46. Nederlandse actrice Nienke Reumer, inderdaad familie uit de Reumer-familie, 51 jaar is geworden. Matt Damon, de acteur, is ook jarig, die wordt 56 jaar. Jan Marijnissen, politicus, 74 jaar. En Sigourney Weaver, de actrice uit Amerika, wordt 77 jaar. Jack Spijkerman van Kopspijkers, 78 is hij geworden. En de Nederlandse opiniepeiler en ondernemer Maurice de Hond wordt 79 jaar. Chevy Chase, de komiek uit Amerika, wordt 83 jaar. En Paul Hogan, de Australische acteur en komiek, die wordt 87 jaar. Bekend van Crocodile Dundee, hè? Straks draai ik wat van muziek van Bruno Mars, want die is vandaag ook jarig. Maar eerst eventjes naar iemand anders die vandaag jarig is. Namelijk Laura Flasboom. Ze is 58 jaar geworden. En we kennen haar natuurlijk van... Moet ik dat nog vertellen? Nee, toch?

The one and only Queen of Soul, Aretha Franklin en Respect. En daarvoor de vier dames van Frizzle Sizzle en Alles Heeft een Ritme. De foto van Kiek, ja, die is bij de Mudmasters geweest. Ook Kiek is lekker de modder ingedoken. Dat vindt hij heerlijk op zijn tijd, zo'n modderbadje. En hij is erbij geweest, heeft de foto daar genomen. En aan jou de mooie opdracht om maar eens even te gaan kijken wat het verschil tussen links en rechts is. Afgelopen dagen was die makkelijk, dus ik kan me ook voorstellen dat hij vandaag weer wat moeilijker is. Overzien onze collega Johanne met natuurlijk de kaplaarzen aan, in de modder staan. Eigenlijk wordt dat gewoon natuurlijk met de gympies, hè? Maar ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou, ik hou even een paar droge voetjes en dan komt het goed. Met de cameraman erbij, dit is gewoon Omroep Flevoland in actie. Maar wat is het verschil? Even kijken of ik je kan helpen een klein beetje. Is het misschien die rode plopkap waar daar iets op anders op is? Of dat zij links of rechts toch wel een ketting om heeft of niet? Nee, dat is het eigenlijk niet. Wat ze in de hand heeft, de zender? Nee, ook niet. Dan zit het misschien toch ergens anders in. Of zit het toch in Johanne, onze verslaggever? Ik weet het eigenlijk niet. Zie ik het verschil een beetje? Nee, misschien in een heel klein detail of zo dat het zou kunnen zitten. Nou, is het niet. Ik zie het niet zo 1, 2, 3. Heb jij het dan wel gezien? Geef het dan eventjes door. Gaitri is hier bij de telefoon om je antwoord te noteren. 0320 28 50 50. Zit je op onze website, dan kan het natuurlijk ook gewoon daar ingevuld worden. Nu eerst Monique Smit en Kilo van der Graaf. En ik ben beter af alleen. Nee, natuurlijk niet. Wij zijn beter af met z'n tweetjes.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Het is precies 9:30. Goedemorgen. Zo'n 1000 mensen hebben een petitie ondertekend om kringloopwinkel De Groene Sluis alsnog toe te laten in een oude autogarage in Dronten. De gemeente zette eerder een streep door de plannen. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente alsnog een uitzondering maakt en bieden de petitie vanavond aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. De rechtbank in Lelystad gaat een man van 23 uit Lelystad ook vervolgen voor doxing. De Lelystedeling wordt al verdacht van het bedreigen van minderjarige meisjes om naaktfoto's te krijgen en van het in het bezit hebben van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie dreigde hij slachtoffers ook met het openbaar maken van naaktbeelden. De advocaat van de verdachte verzette zich tegen de uitbreiding van de aanklacht, maar de rechtbank stond het toe. De rechtszaak wordt in februari inhoudelijk behandeld. En Frits Smelt heeft de erepenning van de gemeente Almere ontvangen vanwege zijn inzet voor de stad. De Almere is al jarenlang betrokken bij Jeugdland Stad. Ook was Smelt vrijwilliger bij Stichting Bos der Onverzettelijken. De jaarlijkse dodenherdenking voor en door kinderen op 4 mei en de Indiëherdenking. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
17: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen. 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Door de extreme droogte van de afgelopen zomer is de fundering van 425.000 woningen beschadigd geraakt. Het zijn vooral huizen die op houten palen staan of die op klei zijn gebouwd. Herstel is duur. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen.
18: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op het IJsselmarkermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld. Maar de temperatuur, ja, die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
16: Ja, en dat het weer anders is, dat zien we ook gelijk op de weg. De ANWB die meldt vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam voor Diemen 4 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Lunetten 11 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst 4 minuten. En voor Strand-Nulden nog eens 10 minuten. De A28 Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort zelf 4 minuten. En de N305 Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 4 minuten vertraging. Gecontroleerd wordt er ook op tolkosten en op snelheid. De snelheid is bijvoorbeeld de N50 in Ens bij 264,3. En zometeen gaan we weer lekker terug in de tijd 43 jaar geleden. Waar luisterden we eigenlijk naar toen op de radio?
19: Flevoland. Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Blokket.

0: Baby, what a big surprise. Chicago en daarvoor de Spice Girls en Yo RB.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1982. Het kabinet Lubbers 1 trad aan. Ruud Lubbers die werd minister-president. Zijn kabinet begon met stevige bezuinigingen en maatregelen tegen de hoge werkloosheid en het begrotingstekort. Nederland zat in een economische crisis. De werkloosheid liep sterk op en veel bedrijven hadden het moeilijk. Het akkoord van Wassenaar, ken je het nog? Het werd toen gesloten in 82. Werkgevers en vakbonden die spraken onder meer af om loonmatiging te combineren met arbeidstijdverkorting. Dat werd een belangrijk moment in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Grote demonstraties waren er tegen kernwapens. Op 21 november 81 was er al een enorme vredesdemonstratie in Amsterdam. Maar ook in 82 bleef het verzet tegen de plaatsing van kruisraketten in Nederland een groot maatschappelijk thema. Nederland deed mee aan het WK voetbal van 82, maar het miste het WK. Nederlands elftal kwalificeerde zich helemaal niet voor het WK in Spanje. Prins Klaus werd 55 jaar en koningin Beatrix was sinds 1980 koningin. En Doe Maar groeide in 82 uit tot een enorme Nederlandse popgroep. Het album Doris Day en andere stukken verscheen in 82. Nou, daar gaan we de komende tijd nog eens een keer wat van horen ook. En waar luisteren we er nog meer in eigen naar in de hitparades? In 82 stond dit ook hoog in de hitparade.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: de Heidezangers.

Zojuist in 1982 hoorde je de Heidezangers natuurlijk. André van Duin en André van Duin en André van Duin. Geniaal in elkaar gezet. Als je bedenkt, dan in die tijd kostte het echt heel veel tijd en moeite en nauwkeurigheid om zo'n filmpje in elkaar te zetten. Hè? De Heidezangers waren dat niet te verwarren met de Havenzanger natuurlijk. Maar volgens mij had hij er wel naar gekeken ook. Hij is ooit een keer genoemd in zijn programma. Heel erg leuk. En daar was mijn vader trots op. Goed, we gaan eventjes kijken weer naar de foto van Kiek. Er werd zelfs gevraagd door Fred van Maurik. Zet hem nog even een keertje in beeld, want ik heb hem nog niet gezien. Nou, Fred, goed opletten. Hij is weer in beeld. En ook voor al die andere mensen. Je kunt hem ook kijken op onze website. Dan kun je hem ook eventjes inzoomen, uitvergroten, net wat je wil. Een foto van de Mudmasters. Onze verslaggever Johanne, die was er ook bij. Met cameraman, die stond ook tot aan zijn enkels toe in de blubber. En er zit een verschilletje in. Maar wat is het verschilletje? Zit hij nou op de voorgrond of zit hij nou meer op de achtergrond? Is het die vogel die op die rode plopkap dan andersom staat of zo? Dat zou ook kunnen. Ik zie Kiek er vooraan dat hij dat doet. Maar volgens mij is het nog steeds hetzelfde. Ze heeft ook nog de zender in de hand.

0: De microfoon zit aan het zendertje vast. En op de camera zit de ontvanger. En volgens mij, dat is toch allebei ook hetzelfde?
1: Ja.
0: Althans, ik zie niet zo snel wat er nou anders aan is, eerlijk gezegd. Misschien dat jij het heel duidelijk ziet. Dat je zegt van, nou Arnold, wat zit je nou toch er langs heen te kijken? Joh? Het is toch heel erg duidelijk ook. Nou ja, heb je het dan gevonden? Geef het eventjes door. 0320 28 50 50. En je mag het ook op onze website invullen. Krijgen we het ook direct hier in de studio. En wil je net als Fred van Maurik ook eventjes vragen van, god, zet die plaat nog even een keertje in beeld? Dan kan dat ook via 0320 28 50 50. Go for it. Ga het doen. Oftewel, die die. Dat is wat Shakira zingt. Samen met de Burna Boy.

0: Dit is Flevoland. Onbekend? Onbekend is onbemind. Ook dit is Flevoland.
1: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Zo'n 1000 mensen hebben een petitie ondertekend om kringloopwinkel De Groene Sluis alsnog toe te laten in een oude autogarage in Dronten. De rechtbank in Lelystad gaat een man van 23 ook vervolgen voor doxing. En Frits Smelt heeft de erepenning van de gemeente Almere ontvangen vanwege zijn inzet voor de stad.
8: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie, nog 2 vertragingen. ANWB zegt dat het langzaam rijdt op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Amersfoort-Noord en het knooppunt Hoevelaken. Stilstaand verkeer, 5 minuten extra reistijd heb je dan nodig. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Nijkerk, daar 7 minuten vertraging. Dan wordt er nog gecontroleerd op tolkosten en op snelheid. Heb je ze ergens gezien, geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. En die is geheel gratis. En zometeen ook nog weer een overzichtje van leuke mensen die jarig zijn en welke muziek daarbij hoort. En wij gaan natuurlijk ook nog terug in de tijd naar het jaar 1983.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
11: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Klinkt lekker, hè? als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
14: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
15: OG's. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
19: Goedemorgen.
20: Flevoland Muziekland.
19: Arnoud Blokket.

Ja, zo'n liedje wat je niet in het vliegtuig moet gaan zingen, dit. Worden zo uitgezet. Met misschien nog wel ergere gevolgen ook. Samen we wel te samen met Russo en Boom. En daarvoor Toto en Rosanna. Ah, goedemorgen allemaal. Nogmaals, tweede uurtje Flevoland Muziekland. En ik heb het al eerder gezegd, er zijn vandaag een aantal mensen jarig. Leuke mensen, Nick Cannon, de acteur, Nienke Reumer, de Nederlandse actrice ook bijvoorbeeld. Matt Damon, Amerikaanse acteur. En Laura Flasblom, die is vandaag ook jarig. Die wordt 58 jaar. We hebben het vorige uurtje hebben al Frizzle Sizzle gedraaid. En ik wil nu iemand draaien die echt de afgelopen jaren alleen maar hit na hit scoort. Enorme mega hits ook. Hij is vandaag 41 jaar geworden. Hij was deze man Bruno Mars met zijn doorbraak destijds.

Een lekker uitbundige videoclip en een lekker uitbundige muziek. The Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. En daarvoor Bruno Mars met de Lazy Song. Bruno is vandaag jarig. Nou, we gaan nog een keertje kijken naar de foto van Kiek. Eén laatste keer. Je kunt hem natuurlijk altijd op ieder moment kijken wanneer jij het wil via onze website omroepflevoland.nl. Het zijn twee foto's van Johanne, onze verslaggeefster, met haar laarzen in de modder tijdens de live-uitzending van Mudmasters in Bindinghuizen. Duizenden deelnemers die trotteerden de obstakels om een schoon finish-shirt te bemachtigen. En Johanne deed daar onder andere verslag van. Ja, we zien die foto hier nu en ik moet eventjes kijken ook, want ik wil even wat mensen erbij hebben die een antwoord hebben gegeven, voordat ik het zelf ook even kan zien. En dan moet ik zeggen... Oh, ja. Nou ja, goed. Je hebt me aardig op weg geholpen. Marco Derksen uit Oosterbeek en Nadine Nijholt uit Almere. Jannie Wegman uit Harderwijk. Ron Meeuwse uit Almere. Ja, jullie hebben allemaal een goede hint gegeven voor mij. Jim Sofner uit Leusden ook weer. Goede hint gegeven. En iemand die er natuurlijk wil je als een van de allereerste bij was. Hetty Diekman uit Apeldoorn. Ook jij hebt een goede hint gegeven. Net als Ellie Peters uit Almere. Jullie zaten vannacht al lekker achter de computer. Ik zie het nu in één keer ook. Ja. Heb jij het ook gezien? Geef het door, hè. 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. De allergrootste wereldhit op dit moment is die voor haar. Ella Langley. Een nieuw record in de Amerikaanse Billboard Hot 100. 24 weken al op nummer 1 met dit Houston, Texas.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 1 minuut over 10:30. Goedemorgen. Zo'n 1000 mensen hebben een petitie ondertekend om kringloopwinkel De Groene Sluis alsnog toe te laten in een oude autogarage in Dronten. De gemeente zette eerder een streep door die plannen. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente alsnog een uitzondering maakt en bieden de petitie vanavond aan tijdens de gemeenteraadsvergadering. De rechtbank in Lelystad gaat een man van 23 uit Lelystad ook vervolgen voor doxing. De Lelystedeling wordt al verdacht van het bedreigen van minderjarige meisjes om naaktfoto's te krijgen en van het in bezit hebben van kinderporno. Volgens het Openbaar Ministerie dreigde hij slachtoffers ook met het openbaar maken van naaktbeelden. De advocaat van de verdachte verzette zich tegen de uitbreiding van de aanklacht, maar de rechtbank stond het toe. De rechtszaak wordt in februari inhoudelijk behandeld. Frits Smelt heeft de erepenning van de gemeente Almere ontvangen vanwege zijn inzet voor de stad. De Almere is al jarenlang betrokken bij Jeugdlandstad. Ook was Smelt vrijwilliger bij Stichting Bos de Onverzettelijke, de jaarlijkse dodenherdenking voor en door kinderen op 4 mei en de Indiëherdenking. Tot zover een overzicht van het nieuws. Al het andere nieuws lees je ook bij ons op de sociale mediakanalen en natuurlijk onze website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op het IJsselmeer en Markermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld. Maar de temperatuur, ja, die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
11: En dan de verkeersinformatie. Nog een klein vertragingje op de A1. Amsterdam-Amersfoort. Tussen Amersfoort-Noord en knooppunt Hoevelaken nog zo'n 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Dan wordt er gecontroleerd op tolkosten en ook op snelheid. Ik noem ze allemaal maar eventjes voor je. De A27 Almere-Hilversum bij 112,3. De andere kant op Hilversum Almere bij 115. De N307 in Dronten bij 105,5. De N352 in Krachenburg bij 6,1. De N50 in Ens bij 262,6. En zojuist is erbij gekomen, ik vermoed dat dat een snelheidscontrole is, in Almere op de Poortreef. En zometeen gaan we nog weer even lekker terug naar de jaren 80. Welke muziek luisterden we toen naar? Je hoort het zometeen.
9: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Leket.

0: Sven Silliers is het en Somebody New. Daarvoor de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. En we gaan nog eventjes kijken naar...
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1982, waar keken we naar op televisie? Ah, we maakten kennis met dat lieve beestje. Iets wat uit de ruimte kwam. E.T., de extraterrestrial. Michael Jackson bracht Thriller uit, met de gelijknamige videoclip natuurlijk erbij van 15 minuten. Dat is gewoon een minispeelfilm. De arcade gouden jaren waren in volle gang. Pac-Man, Donkey Kong en Frogger. Niet Frogger, maar Frogger waren enorme hits. De eerste commerciële audio-cd's die kwamen op de markt. Was een belangrijke stap richting de digitale muziekindustrie. Space Shuttle Columbia die vloog meerdere succesvolle missies. En MTV ging internationaal veel invloed krijgen. Muziekvideo's die werden steeds belangrijker voor artiesten. De thuiscomputerrevolutie die begon. Computers zoals de Commodore 64 verschenen en werden enorm populair bij consumenten. Rubik's Cube was een wereldwijde rage. Miljoenen mensen die probeerden de kubus op te lossen. Slechts enkele die kregen het ook voor elkaar. Italië won het WK voetbal van 1982 in Spanje onder leiding van Paolo Rossi. En de film Blade Runner verscheen met Harrison Ford. Met later een invloedrijke science fiction klassieker, Blade Runner. Disneyland vierde zijn 27e verjaardag en Disneyparken werden steeds populairder als vakantiebestemming. Nu nog steeds, ook die ene in Parijs. Maar god, wil je daar een dagje heen, jongens? Nou, mag je wel een baan voor extra bijnemen? En musicals en popmuziek die beleefden een sterke periode met grote artiesten als Queen, David Bowie, Prince en Duran Duran. En ook een bijzonder jaar voor de technologie. In 82 werd de eerste emoticon gebruikt. Ja, de smile. Gewoon dubbele punt, streepje en dan een haakje sluiten. Ja, dat is het. Werd gebruikt in een online bericht door Scott Fallman. En daarmee begon een stukje internetgeschiedenis dat we vandaag nog dagelijks gebruiken. Ja, daar worden allerlei emoticons worden er verstuurd. Met welke bedoelingen dan ook. We gaan eventjes terug in de tijd.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 1982 met Duff & Codo.

De eerste Vince is dat een shout. En daarvoor uit 1982 Duff, de Duitse band met Kodo. Laatste kans om eventjes via de televisie te kijken naar die foto van Kiek bij de Mudmasters. Onze verslaggever Johanne, die was daarbij, stond met de laarzen in de modder. Zoals alle andere mensen ook. Alleen die hadden niet de laarzen aan. Die liep gewoon op gimpen of misschien op blote voeten. En gingen daar lekker door, want het was goed weer. Dus het was een fijne dag voor de Mudmasters. Maar er zit een verschilletje tussen links en rechts. Er zijn al heel veel mensen die hebben het goede antwoord. Hebben ze al doorgegeven. Er zijn een aantal mensen die hebben net pas het antwoord doorgegeven. Zoals Robert Post uit Emmeloord. Helene Gronauwe uit Brummen en Jetske Veldman uit Dronten. Nou, jullie zijn er in ieder geval nog op tijd bij. Je hebt nog zo'n 8 minuutjes de tijd om het door te geven. En daarna gaan we straks rond 11:45 gaan we even kijken wie we gaan bellen. En eens even checken of die het goede antwoord heeft vandaag op deze foto bij de Mudmasters. Wil je er nog snel bij zijn, dan kan dat 0320 28 5050. En anders kan je het ook gewoon doorgeven natuurlijk via onze website omroepflevoland.nl. Daar vind je 24 uur per dag natuurlijk alle nieuws, informatie en ook onze uitzendingen. Gemiste optredens kun je daar ook terugvinden. Zometeen Gerard Joling met de polderplaat van deze week. Maar eerst Gabriel en Rice.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland. Onbekend? Onbekend is onbemind. Ook dit is Flevoland.
2: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Lelystad Airport heeft mogelijk geen natuurvergunning nodig om volgend jaar oktober open te gaan voor vakantievluchten. Dat zegt minister Vincent Karrewans van Infrastructuur en Waterstaat. En zo'n 1000 mensen hebben een petitie ondertekend om kringloopwinkel De Groene Sluis alsnog toe te laten in een oude autogarage in Dronten.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het nog langzaam rijdt op de A28. Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Bijna 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken afgesloten. Het staat daar vast over 3 kilometer. En er staan er nog diverse tolkostencontroles en snelheidscontroles in onze regio. Heb je ze ergens gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen Jeroen Wolsen bij ons in de uitzending in de herberg. Gaan we het over warmtepompen en Europese begroting hebben.
11: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Luister, die waren dat. Een tribute van 9:09. De herberg is weer open. Het terrasje blijft binnen. Nou, goedemorgen, Marco.
1: Goedemorgen, Arnoud.
0: Oh ja, echt. Ik ging vanochtend hierheen en toen reek ik over de A6. Zo bij een beetje bij dat tankstation.
1: Bij die flitser daar?
0: Nee, bij dat tankstation. En er stond wel een busje, hoor. Dus ik let sowieso altijd om snelheid.
1: Ja, ja.
0: En er was nog een plensbui. Ja. Ik denk, ik hoop dat ik voor de bui uitrij. Want dan kan ik net hier binnenkomen, dan kan ik droog binnen.
1: Ja, en?
0: Niet gelukt.
1: Had je dat haar?
0: Oh, echt. Ja. Overal. Nou, gisteren was een drukke dag voor BN Nederland, hè?
1: Nou, inderdaad, première na première.
0: Echt waar ook. We zijn toch familie in Rotterdam? Ja,
1: we zijn leuke collega's, echt. We zijn een beetje vrienden wel, maar...
0: Nou, het voelt vaak als familie.
1: Ja, vind je dat?
0: Ja, die nare oom die altijd op het feestje komt waarvan je denkt, blijf maar weg.
1: Ja, oké, heel aardig.
0: Wat zeg je, Jeroen?
2: Gerard Joling, bedoel je?
0: Oh, nee.
1: Nee, zij heeft het over mij.
0: Om te gieren. En Juliet is gisteren ook in première gegaan.
1: Wie nog meer?
0: En Juliet.
1: Ah.
0: Ja, en Juliet ook. Zonder Romeo deze keer.
1: In New York speelt hij al een hele tijd.
0: Ja, daar is het wel een succes. Ik heb hier nog niet echt heel veel lovende berichten erover gehoord. Iedereen vond het een leuk feestje, omdat er veel bitterballen waren. Maar dat was het dan ook dus. We zullen er binnenkort wel meer over weten.

0: Het is je pijn.
1: Nou, ze dachten, laten we deze keer de hele band weg. We doen het alleen maar met gitaar. En natuurlijk Suzanne Freek. Een nieuwe single die heet Pijnstiller.
2: Ja, een pijnstiller hebben we misschien ook wel nodig als we naar het financiële nieuws gaan kijken. Jeroen Wolfs, ja, vanmorgen even heel kort aanstippen die huizenprijzen. De huizenmarkt koelt wat af. Hè. De prijzen zijn zelfs iets dalend in sommige regio's.
3: Ja, maar let op, hè. Ja, elke ochtend word ik wakker en denk ik, waar ga ik het nu weer over hebben? En dan zit ik in de auto en dan hoor ik weer net iets. Oh, dat had ik ook kunnen behandelen. Maar inderdaad, ja. Nee, de huizenmarkt lijkt wat tot rust te komen. Niet zo gek, hè? Heb je de hypotheekrente gezien? Dus,
2: ja, hoe hoog is die nu?
3: Ja, die zit vrolijk boven de 4% voor 10 jaar NAG. Dus dat betekent dat je als je een starterswoning, de gemiddelde starterswoning kost 4,5 ton, ja, keer 4%, dan zit je alleen al 16.000, 17.000 aan rente.
2: Zo.
3: En dat was vroeger, toen de rente 2% was dat je rente en aflossing. Dus ja, mensen kunnen minder lenen. En als je minder kan lenen, ga je ook minder
2: betalen. Wat betaal je dan nu gemiddeld als je zo'n hypotheek hebt en je moet alles financieren? Dan zit je
3: de starter zit al snel op 1500 euro bruto.
1: Dat is toch bijna niet op te brengen?
3: Ja, of een netto moet ik eerst zeggen. Dat is wel op te brengen, want daar huurt hij ook al jaren voor. Hè?
2: Ja, precies. Ja.
3: Dus dat is het probleem natuurlijk.
1: Ja, alleen, als je bij de bank aankomt met je gemiddelde salarisje.
3: Nee, einde verhaal.
1: Dan is het einde verhaal
3: ook. Dan drink je koffie, krijg je niet op.
1: Als je het krijgt, überhaupt ook. En de regels voor mensen boven de 55. 50 worden ook allemaal aangepast, toch?
3: Ja, die waren al streng, hè? Ja. Als je op je 57ste aankomt kloppen bij de bank van, kijk, ik verdien een ton, kan ik 5 ton lenen? Dan zegt de bank, ja, maar wat is uw pensioen? Wat binnen 10 jaar, hè? En dan, ik heb geen pensioen, ik ben ondernemer. Oh, dan kunt u nog 2 ton lenen. Nou, dat brengt de Rabobank nu nog verder terug.
2: Oh.
3: En dat zit allemaal wel de ECB achter, hoor, de Europese Centrale Bank. Die vindt dat wij in Nederland, hè, zeg maar, te veel uitlenen. En dat is ook zo. De Nederlanders hebben gewoon relatief gezien hele hoge hypotheken, maar we zijn ook het enige land waar die aftrek in zit, maar dat is het hele systeem.
1: Hmm. Maar wij sparen ook heel veel, toch?
3: We hebben belachelijk veel spaargeld.
1: Het moet linksom of rechtsom ergens een beetje gaan
3: rollen. Dat is een beetje het verhaal.
1: Mijn kant op ook.
3: Ja. Ja.
1: En dan het gezeur over die warmtepompen er weer bij. Dat hebben ze hebben weer een duveltje aan een doosje getrokken, volgens mij. Hè?
3: Ja, dat is maar een beetje wanneer je de krant leest en dan staat het erin dat het komt. Dan wordt het weer afgeschaft, dan gaat het weer opnieuw komen. Dat is allemaal hartstikke
1: subsidie,
3: leuk.
1: Dan weer niet subsidie.
3: Ja, minder subsidie. Maar er is ook nog één probleem. Wat heb je nodig voor een warmtepomp?
1: Stroom.
3: Ja.
1: Heel veel stroom.
3: En wat hebben we tekort?
1: Stroom.
2: Nou, je kan wel van het gas af dan.
3: Ja, je kan wel van het gas af, maar ik zou zeker een paar kluwen wol en wat breinaalden kopen. Want je moet wel een paar dikke sokken breien. En want als je en van het gas af wil, maar er is geen stroom, heb je een probleem.
2: Ja, dus, dat is waar.
3: Ja, dus ik vraag me af wat daar dan gebeurt in Den Haag. Hè? Ik ben toevallig zelf over naar een warmtepomp. Wij gaan van het gas af.
2: Ik wens je heel veel sterkte, want ik heb er een hoop gedonder mee gehad.
3: Ja, het kost serieus geld, daar begint het mee.
1: Ding draait 24 uur per dag natuurlijk, hè?
3: Ja, het grappige is, als ik het nu buiten. Ik heb het nu binnen warm. En dan ga ik naar buiten, ga ik voor die pomp staan. Want er staat zo'n ventilator te draaien. Ja. Die blaast een heerlijke koeling.
2: Heerlijk, hè?
3: Ja,
2: lekker. Heb je buiten airco.
3: Het is veel te warm binnen, joh.
2: Ja.
3: Maar ik durf niet naar mijn energierekening te kijken. Want ik heb uitgerekend dat ik nog 134 jaar in het huis moet wonen. En dan heb ik hem terugverdiend.
2: Echt waar, dan al?
3: Ja, dan al. 134 jaar. Dat gaat
1: leuk vooruitzicht.
3: Ja. Nee, maar ja, er zit subsidie op. Maar die subsidie is flink afgegaan de laatste jaren.
1: Maar die geldt toch ook maar tot een bepaalde prijs van je huis en zo?
3: Nee.
1: Kreeg dit jaar zo'n aanbieding ook. Dat je mag 4.000 of 5.000 euro krijg je dan subsidie.
2: Maar wat kost
1: dat? Mag je huis niet meer waard zijn dan 5,5 ton?
3: Oh, dat kan zijn dat in de gemeente. Ja, kan in de gemeente nog wat gemeentelijk subsidie zijn. Dat
2: maar wat kost zo'n ding dan? Want als je 4.000 tot 5.000 euro subsidie krijgt, moet dat ding wel heel duur zijn.
3: Nou, een warmtepomp kost minimaal 10 mil.
2: Oh. Ja,
3: minimaal.
2: Ja, bij ons zat hij in dat huis natuurlijk. Dus ik weet
3: niet. Ja, maar er zaten allerlei trucjes in. Hè. Je hebt een aantal bedrijven, wat deden die? Die verkochten je 2 warmtepompen. Dus 1 warmtepomp kan net aan voor een kleine woning die goed geïsoleerd is. Mijn huis zou dan 2 warmtepompen moeten hebben. Maar dan kreeg je per warmtepomp dubbele subsidie.
2: Ja.
3: Dubbele subsidie. Dat hebben ze alweer afgeschaft. Nu wordt die subsidie ook lager. Dus nu krijg je weer alle reclames van schaf hem nu aan, schaf hem nu aan. Ik lees in de krant, ja, we moeten allemaal weer verplicht naar de warmtepomp. En om dat te kunnen doen, moet het weer gesubsidieerd worden. En dat gaan ze vanaf 2029 doen. Dus ik zou bijna denken, nou, dan kan je misschien beter wachten.
2: Mm.
3: Maar ja, van Den Haag heb ik wel één ding geleerd. Dat als er subsidie langskomt, kan je het maar beter pakken. Want het jaar daarna is het afgeschaft of minder. En misschien komt het terug en wordt het meer. Maar ik heb liever nu iets in de pocket wat ik heb, dan misschien over een paar jaar meer, wat misschien niet komt.
1: Het is wat jij ook zegt, weet je wel. Dan denken de mensen, nou, dan koop ik zo'n warmtepomp ook. Lekker, dan ben ik van van het gas af. Dat scheelt me dat heel veel. Maar het is nog niet helemaal transparant over wat zo'n ding nou precies dan oplevert. Nee, dat maak jij zelf ook mee.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat wordt heel interessant inderdaad.
1: Het
3: ja.
1: is misschien, als je heel nobel bent voor het milieu, is het iets beter. Maar ja. voor je portemonnee dus nog niet.
3: Nee, ja.
1: In veel gevallen.
3: Die garantie heb je niet. Dat is wel een probleem. Want je moet er echt wel serieus investeren. En je krijgt inderdaad wat subsidie. Maar hoe je het ook bent verkeerd, voordat je die subsidie hebt, moet je een soort afgestudeerde universitaire opleiding. Ja, invulloog op de website van. En dan kan je dubbele subsidie krijgen als je meerdere dingen doet. En ja, ja. jongens, hou op. We hebben. Ik hoorde het net ook op de radio. Hè, de ministeries krijgen allemaal 750 regels die ze moeten verwijderen. We hebben te veel regels in dit land. Nou, als je alleen al kijkt hoe je subsidie aan moet vragen op je warmtepomp, je vloerverwarming, je dubbele glas en dat soort dingen. Nou, dan kan je inderdaad een afgestudeerde invulloog, noemde je dat?
1: Ja, invulloog.
3: Ja, invulloog.
1: Dat ik verdalen. Ja. En je moet het eerst allemaal voorfinancieren.
3: Je moet het absoluut voorfinancieren.
1: Moet het hebben liggen.
3: Ja, en je zal niet de eerste zijn die denkt dat hij subsidie krijgt, waarna het flink tegenvalt. En waarna je dan toch zelf de hoofdprijs betaalt. Dus, ja.
2: Maar even later is het kwaad al geschiet natuurlijk.
3: Ja, dan heb je het apparaat in je tuin en de pijn in je portemonnee. Ja. Dus,
1: misschien aankloppen bij de Europese begroting ervoor.
3: Ja, wil je het erover hebben? Vind je het een leuk onderwerp?
1: Nee, dat niet, maar jij schijnt dat er nieuws over is.
3: Nou,
1: ik hoor net op de radio. Dus het impliceert dat je naar een andere radiostation luistert? Dus.
3: Ja.
1: Dankjewel.
3: Sorry.
1: Nee, maar de Europese begroting?
3: Ja, de Europese begroting.
2: Heel lang stil,
3: het is een beetje het bekende verhaal, jongens. Wij in Nederland en Duitsland zeggen, nou, het mag wel wat minder. De andere landen die zeggen, nou, het mag wel wat meer. Ja, waarom? Omdat ons geld naar die andere landen gaat. Blijkt ook nog eens een keertje vrolijk dat 4% van de dingen die waar subsidie op zit, hè, want dat is waar het over hebt, daar zit fraude achter en wordt verkeerd gedaan. Nou, ik kom wel eens in een land als Slovenië en dan staat er in een dorpje waar twee kippen en een geit wonen, staat in één keer een speeltuin waarvan ik denk van, nou, die heeft 15.000 of 20.000 euro gekocht. En ik weet één ding zeker. Die hebben wij betaald. Dus ik ga dan ook vrolijk daar een uur schommelen.
2: Ja, tuurlijk. Ja. En wippen doe ik altijd.
3: Ja, absoluut. Ja, even de wipkip op en schommelen inderdaad. Ja, hoor. Want, en als er dan een Sloveense meneer zegt, what you doing? Ik zeg, nou, IP. Ja, is mijn wipkip.
1: Ja.
3: Dus nee, jongens, we gaan langzaam maar zeker naar een steeds groter wordende schuldenberg. We gaan vrolijk al naar de 750 miljoen. Dus we wachten dat er miljard.
2: We lachen er nu om, maar eigenlijk is het natuurlijk schandalig.
3: Nee, maar let op, hè, 8% van de begroting gaat op een rente aan aflossing.
2: Ja.
3: En dan hebben wij het over duizend miljard moet ik zeggen aan schuld. Even voor de aardigheid om toch dan maar weer vrolijk over Europa te zijn. Amerika, 34.200 miljard. Dus dat is
2: 34.200 miljard.
1: Dat past in mijn vakje van het saldo, joh.
3: Nou, als je het op wil schrijven, is halverwege het bedrag is je pen leeg.
1: Ja.
3: Nou, zoveel nullen moet je schrijven.
2: God.
3: Ja. Dus zo slecht doen we het nog niet. Maar er gaat dus straks 8% van de Europese begroting, waar wij dus geld in stoppen, gaat op aan rente en aflossing. En die begroting, daar zit dus heel veel fouten, fraude in. Ik las van de week ook weer een verhaal over een schooldirecteur die 1 miljoen euro aan notaatjes betaalde aan bedrijfjes van zijn familie. Hmm. Dus ook zelfs in Nederland is er sprake van dat soort rare fratsen. Hè? Mm-hmm. Dus laat staan wat er inderdaad gebeurt met een Europese bruggenbouwer ergens in Albanië, Slovenië, waar dan ook.
1: Ja.
3: Ja, dus ik
1: maar
3: zie,
1: wat
3: ik,
1: kunnen we eraan doen? Niks
3: nou, ik zie op de achtergrond een mooie foto, Financieel Nieuws met wat euromuntjes. Ik heb echt de neiging om ze maar gewoon weer in mijn zak te steken en zelf de baas ervan te mogen zijn. Maar ja, helaas gaat dat in Europa niet lukken.
1: Nee.
3: Dus ja.
1: We hebben ermee te leven.
3: Stilzitten, hoe zit het ook weer als je geschoren wordt?
1: Moet je stilzitten.
3: Ja, ja. En in dit geval dan ook nog de kapperrekening betalen.
1: Ook nog. Dankjewel, Jeroen Wolser.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Goedemorgen, het is 1 over half 12. Lelystad Airport heeft mogelijk geen natuurvergunning nodig om in oktober 27 te openen voor vakantievluchten. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Als het kabinet een nieuwe rekenkundige ondergrens voor stikstof invoert, blijft de stikstofdepositie van de luchthaven volgens hem onder de kritische grens. Dat is de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de grond. Het kabinet werkt nog aan die nieuwe rekenmethode. Die moet juridisch en wetenschappelijk waterdicht zijn om nieuwe rechtszaken te voorkomen. En zo'n 1000 mensen hebben een petitie ondertekend om kringloopwinkel De Groene Sluis alsnog toe te laten in een oude autogarage in Dronten. De gemeente zette eerder een streep door de plannen. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente alsnog een uitzondering maakt en bieden de petitie vanavond aan tijdens de gemeenteraadsvergadering.
3: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op de IJssel en Markermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld. Maar de temperatuur, ja, die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
4: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen meer gemeld in onze regio. Frits Meister meldt een aantal controles op tolkosten voor het vrachtverkeer. En de gewone snelheidscontroles. Die staan er natuurlijk ook, de zogeheten flexflitsers en de focusflitsers. Heb je daar meer informatie over? Geef het door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen weer ons spelletje Kiek.
5: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Klappers lekker uit school of zo, zeggen ze. Breakout en Swing Out Sister. We gaan ons spelletje spelen. En we gaan weer eventjes over de provinciegrenzen heen. We gaan naar onze collega's van Gelderland. We gaan naar Oosterbeek, naar Marco Derksen. Goedemorgen.
1: Nou, de naam is in ieder geval goed.
0: Ja. Derksen?
2: Ja, nee, Marco. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Marco.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Goed.
2: Ja, erg goed.
0: Ja?
2: En ook een beetje niet. Want ik kom wel uit Oosterbeek, maar ik lig heel vaak en ook de afgelopen week voor anker midden op het Wolderwijd.
0: Oh.
2: Dus vandaar dat Flevoland bij mij ook wel in het hart zit.
0: Ja, je kent de omgeving wel een beetje.
2: Reken maar.
0: Ja, ja. En op wat voor bootje is dat dan?
2: Ik heb een zeilbootje, niet een megajacht, maar 8,5 meter. Maar ik kan er eerlijk op slapen en vooral een boek opschrijven.
1: Nou, 8,5 meter is dan voor
0: meter.
1: Groot.
0: Kunnen we wel zeggen dat je een lange hebt.
2: Nou, je kunt in ieder geval lekker op slapen en goed op eten en heerlijk op werken.
0: Ja. En doe je dit dan alleen of met z'n tweetjes?
2: Ja, nee, ik ben heel vaak lig ik alleen achter mijn anker. En dan gebruik ik de boot als flexwerkplek, zeg maar, om ongestoord te kunnen werken aan een boek.
0: Oh.
2: Maar mijn echtgenote gaat wel in de weekenden heel vaak lekker meezeilen. Zo is het ook wel.
0: Ja. Wat voor boek werk je aan?
2: Ik werk aan een boek en dat gaat heten Project Management zonder Bullshit.
0: Oh,
2: leuke
0: titel.
2: Ik heb iets met projectmanagement en projectmatig werk. Alleen er zit zoveel bullshit omheen. Zoveel, laten we zeggen, je ziet soms door de boom het bos niet meer als je het erover hebt. En ik probeer dat plat te slaan.
0: Ja, komt natuurlijk omdat dat woord projectmanagement, dat omvat ook alles.
1: Dat is het.
2: Nou, ja, dat is ook al zo'n containerbegrip, precies.
0: Kan je alle kanten mee op, behalve de goede kant vaak.
2: Ja, nou, en daar wil ik iets aan doen en dat doe ik meestal midden op het Wolderwijd.
0: Nou, dat is hartstikke leuk ook. Er zit in ieder geval wat rust in het boek. Wanneer moet het uitkomen?
1: Volgende.
2: Ik hoop in het voorjaar van volgend jaar.
0: Oké. Ja. En wordt dat grootst gepresenteerd dan ook met een feestje erbij en zo? Een leuk projectje daarvan te maken?
2: Nou, daar heb ik dan nog weer niet over nagedacht. Maar je zet me op een spoor, dankjewel.
0: Ja. Nou, we kennen nog wel een manager die dat projectje kan doen.
1: Die
0: kan daar een leuk projectmanagement op loslaten.
1: Oh, wie?
2: Goed zo.
0: Nou, jij bent er goed in, toch?
1: Ik?
0: Ja, jij bent er hartstikke goed in.
1: Waarin?
0: In projectjes.
1: Ligt eraan wat voor soort project?
0: Ja.
1: Nou, ik ben niet zo goed op boeken.
2: Ja, ja.
1: Nee? Nee. Ik zie dat jij de file klaar hebt staan van Wie van de Drie. Daar heb ik ooit aan meegedaan.
0: Ja.
1: Ja, als assessment
0: piloot.
1: Ja. Ja. Leuk, hè?
0: Ja, hartstikke goed.
1: Erik Bunk. Mijn naam is Erik Bunk.
0: Ja, die andere heet ook Erik.
1: Ja, dat is ook het concept van Wie van de Drie.
0: Goed.
1: Nou, weet je wie er in de jury zaten toen? In het panel, weet je dat nog? Nee, zo oud ben ik toch niet?
0: Nou.
1: Ja, zo zie ik er wel uit, maar dat ben ik niet. Nee, Goede Liekens.
0: Ja?
1: Ja, daar heb ik ooit het penisboek van gekregen, dat had zij geschreven.
0: Ja, een beetje lullig boek geworden.
1: Ja. Jo Braakhekken.
0: Ja.
1: Dood.
0: Is er ook al niet meer, nee.
1: Marnix Kappers, ook dood.
0: Ja.
1: En Siri Dertel, ook dood.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus nou, jij nog? Nee, hoor. Grapje. Nou, Marco,
1: dat is echt geen grapje. Nou, elke grap zit er van.
0: Nee. Je kan beter hebben dat ik het zeg dan iemand met volle verstand.
1: Dat is
0: goed zo.
2: Marco. Ik maak me wel zorgen als je een boek gaat schrijven dat je het niet overleeft of zo. Als ik het zo
1: nou ja, dat is heel vaak. Ik had ook een podcast opgenomen met Peter Faber. Die was ook 2 weken later dood.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
2: zo gaat dat noemen ze. Ik ga misschien ook toch maar gaan zeilen in plaats van schrijven.
0: Nou ja, een boek met een open einde maken.
1: Ja, ja. Dat is wel leuk. Dan kunnen ze het zelf afmaken.
0: Ja, goed. Nou.
2: Komt goed.
1: Oké, ja.
0: Moet een beetje haast maken.
1: Mijn naam is Erik Bunk en ik ben F-16.
0: Wat is het verschil van die foto?
1: Oh, dat is het, ja. Wat is het antwoord?
0: Moeilijk.
2: In de rechterfoto, daar zaten vlekken op het broek.
0: Ja.
1: Nou, klopt. Weet je ook wat voor soort vlekken het waren?
2: Ja, ik denk moddervlekken, dat denk ik wel.
0: Op een zwarte broek, dat is duidelijk te zien natuurlijk ook.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is helemaal goed, Marco.
1: Zijn dat nou leren pijpen of niet?
0: Nee. Kaplaarzen. Kappen. We gaan je meenemen naar het rad. En Marco die gaat eraan draaien, maar je moet alleen even zeggen of het hard of zacht moet.
1: Zal ik het even in beeld brengen? Want ik weet niet wat er met het...
0: Ah, maakt niet uit. Ja, het is in beeld.
1: Hard of zacht, links of rechts? Zeg het maar, Marco.
2: Met de klok mee, rechtsom en dan zachtjes.
1: Oh.
0: Zachtjes met de klok mee.
2: Ja.
0: Nou.
1: Oh,
0: ik
1: slaap wel altijd over jouw lamp.
0: Leuke tune was dit. Tony Eijk, toch? Dit?
1: Ik denk dat het Tony Eijk was. Ja. Maar de presentator was iemand anders. Was
0: Herman Hemming?
1: Nee.
0: Was ook al oud.
1: Van Avro Sportpanorama.
0: Ook dood.
1: Nee, die leeft nog. De ex van de Pet. Ja, nee, Jos Kuijer.
0: Jos Kuijer.
1: Ja. Guus Kuijer was een schrijver.
0: Nou ja.
1: Of van kinderboeken.
0: Ik heb geen idee, joh.
1: Guus Kuijer.
0: Ik noem maar een naam.
1: Van de Griezelbus.
0: Guus Verstraten.
1: Nee, de Griezelbus was niet van hem.
0: Nee, dat is van Paul Verloon.
1: Ja.
0: Mijn Onoval.
1: Guus Kuijer heeft toch ook een heel bekend jeugdboek? Wat was Guus Kuijer dan?
3: Q en Q.
1: Nee, dat was geen boek, dat was een serie. Met Fred Hugas. Ja, wacht even, ik ga
3: en Marco Derks uit Oosterbeek.
1: Nee, die is
3: dat is wel de dure kant van Arnhem, hè, Marco?
1: Guus Kuijer, bekendste
2: Ja, dat klopt wel, ja.
3: Ja, ja. Ik ken de omgeving een klein beetje. Okay. Ja, goed, hij is uitgekomen op rood. Wat zit er op het rode vakje? Zoek dat eerst even op.
1: Oh, Polleke. Ja, Polleke.
3: Polleke? Ik ken alleen Polleke van Henk Elsink.
1: Nee, maar Guus...
3: conference is dat.
1: Nee, maar Guus Kuijer heeft dit geschreven. Polleke. Leuk, hè?
3: Ja, was hartstikke leuk. Niemand kent het. Boek? Ga nou door met dat rad.
1: Jawel. Maar ik wil toch even weten wie dat nou...
3: Denise, die zit ook al te wachten in de volgende zaal.
1: Ja, dan wacht ze maar even.
3: Al die mensen zitten in die nieuwe stoelen in het voorhuis.
1: Maakt me niks uit.
3: Te wachten. Ga ik gewoon zelf even kijken.
1: Nee, oké. Ik ga kijken.
3: Gaat in, denk ik.
1: Als het wit was geweest, had je de vogelhuisje gehad. Dat is er gisteren ook al opgekomen.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Nou, ik ga nog één keer draaien.
3: Nou, we hebben nog 600 van die vogelhuisjes die eruit.
1: Ja, maar er moet namelijk een leuke prijs als ik uitga.
3: Nou, daar ben jij zelf voor.
1: Ja, dat weet ik. Hoef je niet iedere keer te zeggen. Die confrontatie is pijnlijk.
3: Goed zo.
1: Even kijken, hoor. Nou ja.
3: Zet jezelf een keer erop.
1: Ja, maar dan geef ik mezelf weg. Dat kan toch niet?
3: Leuk.
1: Dat is een veel te hoge prijs.
3: Een avond daten met Marco Vragen.
1: Oh, nou ja.
3: Dat is leuk natuurlijk, hè?
1: Stuur even een foto, Marco. Het is een boodschappentas.
3: Oh, dat is ook wel. Ja, maar die is hartstikke handig. Nou. Die is maar 3-4 centimeter in het kwadraat, is die.
1: Over de boodschappentas hebben we het nog steeds. Ja,
3: ja, ja. Wat ook niet. En als je hem uitvouwt, dan is die in één keer een meter bij een meter. En dan kan er van alles in.
1: Nou, je moet het ook niet groter maken dan het is, hoor.
3: Nou, zullen we er een vogelhuisje bij doen dan?
1: Ja, dat is goed.
3: Moeten we er toch vanuit.
1: Ja.
3: Goed. We hebben het nog even voor het adres. En dan komt het vanzelf naar je toe, Marco.
2: Hartstikke leuk.
3: Hey, fijn. En Zijlse, en succes met het boek. Laat even tegen de tijd weten als het af is, hè?
2: Nou, zeker. Geproduceerd in Flevoland. Dus dan meld ik me.
3: Nou, hartstikke leuke link. Doen we. Dankjewel, Marco. Doei.

0: L'apparition van Claude. En we gaan naar het theater. We gaan naar Denise Gela van het Voorhuis in Emmeloord. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hi. Wat hebben jullie binnenkort geprogrammeerd staan?
1: Nou, de hersenconcert komt natuurlijk eraan. Dus daar zal ik zo nog wel een aantal leuke voorstellingen in uitlichten. Maar misschien eerst leuk om te beginnen met vanavond. Want dan hebben we een voorstelling om weer te lachen. Namelijk Stefan Hendrik staat bij ons op de planken.
0: Ja.
1: Misschien bij het grote publiek. Bij het grote publiek niet direct wellicht een hele bekende naam, maar iemand die toch inmiddels al flink wat nominaties en prijzen ook op zijn naam heeft staan.
2: Ja, ik heb hem gezien. Hij is heel leuk.
1: Hij is ontzettend leuk. En hij laat je eigenlijk met deze voorstelling weer alles een beetje in perspectief zien.
2: Nou ja.
1: Dus, okay. En dan even naar zaterdag, want dan hebben we echt een hele mooie dansvoorstelling, Vlad en Veronica. Bij het grote publiek denk ik bekend van Hollands Got Talent 2025 waar ze aan meededen. En echt een fantastische voorstelling die, ik hou zelf heel erg van de dansvoorstellingen. Mm-hmm. En zij doen het echt op een hele, je neemt een beetje op een reis door de liefde, de emoties en dat... is echt wel een goede tip.
0: Ja, ook wel echt een zeer fysiek inspannende fysiek. Voorstelling ook. Want dat je af en toe denkt, is dit nog dans? Dat lijkt meer op acrobatiek.
1: Ja, echt prachtig. Dus echt wel een leuke tip. Het wordt heel slecht weer dat weekend, geloof ik. Dus dat is er dan leuk om lekker
0: Hoor. Een mooi plusje plaatsen. Lekker een beetje storm en regen doorstaan en dan lekker in het theater zitten. Heerlijk.
1: Lekker warmjes binnen zitten. En wat ik al zei, volgende week, ik ben er eigenlijk, voor mijn gevoel is de zomer net afgelopen, maar we zijn alweer richting herfstvakantie gaan. En die begint vanaf volgende week. En dan hebben we natuurlijk wel een heel leuk kinderprogramma. Het is Kindertheaterweek dan.
0: Hmm.
1: Dat is nu al een paar jaar eigenlijk dat in de herfstvakantie Kindertheaterweek is. Dat betekent dat er naast de voorstellingen die er zijn ook hele leuke randprogramma's plaatsvinden. Met spelletjes, knutselactiviteiten. Eigenlijk is er van alles dan te doen.
0: Oh, dat is leuk. Dus als ouders kun je gewoon die kind bij jullie droppen en dan 's middags kan je ze weer ophalen.
1: Dat dan weer niet. Dat is wel leuk als je erbij bent. Maar,
0: jammer.
1: Zo hebben we woensdag Wildebras, presentator en TikToker die natuurlijk echt in ieder geval bij ouders al en kinderen wel bekend is. Hij heeft ook bij de NPO ook een leuk programma gehad, Wilde Buren.
0: Mm-hmm.
1: En hij tovert de theater een beetje om tot jungle. Dus
0: leuk.
1: Wat dat betreft leerzaam en leuk.
0: Ja.
1: En voor de allerkleinste hebben we vrijdag Juf Roos. Ja, behoeft denk ik ook geen introductie.
0: Nee. Ik voel een liedje aankomen. Zingt ze altijd, draait ze met een rokje en dan komt er een liedje.
2: Ja, kinderen gingen dat vroeger altijd toen en juffrouw's wel.
0: Vroeger.
2: En zijn ze nu te oud voor de
0: dat is zeker ook. Dat is voor 2+, tot een jaar of 8 of zo is het leuk.
1: Is voor de allerkleinste.
2: En hoeveelste juffrouw's is dit nu eigenlijk al? Want dat zijn toch steeds andere actrices of is dat iedereen?
0: Dat zijn steeds andere actrices,
1: Ja, we zeggen altijd, het is de theaterjuffrouw's. Niet van de YouTube-filmpjes of van tv, maar gewoon van theater.
0: Oh.
1: Maar dus, we krijgen er ook wel eens vragen over. Is het dan de juffrouw's van tv of is het dan een andere? Maar het is de theater.
0: Ja, Melissa Dost heeft het gedaan. Aimé de Pater, Anouk de Pater. Inmiddels zijn er heel veel juffrouw's.
2: Ja.
0: Maar het gaat natuurlijk gewoon om het karakter juffrouw's. Ja. En Gijs natuurlijk ook.
2: Gijs is er ook bij.
0: Ja.
2: En ze gaan lekker op vakantie. Nou, heerlijk. Ik zie boerderijen en een molen. Dus dat wordt waarschijnlijk binnen Nederland.
0: Goed zo.
2: Hebben we nog iets anders dan? Of was dit?

0: Dat, Denise.
1: Ik denk voor deze week even gewoon wat het was. En dan schrijf ik graag volgende week weer bij jullie aan.
0: Ja, oké, gezellig. Tot dan. Doei.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Dit is Flevoland.
2: Onbekend? Onbekend is onbemind.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, 12 uur geweest. Lelystad Airport heeft mogelijk geen natuurvergunning nodig om in oktober 2027 te openen voor vakantievluchten. Zometeen meer daarover in het nieuws. En zo'n 1000 mensen hebben een petitie ondertekend om kringloopwinkel De Groene Sluis alsnog toe te laten in een oude autogarage in Dronten.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie, ANWB, die meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister meldt wel een flink aantal controles, maar dat zijn volgens ons allemaal controles die controleren op tolkosten voor het vrachtverkeer. Heb je meer informatie over snelheidscontroles in onze regio, geef het dan altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. Ja, zometeen meer over als het kabinet erin slaagt om een lagere wettelijke rekenmethode voor stikstof in te voeren, dan is er geen natuurvergunning nodig voor Lelystad Airport en kan het volgend jaar oktober gewoon open.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
14: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Nou, het scheelt alweer de kosten voor een taxi. Je hoeft niet naar huis vannacht. Marco Borsato.
1: Als het kabinet erin slaagt om een lagere wettelijke rekenmethode voor stikstof in te voeren, is er voor Lelystad Airport geen natuurvergunning nodig. De stikstofdepositie, zoals dat heet, dus de stofdeeltjes die neerdalen op de grond van de luchthaven, blijft dan onder die kritische grens.
0: Dat heeft minister Vincent Karmans gezegd. Gisteravond zei hij dat in een overleg met de Tweede Kamer over luchtvaart. De minister denkt dat vakantievluchten dan vanaf oktober volgend jaar haalbaar zijn. Verslaggever Richard Schuurman, jij volgde het overleg in de Kamer. Is er nu ineens een oplossing in zicht voor die natuurvergunning die Lelystad Airport nodig heeft voor die vakantievluchten en dat het volgend jaar open kan?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Hè? Want om die vluchten mogelijk te maken is heel vaak gezegd, ja, Lelystad Airport heeft een juridisch getoetste, goedgekeurde natuurvergunning nodig. Daar broedt het ministerie van Landbouw en Natuur al 6 jaar op. Zo lang ligt die al op het bordje van het ministerie. Maar steeds kwamen er weer nieuwe uitspraken van de Raad van State. En steeds moesten ze weer kijken, ja, hoe past en nu allemaal wel in de vergunning? Hoe kunnen we daarover oordelen? Nou, dat duurde op een gegeven moment zo lang dat de rechtbank in Arnhem in juli zei tegen minister Jamie van Essen van Landbouw en Natuur, schiet op, u moet voor de kerst, voor half december, een besluit nemen over die natuurvergunning. Maar diezelfde minister van Essen werkt dus nu aan een oplossing, waardoor er misschien dus helemaal geen natuurvergunning nodig is. Althans, dat zei zijn collega Vincent Karremans gistermiddag of gisteravond.
1: Hoe zit dat dan?
2: Ja, moet ik even in de techniek. Het woord kritische depositiewaarde. Elke boer gaat nu waarschijnlijk jeuk krijgen van dat woord. Want dat is de huidige rekenmethode voor de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de natuur. En die rekenmethode die is boeren al langer een doorn in het oog. En de vorige minister van Landbouw en Natuur, Femke Wiersma van de BBB, heeft ook geprobeerd om die methode te veranderen. Een andere manier waarom je gaat berekenen hoeveel stikstof er neerslaat. En wat ze eigenlijk doen is gewoon de grens een stukje omlaag brengen. En als je die grens dus van die stikstofdepositie verlaagt, dan wordt het ineens mogelijk om activiteiten toe te staan waar je ineens geen natuurvergunning meer voor nodig hebt. En dat kan in het voordeel zijn van de boeren, de zogeheten pasmelders. Maar in dit geval zei minister Karremans, dat heeft dus ook een voordeel voor Lelystad Airport. Nou, zijn collega Van Essen werkt daar volop aan met het ministerie en wil die kritische ondergrens methode, eigenlijk een rekenkundige ondergrens moet ik zeggen, wil die nog dit jaar in wetgeving gaan voorbereiden, zodat daar dat als de nieuwe basis gaat gelden.
0: En die nieuwe rekenmethode, zoals we maar even noemen, dat zou dan Lelystad Airport helpen om volgend jaar oktober al open te kunnen voor de vakantievluchten?
2: Ja, want zoals minister Karremans het gisteren zei, met die nieuwe rekenmethode is het ineens niet meer nodig voor Lelystad Airport om een natuurvergunning te hebben. En kan dus de luchthaven met de vakantievluchten gewoon zonder vergunning gaan opereren. En dat is dus precies in lijn met wat het kabinet in april heeft gezegd. Namelijk dat ze alles in het werk stellen om vanaf oktober volgend jaar vakantievluchten, commercieel verkeer vanaf Lelystad mogelijk te maken.
1: Ja, dus als die minister Van Essen een beetje opschiet, dit jaar zijn nieuwe rekenmethode rondkrijgt, dan kan Lelystad Airport volgend jaar oktober open. Dus voor vakantievluchten, eindelijk zou ik zeggen.
2: Ja, op zich is dat kort door de bocht, want er zitten nog wel wat andere tussenstappen bij. De luchthaven moet er helemaal klaar voor zijn. Nou ja, daar wordt hard aan gewerkt. Schipholgroep investeert er miljoenen in. En als je nu langs het vliegveld rijdt, dan zie je de graafmachines aan het werk. Die zijn bezig om wat extra opstelplaatsen bij de nieuwe terminal aan te gaan leggen. Dat moet allemaal nog wel wat inklinken. Dus pas in januari is dat rond. Maar binnen in de terminal moet nog van alles gebeuren. Luchtverkeersleiding moet nog aan de bak. Brandweer moet uitgebreid. Maar allerlei dingen zijn daarvoor in voorbereiding. En dat ligt volgens de minister Karremans redelijk op schema. En hij zei ook, ja, dat probleem van de lage vliegroutes over Overijssel en Gelderland, dat hebben we echt nu wel opgelost. Daar heeft de Kamer in maart wat van gehoord van Luchtverkeersleiding Nederland. Vliegtuigen klimmen en dalen sneller dan in de eerdere plannen. Dus dat probleem is van tafel. Maar in het overleg was de fractie van PRO en Kamerlid Wima Bolhuis daar heel erg kritisch over. En die zei, nou, wij horen toch van actiegroepen en hun experts dat er wel degelijk nog steeds laag gevlogen wordt, met name bij Zwolle en over de Veluwe. Dus wij geloven daar niet in. En het Kamerlid Bolhuis haalde zelfs de term fraude aan. En dat sloeg dan eigenlijk meer op de manier waarop het ministerie de berekeningen voor stikstof zou hebben gemanipuleerd in het verleden. En hij zei, ja, daar loopt nog steeds een onderzoek van het Openbaar Ministerie, wat er allemaal gebeurd is. Nou, dat zette minister Karremans aan het eind van de avond recht. En hij zei, het Openbaar Ministerie heeft eind vorig jaar al dat onderzoek afgerond en besloten om geen vervolgstappen te ondernemen. Dat heb ik vanochtend gecheckt bij het functioneel pakket van het OM. En die zeggen inderdaad, er is geen aanleiding gevonden om verder onderzoek te gaan doen. Dus die fraude, daar zijn geen bewijzen voor gevonden.
0: Hey, maar Richard, jij zegt de luchthaven, dat ligt op schema. Veel mensen zullen denken, die terminal en die baan en de luchthaven, die is toch al lang klaar eigenlijk voor die vakantievluchten. Dat ligt er al jaren zo. Waar zit hem dat nou nog in?
2: Nou ja, de bagagekelder, of het is eigenlijk geen kelder, de bagagehal op het vliegveld bevat apparatuur die eigenlijk verouderd is en moet vervangen worden. Veiligheidsapparatuur, de poortjes om door de checks te komen, moeten nog worden gefine-tuned en eventueel vervangen. Er moeten nog winkels, restaurants en andere voorzieningen in de terminal worden gerealiseerd. Ja, dat zijn dingen in het gebouw waar nog wel wat nodig voor is. En we moeten natuurlijk eerst een besluit hebben, voordat een luchtvaartmaatschappij zegt, we gaan naar Lelystad Airport komen. Nou, op dit moment heeft nog niemand gezegd, wij zijn de eerste. Dus je kan wel willen, maar dan moet er ook wel een vliegtuig voor je klaarstaan. En dat is op dit moment nog niet het geval.
0: Oké, eerst het een, dan het ander. Richard Schuurman, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Nee.
1: Sommige artiesten kun je beter naar luisteren in plaats van naar kijken.
2: Ja, deze man heeft het geen radiohoofd. Althans.
0: Maar waarom takel je jezelf? Ja, sorry, weet je, je moet het allemaal zelf weten. Maar ik vind het wel heel erg. Op zijn tatoeages, op zijn oogleden, bij zijn oren, van die grote oorbellen. Ja,
2: het hoort erbij, hè? Die wordt echt oud. Funnels, hoe noemen ze die dingen ook weer?
0: Ja, ik weet niet hoe het allemaal heet. Maar het is in ieder geval, ik noem het vooral lelijk.
2: Ja, ik hoorde vanochtend ook een leuke, interessante discussie op de radio. Dat die Lies Vissendijk.
0: Ja, Lies.
2: Hè, en Aaf Korsbrandsius. Ja, die hebben zo'n podcast.
0: Nee, Aaf Brandkorsjes.
2: Brandkorsjes. Ja. Die hebben zo'n podcast van Aaf en Lies fixen het wel weer.
0: Nou, fixen, ja.
2: Over woorden die je na je 45ste niet meer mag gebruiken.
0: Oké, dat noemen ze een woord?
2: Awkward.
0: Oh ja, mag je dat na je 45ste?
2: Vet.
0: Vet?
2: Ja.
0: Gewoon van, ik vind dat het vet om te doen.
2: Dat vind ik kapot erg.
0: Nee, dat zou ik ook nooit meer zeggen.
2: Chill
0: zeg ik eigenlijk ook Yusu, nooit.
2: Loesu.
0: Nee, dat zeg ik eigenlijk
2: niet. En Kaulo.
0: Kaulo, Tata.
2: Ja, nee, allemaal dat soort dingen. Die mag je na je 45 moet je dat niet meer zeggen.
0: En weer, mag je dat wel zeggen?
2: Weerbericht, dat mag je nog zeggen, ja.
0: Ah, dat is maar goed ook. Maar anders hadden we Wouter van Bernebeek moeten skippen. Dag Wouter, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, maar dat zou zonde zijn, want we willen alles weten over het weer. Ik zie wat regendruppels nog steeds vanmiddag.
2: Wat chill.
0: Ik dacht dat het droger zou zijn. FOMO. Wat is het eigenlijk, FOMO?
2: Fear of missing out.
3: Ja, precies. Zeggen, ja?
2: Ja. Nee, dat weten we. Dat mogen we nog wel zeggen. Ja. Maar ja, dat het weer koud is, dat mogen we niet zeggen.
0: Nou, wat een... Nee,
3: maar dat valt er wel mee, toch? Of vinden jullie het wel koud?
2: Nou, ik vind het behoorlijk fris in Nederland. Nou, staat hier een stravintje.
0: Ja, ik stond net buiten.
3: Zeker.
0: Ja, dat was, die wind was best fris, hoor.
3: Ja, dat klopt.
0: Ik was zeggen, ik had harde tepels, maar dat moet je niet zeggen. Ik had geen jas aan.
2: Nou, goed. En Wouter, vertel jij even je verhaal.
0: Sorry.
3: Op dit moment valt er net bij jullie nog een bui. Verder is het nu op de meeste plaatsen droog. Er komen nog wel wat buitjes aan, maar het wordt wel steeds minder in de loop van de dag. Tussendoor ook geregeld zon en het is zo'n 15 graden. Dus echt koud is het niet, maar wel een stuk kouder natuurlijk dan de afgelopen dagen.
2: Ja, het is best wennen, vind ik ook wel.
3: Ja.
2: En als je dan ook nagaat dat in de avond de zon gaat natuurlijk ook al iets vroeger onder. Het wordt wel eerder koud.
3: Nou, het wordt inderdaad
0: eerder koud.
3: Donker voor het gevoel,
2: ja. Het wordt eerder koud s'avonds, hoor, vind ik.
3: Ja, zeker. Dat is vaak als het vroeg donker wordt, wordt het eerder koud.
2: Ja, dat is de logica van de koude grond, dit.
0: Ja. Nou, als het nog vroeger donker wordt, wordt het nog eerder koud, hè?
2: Ja, dat is over een maand.
3: Het gaat over 3 weken gebeuren, als de wintertijd.
0: Nee, over een maand, zegt Arnoud.
2: Ja, nee, dat is 3 weken natuurlijk.
0: Nou, daarom, je zat verkeerd. Je zat helemaal
2: het is volgende maand. In, ja, het is over 3 weken, ja. Goed. Het is een heel opmerkelijk gesprek, Wouter.
3: Het is een heel opmerkelijk gesprek.
0: Niks zeggen tegen je leidinggevende. Zeg maar gewoon dat het leuk was bij Flevoland.
2: Nee, maar Raymond kent ons. Oké, nou, ga verder.
3: Nee, vannacht overwegend droog, graad of 8. En morgen dan ziet er wel heel anders uit, hoor. Dan is het bewolkt. Het regent denk ik de hele dag.
0: Nou, bah.
3: Ja, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niet veel warmer dan 13 graden daarbij. En ik denk als het echt flink doorregent dat het zelfs wel wat kouder is morgenmiddag. Mm. Veel wind ook, dus morgen is wel echt een herfstdag.
0: De hele dag ook 's avonds?
3: Ik denk de hele dag en ook 's avonds, ja.
0: Nou, okay.
2: Dat zegt hij toch de hele dag?
0: Ja, wel, maar soms heb je dan nog wel eens dat het aan het einde van de dag een beetje opklaart.
3: Als het dan vroeg donker wordt, had je kunnen denken. Als het donker is, dan wordt het droger.
0: Ja.
3: Dat zit er niet in.
0: Nee,
2: maar wel vroeg donker dan, hè?
3: Ja.
2: Oké. Okay. Goed, dan zitten we alweer in het weekende.
3: Ja, het weekend wordt wel een stuk beter. Meer zon dan, nog wel een paar buien af en toe. Maar zeker ook zon tussendoor, een graad of 15. En na het weekend wordt het droger, zonniger en ook warmer.
0: Oh.
3: Ik denk dat we volgende week, dinsdag, woensdag, toch wel op een graad of 18 uit kunnen komen.
0: Dat is wel lekker.
2: Ja, we krijgen in één keer te maken weer met een hoger drukgebiedje, toch? Dat inderdaad. Op de kant op kan komen. En dan kan het zo maar verder oplopen dan die week?
3: Nou, ik denk dat het woensdag dus nog wel vrij warm is. Donderdag misschien ook nog wel, maar daarna dan neemt de buienkans alweer toe. En dan
0: gaat
3: het weer een beetje op het niveau wat we vandaag ook hebben.
0: Okay.
3: Maar het is niet zo dat het in één keer heel erg herfstweer wordt of zo.
0: Het hoort er toch ook wel bij, hè?
3: Ja, inderdaad.
0: Het zou raar zijn als het niet zo was.
2: Nee.
0: Ja. En de vroege donker worden, daar had je nog iets over? Wat wij daarover zeggen?
2: Ja, wanneer is dat ook alweer?
0: Over 3 weken, dacht ik. Over een maandje.
3: Over 3 weken,
2: ja. Dankjewel, Wouter. Tot de volgende keer, sorry hoor.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Springen een gat in de lucht, de Pointer Sisters.
1: Van studentencampus heeft iedereen wel eens gehoord, maar in Zuid-Limburg komt er nu ook zoiets voor ouderen. In het gebied Maastricht-Heuvelland worden 30 woonzorglocaties gebouwd en alles moet volgend jaar al af zijn, hoorde L1. Een ambitieus plan dat de enorme vergrijzing in Zuid-Limburg in goede banen moet leiden.
2: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. Een fijne woning, plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Het gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
1: Limburgse zorgorganisaties noemen dit het Delta-plan voor de ouderenzorg. Het moet ook de al maar stijgende zorgkosten verlagen.
0: Konijnen moeten ervoor zorgen dat bedrijven in de haven van Rotterdam van het stikstofslot mogen en kunnen uitbreiden. NOS-verslaggever Wilco Boom weet meer.
3: De inzet van konijnen is maar een onderdeeltje van een omvangrijk plan om het natuurherstel in de haven en een groot gebied daaromheen te stimuleren. En als dat natuurherstel lukt en de uitstoot van stikstof wordt voldoende gecompenseerd, ja, dan kunnen er dus weer vergunningen komen voor nieuwe economische activiteiten in de haven.
0: Het kabinet trekt de komende jaren 50 miljoen euro uit voor natuurherstel rond de haven van Rotterdam.
1: Er zijn het afgelopen kwartaal iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het ging om ruim 48.000 woningen, 5% meer dan een jaar eerder. Het waren volgens makelaarsvereniging NVM vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen.
4: We dachten dat dat wellicht wat ging afnemen, omdat er een tijd lang tijdelijke huurovereenkomsten zijn geweest. En die zijn inmiddels allemaal afgelopen. Maar toch zien we dat beleggers, als een woning vrijkomt, toch heel erg veel kiezen voor verkoop. Dus dat blijft maar doorgaan. En dat is natuurlijk fijn voor kopers, want die hebben meer keuze. Maar het is een drama voor huurders, want er verdwijnt elke keer weer een huurwoning van de markt.
1: Ja, gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal 503.000 euro. En de prijzen stegen een jaar met bijna 2%.
0: In de stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen die mogen maximaal met z'n drieën op straat. En deze minister van Binnenlandse Zaken vertelt bij VRT waarom.
5: We spreken van betogingen, van leerlingen van kinderen, met gewelddadige evenementen, ook manipulatie van de Antifa enzovoort. Dat is bevestigd door de overheid hier en ik vind dat heel zorgwekkend.
0: Voor gezinnen en hulpdiensten gelden uitzonderingen. Gisteren richtten actievoerders vernielingen aan bij middelbare scholen in Luik. De protesten zijn overgeslagen vanuit Frankrijk.
1: In België is vandaag de rechtszaak rondom de dood van kleuter Dean. Een Belgische man wordt verdacht van ontvoering en doodslag en ook zijn Nederlandse ex-vriendin staat terecht. In januari 2022 paste zij op Dien en zijn zusje. De kleuter werd uiteindelijk doodgevonden in Zeeland. Justitiejournalist bij de VRT, Philip Heijmans, vertelt wat de rol is van de Nederlandse verdachte.
6: Wel, die man staat er doodslag, daar staat zij niet voor terecht. Zij staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Dus het gerecht gaat ervan uit dat zij hem heeft geholpen om Dien weg te houden bij zijn moeder. Zijn moeder was opgenomen in het ziekenhuis en Dien ging af en toe bij hen. Maar de afspraak was wel dat hij al veel sneller terug naar zijn grootouders zou worden gebracht. Maar hij is langer bij hen gebleven en daarvoor staat zij terecht omdat ze Dean mee ontvoerd heeft. Zij ontkent dat, zegt ik was de hele tijd dronken, ik besefte amper wat er gebeurde. Ik heb ook niet gemerkt dat er iets met Dean aan de hand was. Dus zij gaat helemaal voor de vrijspraak.
0: Oh. Een fan van de New York Yankees die heeft ervoor gezorgd dat zijn ploeg is uitgeschakeld in de Amerikaanse honkbal playoffs. De Yankees die leken na een home run op gelijke hoogte te komen, maar de bal werd gevangen door een fan op de tribune die over de omheining heen reikte.
7: High fly ball, left field. It is up, it is out.
8: After review, we have spectator interference.
0: Ja, inmenging van het publiek oordeelde de scheidsrechter geen homerun en de Yankees verloren uiteindelijk met 4-3.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 12:30 geweest. Goedemiddag. Lelystad Airport heeft mogelijk geen natuurvergunning nodig om in oktober 2027 te openen voor vakantievluchten. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Als het kabinet een nieuwe rekenkundige ondergrens voor stikstof invoert, blijft de stikstofdepositie van de luchthaven volgens hem onder de kritische grens. Dat is de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de grond. Het kabinet werkt nog aan die nieuwe rekenmethode. Die moet juridisch en wetenschappelijk waterdicht zijn om nieuwe rechtszaken te voorkomen.
8: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend.
9: Goedemorgen. Ja, het is deze donderdag toch opeens een heel ander weertype dan dat we gewend waren. We hebben te maken met een noordwestelijke stroming. Stevige noordwestenwind staat daarbij. Af en toe zelfs windkracht 7 op het IJsselmarkermeer. En vanaf de Noordzee worden stevige buien aangevoerd. Lokaal kans op een klap onweer daarbij zelfs. Vanmiddag is het ook vaak droog. Zien we de zon geregeld met de temperatuur. Ja, die komt uit op een magere 15 graden. En ook dat is echt wel lang geleden. En door die stevige noordwestenwind voelt het nog een stuk frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het dan wat rustiger, zowel wat betreft de buienactiviteit als de wind. Maar morgen staat ons toch wel weer een zeer onstuimige en wisselvallige dag te wachten met flink wat wind en meerdere buiensystemen die vanuit het westen over de provincie trekken. Ook het weekend staat toch wel in het teken van fris najaarsweer met flink wat buien.
10: Verkeersinformatie, ANWB die meldt geen vertragingen meer. En Flitsmeister meldt behalve de controles op de tolkosten geen verdere snelheidscontroles op dit moment. Behalve natuurlijk die flex- en die focussplitsers die gewoon op vaste plekken in onze regio staan. Heb je er meer over gezien en gehoord? Heb je meer informatie over snelheidscontroles? Geef ze altijd eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen als het in het Slakkenhuis een beetje misgaat met de autolieten. Waar gaat het over? Je hoort het zometeen van onze huisarts.
6: Dit is Herberg Flevoland.

0: Een lekker dansje. Bachata Bailando is dat van Django Wagner. Daarvoor Barbara Dixon en January, February. Nou, dat zijn de maanden waarin je meestal zo'n winterdipje hebt, hè?
1: Ja, inderdaad, over herfst- en winterdipjes, moeheid, of dat je denkt, ik ben een beetje lui of ik ben een beetje somber. Daar gaan we het over hebben met onze huisarts, Rosanne de Groot. Rosanne, hoe zit het met jou? Ben je ook een beetje somber nu in deze tijd? We hebben heel lang mooi weer gehad, hè?
2: Ja, ik wil net zeggen, ja. Ik denk dat we niet kunnen klagen, mogen klagen. Vandaag sloeg het een beetje om wel. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gemerkt vandaag. Maar
1: Ja.
2: Blaadjes beginnen een beetje te kleuren. En dan komen we langzamerhand zo op mijn spreekuur ook af en toe wat meer de klachten binnen van, dokter, zo moe.
1: Ja. Hoe komt dat?
2: Somber.
0: Zit er een beetje tegenaan te kijken, een beetje er doorheen en zo, dat soort dingetjes.
2: Ja,
0: dus terwijl we eigenlijk pas 6-7 weken geleden de zomervakantie hadden, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dus
2: we zouden
0: eigenlijk helemaal opgeladen moeten zijn.
2: Ja, kijk, moeder natuur gaat gewoon door, hè? En dat zie je alleen al naar de bomen. Aan de bomen bedoel ik.
1: Ja.
2: Zodra dat begint te kleuren, dan weet je gewoon, hey, het zonlicht gaat veranderen.
0: Ja.
2: Het zonlicht wordt zwakker.
0: Nou, het wordt ook minder, hoor. Ik hoorde net een
1: Het is vroeger donker geworden.
2: Maar waar
1: komt dat dan vandaan? Is het meer het vooruitzicht van, het duurt weer heel lang voordat het weer zomer wordt? Veroorzaakt dat die somberheid of zo? Want niet iedereen houdt van de zomer, hè?
2: Inderdaad. Ja, nee, zeker. Dat zal misschien bij sommigen best mee kunnen spelen natuurlijk. En wellicht ook een beetje zo van, je bent na de zomer vol enthousiast weer aan de slag gegaan en komt er dan toch weer een beetje bedrogen uit. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Maar dat, eigenlijk heeft het gewoon letterlijk te maken met dat zonlicht.
0: Ja. Eigenlijk de natuur. Wij zijn natuurlijk ook onderdeel van de natuur.
2: Ja, daarom zei ik dat nogmaals. De blaadjes aan de bomen. Dat is gewoon, daaraan zie je. Onze natuur draait daarop.
1: Wij zijn ook natuur en een soort
2: natuur, precies.
1: Planten, zou ik maar zeggen.
0: Dieren.
2: De dagen worden weer korter. Hè? Dus er is letterlijk minder licht.
1: Ja.
2: Dat maakt dat we het stofje melatonine wat meer aan gaan maken. Melatonine is belangrijk eigenlijk voor je bioritme. Dus voor je dagritme.
0: Het signaaltje ook aan van, je moet eens even gaan slapen.
2: We moeten gaan slapen. Precies. Als het later licht wordt en vroeger donker, dan heb je dus sneller weer dat melatonine aanmaken.
1: Denk jij trouwens dat die discussie bestaat al jaren? Hè? Natuurlijk dat afschaffen van die zomer- en die wintertijd. Heel veel experts zeggen ook, je moet gewoon die wintertijd eigenlijk handhaven. Dat is de originele tijd. Dat zou eigenlijk het beste zijn.
2: Ja.
1: Hoe sta jij daarin?
2: Ik denk, daar zitten natuurlijk ook een hele hoop economische aspecten aan vast, denk ik.
0: Daar is het voor gedaan uiteindelijk.
2: Precies,
0: hè?
2: Lastig. Maar kijk, bioritme technisch, hoe zeg je dat?
0: Ja.
2: Natuurtechnisch, zou dat natuurlijk de

0: Maar wat adviseer je mensen dan die bij jou in de praktijk komen en zeggen, ik ben een beetje somber, ben een beetje moe. Hè?
1: Ja.
0: Wat geef je dan, medicatie? Of zeg je, nou ja, joh, dat moet je even.
2: Je hebt ook van die speciale daglichtlampen, hè?
1: Ja, precies. Nou, kijk, het is natuurlijk niet zo. Kijk, op zich dat fenomeen er dus is, hè? Dus een beetje die hersenmoeheid. En dan, daarbij dan een beetje dat somberigheid.
2: Ja.
1: Dat is op zich een natuurlijke gang van zaken, om maar zo te zeggen. Goed daarbij is om gewoon, daar is die weer, de leefstijl.
2: Voeding, ja,
1: precies,
2: genoeg rust.
1: Voeding, inderdaad genoeg rust, maar vooral ook gewoon lekker blijven bewegen. Juist naar buiten gaan, ondanks dat het weer zegt, blijf maar lekker binnen.
2: Mm-hmm.
1: Onder de mensen blijven.
2: Wandelen, lekker zijn.
1: Precies, en in principe gewoon je dagritme gewoon goed aanhouden. En dan trekt dat, als het goed is, ook gewoon wel weer bij. Hè? Dat zal bij de een wat langer duren dan bij de ander.
2: Ja, de een heeft wat meer nodig dan de ander.
1: Precies.
2: Wat is er dan als ondersteuning te vinden?
1: Als je het hebt over...
0: somberheid?
1: Inderdaad, over somberheid en dergelijke. Kijk, als dat natuurlijk echt iets is wat aan blijft houden. Hè? Wat gewoon... Ja, je merkt niet dat er weer een verbetering in zit. En je bent eigenlijk daardoor... Het wordt alleen maar in de herfst begint het al. En in de winter wordt het alleen maar erger. En pas als het een beetje weer voorjaar wordt... dan voel je dat die klachten weer verbeteren. Als dat echt winter na winter zo is... dan kan je gewoon spreken van winterdepressies... En ja, dan heb je daar wel echt...
2: Medicatie voor?
1: Kan medicatie zou je kunnen denken. Maar we weten ook inmiddels dat lichttherapie daar inderdaad... Je zei het al even. Echt een goede behandeling voor is. Zo ongeveer bijna 80% van de mensen hebben daar een goed effect op.
0: En praten natuurlijk, hè, daarover misschien.
1: Ja, precies. En dat zijn natuurlijk de andere dingen. Als je echt merkt van die somberheid die gaat met me aan de haal. En het wordt allemaal moeilijker om een beetje dingen te doen. Onder de sociale, onder de mensen te komen. En nog een beetje te blijven genieten van dingen. Ja, dan moet je daar wel wat mee, denk ik. Daarbij kan het soms gewoon al zijn dat je dus 1 à 2 weken per jaar gewoon die lichttherapie toepast. En dat zou je in theorie zelfs gewoon thuis kunnen doen.
2: Ja.
1: Je hebt daar speciale lichtbakken voor.
2: Ja.
1: Die kun je huren of die kun je kopen. Je kunt ze huren bij de thuiszorgwinkel bijvoorbeeld. Dat weten veel mensen niet.
2: Ja.
1: En dan soms 1 à 2 weken per jaar zou al voldoende daarvoor zijn.
2: Of een doktersadvies een weekje naar de zon.
1: Nou, dat
0: zou ook kunnen werken.
1: Ik voelde die vraag al aankomen. Ja.
0: Zou kunnen werken.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ook voor een deel zou kunnen werken, zeker. Ja.
2: Ja,
1: wat wel belangrijk is dat die lichtbakken. Dus, want je hebt ook van die light lamps en
2: om mee wakker te worden.
1: Om mee wakker te worden, precies. En dat heeft met die herfstmoeheid waar we het net over hadden, daar zou dat zeker bij kunnen helpen.
0: Nou ja, dus
1: maar echt voor zo'n voor die depressieklachten, zeg maar, daar heb je wel echt. Een voldoende hoge power aan licht voor nodig. Ja. En dat is niet zozeer het UV-licht. Dus dat is ook wel even belangrijk.
2: En misschien heel raar ook op je werkplek. Zorg voor voldoende daglicht. De lichttemperatuur.
1: En ventilatie. Hè? Ja, dat is ook zo. We blijven meer binnen. Daardoor ook minder letterlijk zuurstof naar de hersenen toe.
0: Hoe zitten we hier dan? Want we zitten hier in zo'n studio. Ja. Is dat een goede omgeving? Of zeg je, er zit een heel lullig raampje hier.
1: Nou ja.
2: Dat is best raam.
1: Goed, jullie zitten hier natuurlijk wel een beetje. Maar goed, je hebt wel voldoende licht zo.
0: Ja.
1: Ja,
0: circulatie is er ook genoeg.
1: Precies,
0: hier,
1: ja.
0: We laten wel eens een windje.
1: Af en toe even gewoon in de pauzes een luchtje scheppen is goed, denk ik.
0: Ja, pauzes hebben wij natuurlijk niet.
1: Nee, dat is waar. Dat is harde werkers.
0: Ja, we zouden eigenlijk ook nog over duizelingsklachten hebben. Want vorige week was het de week van de valpreventie.
1: Ja.
0: Hebben we daar nog tijd voor?
2: Nou, doe maar eventjes. Het is toch wel even belangrijk natuurlijk, hè?
1: Ja, nou, ik dacht, dat is misschien nog wel leuk inderdaad. Kijk, ook dat is een heel breed onderwerp. Maar ik dacht in het kader van het valpreventieverhaal. Hè, waardoor vallen mensen heel vaak ook gewoon omdat ze duizeligheidsklachten hebben bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja.
0: Evenwichtsproblemen ook vaak, zeker als je ouder wordt.
1: Zeker, ja.
2: Is dat een ouderdomsklachtje?
1: Niet per se, maar het komt wel meer voor bij mensen op leeftijd. Ja, zeker. Dat heeft wel gewoon.
0: Waar heeft dat mee te maken eigenlijk?
1: Nou ja, ik zeg altijd, er zijn 2 vormen van duizeligheid. De een is een beetje het gevoel van licht in het hoofd. Hè? Als die deurbel gaat en je zit op je stoel en je vliegt overeind, dat je ineens denkt, wow, ik moet even gaan zitten, want anders val ik om.
0: Ja.
1: Dat gevoel. En de andere vorm van duizeligheid is een soort draaiduizeligheid. Alsof je in een draaimolen zit of een helikopter of zo.
2: Dat heeft met slakhuis te maken. En de autolieten die erin zitten, die haartjes
1: en zo. Dat is een vorm van duizeligheid die inderdaad vaak met het evenwichtsorgaan te maken heeft.
2: Ja.
1: En in zeldzame gevallen natuurlijk ook een uiting kan zijn van een ernstige oorzaak in de hersenen, zoals een beroerte of iets. Dus als dat echt acuut optreedt, dan is het altijd goed, zeker in combinatie met uitvalsverschijnselen of veranderde spraak, om er natuurlijk wel direct contact over op te zoeken.

0: Of ja, te nemen.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Maar nee, die evenwichtsklachten die komen echt wel. Nou ja, vandaar dat ik het ook even wilde benoemen. Dat komt best wel vaak voor, ook op het spreekuur.
1: Hmm.
0: En met een stukje nou ja, goede uitleg en wat ondersteunende informatie. Vaak via thuisarts.nl, dat is een bekende website. Kun je best wel een hoop daarmee ondervangen. Maar ja. Ja, een beetje die kristallen.
2: Maar ook oefeningen doen, hè? In de sportschool, dat kan ook heel
0: ja,
2: goed werken.
0: Ja, en het is zo, het gaat ook voor spieren, hè? Maar ja, hoe zeggen ze het ook weer? Lose of win? Nee, nou ja, zolang je het niet blijft trainen, dan ga je het ook verliezen.
1: Ja.
0: En dat geldt ook voor, dus zowel voor spierkracht als ook voor je evenwicht en je balans. Naarmate je ouder wordt, ja, gaat dat gewoon slijten, om het maar even zo te zeggen.
2: Het zijn vaak heel simpele oefeningen, hè, ja, om eraan te werken.
1: Maar wat is dan zo'n oefening?
0: Ja, dat kan zijn. Hè? Dus dat je echt die koord, die kern...
2: over een lijntje lopen.
0: Over een lijntje lopen. Ja, ja, soms met dan moet je hoofd
1: de
0: draaien.
2: Een soort alcoholcontrole. En met je vinger naar je neus en dat soort dingen. Ja, en toch allemaal van je ogen.
0: Ja, ik weet niet of dat per se in de oefeningen zit. Maar inderdaad, ja, je hoofd
2: ik doe
0: erbij.
2: Elke dag.
1: Ja, ik zit meestal in de coördinatie is niet meer zo duidelijk. Ja, maar
2: is dat echt zo? Als je dat trouwens zo doet en je zit ernaast, dat je dan eventueel iets...
0: ja, dat kan.
2: Ja, hè?
1: Moet je met je ogen dicht doen.
0: Die we vaak doen. Ja. Wil dat zeggen. Ik zeg altijd, doe het eerst even met je ogen open.
2: Ja.
0: Want anders dan denken mensen, wat moet ik nou precies doen?
2: Ja, dus met je vinger naar je neus.
0: Waar zit hij nou?
1: Ja.
2: En wat als je dus niet je neus raakt, maar je zit bijvoorbeeld in je linker oog?
0: Je zit ernaast. Nou, als dat echt gaat met een beweging, met een soort schokkende beweging ernaartoe.
2: Ja.
0: Dan
2: heb je een neurologische aandoening.
0: Dan duidt het op een vorm van ataxie, noemen we dan. En dat is eigenlijk een probleem van de kleine hersenen.
2: Oh.
0: Kan dat zijn. En dat is bijvoorbeeld als je alcohol drinkt, wordt dat ook aangetast op dat moment.
2: Ja, dan word je een beetje
0: bijgaand effect.
2: Ja,
0: en dan
2: ja,
0: kan je dat ook krijgen. Ja.
2: Misschien kunnen we het daar de volgende keer eens over hebben.
1: Waarover?
2: Over met je vinger naar je neus.
0: Over met je vinger naar
1: vinger aan de pols is wel heel toepasselijk.
2: Ja, we gaan
0: de klat komt er weer
1: vinger
0: in.
1: Vinger aan je neus?
2: Ja,
1: ik vind het heel raar ook.
0: Helemaal leuk.
1: Oké, dankjewel, Rosanne.
0: Joe.

0: Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Onbekend? Onbekend is onbemind.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Dat denkt mijn man ook altijd als ik weer op mijn hakken oefen. Ja, klippen de klap.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het liefst ben ik gewoon overal veilig.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
7: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws inderdaad. De medewerker van de politie Midden-Nederland, die begin vorige week werd gearresteerd en geschorst, is inmiddels weer op vrije voeten, laat het Openbaar Ministerie weten. En Lelystad Airport heeft mogelijk geen natuurvergunning nodig om in oktober 2027 te openen voor vakantievluchten.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie ANWB, die meldt een vertraging op de N302 Lelystad richting Harderwijk. Tussen de N305 en Harderwijk 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. En heb je meer informatie over snelheidscontroles in onze regio, geef ze door via de app van Flitsmeister. Zometeen, wat doet jarenlang wachten op een verblijfsvergunning met een mens? Aanstaande zondag start daarover een driedelige documentaire serie van Almeerder Wouter Hoes.
11: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
12: Dit is een uittip.
13: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
18: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
19: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
18: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
19: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
21: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Qua muziek kunnen de emoties soms hoog oplopen. En je hoorde The Emotions daarom met The Best of My Love. Het is op deze donderdagmiddag precies 9 minuten over 1 geworden.
1: Ja, wat doet het als je jarenlang op een verblijfsvergunning moet wachten? Dat kun je zien in de driedelige documentaire serie van Almere Wouter Hoes bij de NTR op NPO 2. Die start zondag 11 oktober. Zou eigenlijk veel eerder gestart zijn. Goedemiddag.
2: Dank je.
1: Wouter. Waarom is hij nu eigenlijk bezig? Want ik dacht het gaat over twee vluchtelingen uit Rusland die homoseksueel zijn. Ja. Die volg jij. Het is coming out day, de 11 oktober. Ik denk, nou, dat valt mooi samen. Maar eigenlijk was het de bedoeling dat hij al veel eerder op televisie kwam.
2: Ja, we hadden het voor de uitzending er even kort over. De productie heeft wel wat hobbels gekend. Ja. Dus heb ik 4 jaar lang over de opnames gedaan. En dat was niet alleen met deze Russische jongens die nu in deze 3 afleveringen zitten. Nee. Sergej en Stas. Maar dat was ook met een Iraans stijl. 4 jaar geleden was er nog geen oorlog in Iran.
1: Nee.
2: Dus we zijn dat proces met z'n allen ingegaan. Dan kom je met je hoofd op televisie. En dan vertel je, wij protesteren tegen het regime. En wij hopen hier een verblijfsvergunning te krijgen. Mm-hmm. Maar toen kwamen we dus ongeveer een half jaar geleden in de situatie van... Zij waren toen nog steeds aan het wachten op een verblijfsvergunning. En dan ontstond er dus de kans dat ze terug werden gestuurd naar Iran. En als je dan op nationale televisie bent geweest met je hoofd dat je protesteert tegen het regime, is je veiligheid niet goed.
0: Dat is nog een paar keer misgegaan ook.
2: Ja. Dus toen hebben we ongeveer een half jaar geleden het moeilijke besluit moeten nemen om de serie dus alleen op Serge en Stas te richten.
1: Die 2 jongens uit Rusland.
2: Ja.
1: En die zijn eigenlijk gevlucht omdat ze homoseksueel zijn en dat is in Rusland niet toegestaan.
2: Ze hadden meerdere redenen om te vluchten en hun homoseksualiteit was daar zeker een belangrijke. Van. Mm-hmm. Je ziet ook direct in aflevering 1 dat Stas, de jongste van de 2... Met een bord op het Rode Plein heeft geprotesteerd tegen de oorlog, tegen Poetin. Dat hij daarvoor is opgepakt en heeft vastgezeten. En Sergej is ook in elkaar geslagen op straat. En hun deur is beklad met anti-homoleuzen. Dus ze hadden een heel pakket aan dingen dat ze dachten, wij zijn hier niet meer veilig. En toen vluchtten ze.
1: En hoe ben je dan met die mensen in contact gekomen?
2: Dat was in de zomer van 2022. En ik heb lang met een kartonnen bord voor de poorten van Ter Apel gezeten.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Oh, jullie wilden meewerken aan mijn documentaire?
2: Ja, op dat bord stond iets van... I'm a documentary filmmaker and would love to hear your story. Mijn gedachte was vooral van die mensen die hier komen, die hebben heel veel aan hun hoofd. En het was in die tijd ook een turbulente periode in Ter Apel. Want dat was precies de periode dat er iedere nacht heel veel mensen buiten moesten slapen. Ja. Ik dacht, ik wil niet als maker een soort van dan ook nog eens mensen aan hun kraag gaan trekken. En zeggen, hey, ik heb een camera, zullen we,
1: ja, die hebben al genoeg
2: zullen we een documentaire gaan maken? Dus ja. Ik vond het heel belangrijk dat mensen op mij afkwamen. Dus ik ben een dag of 8 in die zomervakantie van 2022 naar Ter Apel toe gereden. Ben dus naast die hekken met mijn bord gaan zitten.
1: Hele dagen ben je daar gaan zitten?
2: Ja, nou, de reistijd is best lang. Ik woonde toen nog in Hilversum. Dus dan reed ik, 2,5-3 uur richting Ter Apel. En dan kwam ik daar ergens begin van de middag aan. En pakte ik in het einde van de middag weer mijn spullen. Mm. En inderdaad, dan sprak ik iedere dag zo 7, 8, 9 mensen die dan interesse hadden in wat ik aan het doen was. En dan hadden we gesprekjes. En daar zaten dus ook Sergej en Stas tussen die in de documentaire zitten.
0: Ja. Wat heeft hen doen besluiten om wel met hun hoofd op televisie te gaan? Want ik bedoel, als zij eventueel terug moeten naar Rusland. Rusland is nou ook weer niet, met name voor hun dan ook niet het fijnste land weer om terug te gaan.
2: Ja, dat was zeker ook een afweging die we al vanaf de allereerste stap in de documentaire met z'n allen aan het meenamen waren. Wat heel erg scheelt is Sergej, de oudste van de 2, die heeft een eigen YouTube kanaal waar hij zich ook publiekelijk uitspreekt voor de homorechten en tegen Poetin. Dus wat dat betreft was er al een barrière gebroken dat hij eigenlijk al publiek tussen aanhalingstekens bekend stond dat hij tegen het regime was.
0: Met alle risico's van dien.
2: Het kan mede zijn dat hij dus een aantal jaar geleden klappen in Rusland heeft ontvangen, omdat hij dus zich zo heeft uitgesproken. Ja. Gelukkig in Nederland hebben dat soort incidenten niet plaatsgevonden. Maar dit is iets wat we vanaf stap 1 in de afweging met z'n allen goed hebben besproken en hebben afgewogen. Ja.
0: Heb je alles gehoord wat je wilde horen van ze? Of zijn ze altijd toch nog een beetje gereserveerd?
2: Nee, ik ben wel super blij dat ze echt extreem open zijn over alles wat ze denken, alles wat ze hier meemaken. Als je de documentaire zult zien in de 3 aflevering, dan heeft het ook zijn zwaardere momenten. Want het is gewoon heel stressvol om een hele lange tijd op een verblijfsvergunning te wachten. Je zult ook zien dat Stas, de jongste van de 2, vrij heftige angststoornisklachten krijgt van de procedure. Dus met angstaanvallen, hyperventilatie van dien. En we zijn altijd in gesprek gebleven van blijven doorgaan met filmen. Hoe sta jij erin? Maar ik ben ze super dankbaar dat van begin tot eind ze me hebben meegenomen.
0: Zo, hoe langer je hier blijft, hoe dichter het moment eventueel komt dat je weer terug moet.
2: De documentaire met de 3 afleveringen eindigt op het punt dat ze de uitslag krijgen. Dus dat voor iedereen was deze hele opnameperiode super spannend. Want het kon inderdaad 2 kanten op. Of blijven, of terug naar Rusland. Ja.
1: Kijk, het is niet zo dat zij natuurlijk om economische redenen deze kant op zijn gegaan. Ze hadden een goed inkomen. Hè? Op zich hadden ze daar een prima leven. Het is toch heel schrijnend dat in anno 2026 nog eens landen zijn waar dit verboden is. Hè? Om gewoon te mogen zijn wie je wil zijn. Zouden zij wel eigenlijk gewoon het liefst terug willen naar Rusland? Als dit geaccepteerd zou worden dan natuurlijk. Hè?
2: Maar kijk, ik denk dat bijna niemand het een leuk idee vindt om te vluchten waar die vandaan komt.
1: Maar het wordt vaak wel een beetje gesuggereerd, hè, door de mensen. Dat ze zeggen, oh, maar ze komen, dat zijn gelukszoekers, die komen hier een beter leven. En daar mogen wij allemaal aan bijdragen, weet je. Dat is altijd een beetje een negatieve...
2: En je hebt natuurlijk ook een degradatie. Hè? Dus de specifiek Sergej en Stas zou denk ik bijna niemand onder gelukszoekers scharen met dit verhaal.
1: Natuurlijk niet. Nee.
2: Maar inderdaad, veel vluchtelingen krijgen dat te horen. Mm-hmm. Volgens mij zijn de laatste cijfers iets van dat 7 op de 8 mensen die hier binnenkomen daadwerkelijk recht hebben op asiel. Dus per definitie eigenlijk geen gelukszoeker zijn.
1: Nee.
2: Maar het was heel moeilijk voor hen om alles in Rusland achter te laten. Ze hebben het er ook in de documentaire over. Hun familie is daar, hun vrienden zijn daar. Ze krijgen constant nieuws over de oorlog binnen. En dan is het continu spannend of je familie nog leeft of niet. Dus,
1: zij weten dus als Rus wel wat er in Rusland gebeurt. Want ik hoorde ook in de Nieuwsuur laatst nog dat heel veel Russen eigenlijk niet eens weten hoe dat nou precies zit met die oorlog en Poetin en Oekraïne.
2: Ja, het voordeel van het gedachtegoed wat Sergej en Stas als tegenstander van Poetin met zich meedragen is dat zij vrij nauw het nieuws volgen wat daar niet standaard op tv komt. Ja, maar het nieuws volgen van de andere kanalen die vaak ook in het Russisch een tegengeluid laten horen.
1: Oh, dat bestaat nog wel.
2: Dus wat dat betreft zijn ze qua nieuws wel redelijk ingelezen en zien ze behoorlijk hetzelfde als wij. Mm. Dat verschilt nogal. En natuurlijk horen ze niet alles van wat er in Rusland gebeurt. Nee.
0: Is het ook een verhelderende documentaire? Dat je meer inzicht krijgt over hoe nou eigenlijk zo'n procedure gaat?
2: Ja, dat hoop ik zeker. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze documentaire ben gaan maken. Ik betrapte me er zelf op in 2022. Hè, toen al heel veel in het nieuws kwam, eigenlijk net als nu. Dat ik bij mezelf dacht van, hey, ik hoor allemaal mensen met allemaal meningen. En het moet veel strenger of het moet veel soepeler. Maar ik dacht bij mezelf, ik ben de nieuwsvolger. Maar ik heb eigenlijk totaal geen idee. Hoe gaat dat als je in Ter Apel binnenkomt? Hoe lang of kort duurt zo'n procedure? Waar loop je allemaal tegenaan?
0: Ja, staat er iemand klaar met een papier, ja of nee?
2: Ja,
0: en weet je dan wat je tekent of intekent?
2: Hoe eerlijk of oneerlijk zou ik dat beschouwen? Dus met zo'n open blik ben ik eigenlijk observerend deze jaren ingegaan. En ik hoop wat dat betreft dus dat mijn documentaire een beetje kan bijdragen. Dat ik soort van zonder oordeel deze 2 Russische jongens volg. En dat we dan naar aanleiding daarvan een beetje leren van hoe ziet zo'n procedure eruit. En wat willen we daarmee?
1: Maar die opnames waren natuurlijk eigenlijk al achter de rug. Toen heb je het moeten hermonteren omdat het nu vanwege de situatie met die Syrische jongens. Iraanse jongens. Heb je ze ook in die tussentijd, ben je ze blijven volgen?
2: Ik heb nog steeds heel goed contact met Serge en Stas. Dus we hadden afgelopen zondag een vertoning voor iedereen die heeft meegewerkt aan de documentaire in Amsterdam.
1: Ja.
2: Daar was Serge ook bij. Mm-hmm. Ik heb Stas vandaag nog wat appjes gestuurd met kijk je er naar uit dat zondag het op tv komt? En het antwoord was ja. Dus ik heb nog steeds goed contact met ze. Ja.
1: En wat zijn je plannen nu? Wat ga je nog meer maken? Is dat in dezelfde lijn of ben je met heel andere dingen bezig?
2: Ja, ik ben wel aan het nadenken over een volgende stap. Dus ik ben wel rustig aan een klein filmplannetje aan het schrijven voor een volgende documentaire met het onderwerp migratie. Maar het is nog heel vroeg hoor. Dus dat het komt zondag op tv. Ik heb nog tot en met afgelopen dinsdag nog Engelse subtitles lopen typen. Dat iedereen op de NPO hem ook met Engelse ondertiteling kan bekijken. Dus ik ga denk eerst even een klein beetje achter achteroverleunen en dan over een maand of twee...
1: Heb je dit een opdracht gemaakt van de NTR? Of heb je dit aangeboden en zenden zij het uit? Hoe werkt dat?
2: Nou, de financiering was best een uitdaging. Want dit is mijn debuutserie. Dus ik kende niet... Ik had geen contacten met producenten of omroepen in Hilversum. Ik heb helemaal in het begin van 2022 wel aangeklopt. Bij filmfondsen, bij omroepen, bij producenten. Ik heb wel 50, 60, 70 belletjes, e-mails, dat soort dingen de deur uit gedaan. Maar het antwoord was in grote lijnen toch een beetje... één, het is overal het zijn gesloten deuren, dus je komt nergens binnen. En twee, en dat zeiden ze dan meestal niet zo hardop... maar ja, als beginnende maker heb je niet een bak met een cv van documentaire-series... Nee. Die je open kan trekken. Dus dat vonden de meesten eigenlijk te spannend om aan te gaan.
1: We zouden ook tegen jou kunnen zeggen, als het je lukt om mensen... dan kunnen we nog eens verder praten. Maar nu gaan ze er per definitie al vanuit dat het jou helemaal niet gelukt zou zijn... om mensen te spreken te krijgen voor je documentaire.
2: Ja, en over het algemeen werkt een fondsaanvraag dus niet zo van... kom dan later nog maar even terug. Dus dan krijg je gewoon helaas een nee te horen. En ik dacht zelf van, ik vind dit een enorm belangrijk verhaal. Ik vind dat we een genuanceerde discussie hopelijk kunnen voeren. Hopelijk met een beetje hulp door deze documentaire met dit product. Dus ik dacht, ik moet dit gewoon gaan maken. Dat ben ik gaan doen. En toen een jaar of twee later ben ik blijven mailen en contacten. Toen is productiebedrijven de Media Brothers aangehaakt. En die hadden dit doorgestuurd naar de NTR. En toen is er
1: zo gaat het balletje
2: gekomen.
1: Dan rollen. Ja.
0: Oké. Okay. Wat is het moment wat jou het meest is bijgebleven eigenlijk in deze hele serie?
2: Zijn er een aantal momenten
0: waar
2: ik in verbazing viel. Laat ik een moment uit aflevering 1 pakken. Om ook nog mensen vooral aan te sporen om 1, 2 en 3 te gaan kijken. Deze twee jongens zijn op exact hetzelfde moment in Nederland binnengekomen. Dus ze zijn tegelijkertijd uit Rusland gevlucht. Ze hebben zich als stel aangemeld in de procedure.
1: Oh, ze waren helemaal geen stel.
2: Maar volgens de Dublin-procedure werden ze niet als stel behandeld. Nee. Dus in het kort, de Dublin-procedure houdt in dat jij het land waar je als eerste in Europa aanmeldt, daar moet je asielaanvraag moet daar worden afgehandeld. En deze twee jongens zijn met een Italiaans visum het land binnengekomen. Die hebben ze in Moskou gekregen, dus ze zijn nooit in Italië geweest. Maar toen ze aanklopten bij Ter Apel, werd er gezegd, heel leuk en aardig, maar u moet naar Italië toe. En dan komen we bij het moment wat mij het meest verbaasde, wat in aflevering 1 zit. Ze moeten op gesprek komen bij dienst terugkeer en vertrek. Want het loopt zo hoog op dat het erop lijkt dat ze daadwerkelijk niet in Nederland mogen blijven, maar naar Italië worden gestuurd. En niet één van de twee wordt, of tenminste, ze worden niet allebei naar Italië gestuurd, maar ze zeggen Serge, jij wordt naar Italië gestuurd en Stas, jij mag de nationale procedure in. En daar viel mijn mond van open, want ik snap niet hoe je, als je als stel binnenkomt, op exact hetzelfde moment, met je meldt je aan, je zegt ik ben een stel, dat één op stapel links belandt en op de ander op stapel rechts.
1: Dus dat je land dan moeten verlaten en dan kom je in een nieuw land aan en dan worden je wegen
0: je
1: daar
0: geweigerd.
1: Weer gescheiden. Geweigerd, maar ook je wegen scheiden nogmaals.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk absurd. Ja.
2: En kijk, als het een hetero-stel was, dan zou je kunnen zeggen, ze hadden kunnen trouwen in Rusland en dan heb je een trouwakte en heb je misschien een poot om op te staan. Maar nu heb je dat niet. Nee, dus dan wordt er gezegd, hoe moet je bewijzen dat jullie een stel zijn? Ja, dat gaat natuurlijk bijna niet.
0: Nee. De verblijfsvergunning. Het is te zien vanaf zondag. Aanstaande zondag dus 3 weken lang om 4:30 bij de NTR op NPO 2.
1: Ja, en natuurlijk gewoon op NPO Start kun je de hele serie vanuit kijken. Wouter Hoes, hou ons vooral op de hoogte van je werk als documentairemaker uit Almere. Dank je wel.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Een goedemiddag. Het is 2:30 geweest. Een medewerker van de politie Midden-Nederland, die 2 weken geleden werd gearresteerd en geschorst, zit niet langer vast, laat het Openbaar Ministerie weten. De politiemedewerker kwam in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. De man blijft wel verdacht in die zaak. Waarvan hij precies verdacht wordt, wil het Openbaar Ministerie nog steeds niet zeggen. Wel laat een woordvoerder weten dat de verdenking tegen de politiemedewerker niets te maken heeft met zijn werk als agent. En Lelystad Airport heeft mogelijk geen natuurvergunning nodig om in oktober 2027 te openen voor vakantievluchten. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Als het kabinet een nieuwe rekenkundige ondergrens voor stikstof invoert, blijft de stikstofdepositie van de luchthaven volgens hem onder de kritische grens. Dat is de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de grond. Het kabinet werkt nog aan die nieuwe rekenmethode. Die moet juridisch en wetenschappelijk waterdicht zijn om nieuwe rechtszaken te voorkomen.
11: Vanmiddag en vanavond is het wisselvallig weer in Flevoland. Er trekt af en toe nog een enkele bui over, maar langzaamaan neemt die buiigheid af en wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanavond zijn er dan brede opklaringen en de temperatuur ligt daarbij tussen de 13 en de 15 graden. Nou, komende nacht zien we dan de bewolking vanuit het westen langzaam toenemen. Het lijkt nog wel overal droog te blijven. En met een matige west- tot zuidwestenwind daalt de temperatuur niet veel verder dan een graad of 10. En morgen wordt dan echt een op- en top herfstdag met veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Vooral in de middag en avond zal het langdurig doorregenen, met op sommige plaatsen wel tussen de 10 en de 20 mm neerslag. Temperaturen niet veel hoger dan 14 graden en er staat een stevige wind. Met morgenavond langs de grote meren ook kans op windstoten tot zo'n 70 km per uur. Nou, het weekend ziet er dan een stuk rustiger uit met geregeld zon, ook nog af en toe een bui en temperaturen die uitkomen rond een graad of 15.
12: Dan de verkeersinformatie. Bij de ANWB zien we dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 4 minuten. En tussen Zwifterband en Lelystad ook 4 minuten. De N302 Lelystad-Harderwijk. Tussen de N305 en Harderwijk zelf staat het vast over 2 kilometer. 21 minuten extra reistijd heb je daar nodig. En de N707 Zeewolde-Harderwijk. Tussen Zeewolde en de N302 5 minuten vertraging. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Frits Marsten meldt een extra snelheidscontrole nu in onze regio op de A1. Amsterdam richting Naarden. Bij hectometerpaaltje 14,6. En als ik me niet vergis, is dat een busje dat boven op het viaduct staat. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Welke nieuwe films zijn er allemaal te beleven in onze provincie? Jules Wolthuis komt ze zometeen aan jou vertellen.
9: Dit is Herberg Flevoland.

0: Bruno Mars, hij is vandaag jarig en je hoorde hem met All My Soul.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: En zo is het weer donderdag en staat Jules weer gewoon tegenover ons alsof er niets gebeurd is. Nou, er is wel heel veel gebeurd. Er zijn namelijk 4 nieuwe films gaan draaien. We beginnen meteen, ik denk dat het een remake is van Sense and Sensibility.
8: Ja, maar misschien goed nog even te zeggen over Wen er maar aan.
0: Ja, die is ook in première gegaan.
8: Ja, ja. Ook overal, maar gisteren was het Ladies Night film.
7: Ah, was je erbij?
8: Het is, nee. Ik kan me vermommen, maar daar kom je niet door.
7: Nou,
8: Dat is noemenswaardig. Het is de best bezochte Ladies Night film van de afgelopen 10 jaar.
7: Ongelooflijk. Hè? Maar het zit toch altijd uit?
8: Bijna 70.000 mensen in de bioscoop gisteren. Oh, hier in Lelystad ook 5 volle zalen.
7: Hoe hebben ze dat voor elkaar? Met extra cadeautjes geven?
8: Nee, jongen. Het is toch...
0: Iedereen vindt het leuk.
8: De makers... Ja.
0: Dit soort makkelijke films vinden het leuk.
8: Oh, ja, ze dus moeten er toch uit. Dan. En ik denk dat die nog weken gaat lopen. Dan vond ik toch wel opmerkelijk. Ja, om te noemen. En dan gaan we naar die andere film. Want anders kost mij dat alweer 2 minuten natuurlijk.
7: Nou, was al begonnen, ja. Ja. Sense and Sensibility.
8: Ja, nou, hij is niet zo goed, zeggen de kritieken, als het origineel. Ah. Want hebben jullie die gezien?
0: Nee.
8: In 1995?
7: Nee. Toen was ik nog zo jong, joh. Toen was ik
0: nog niet in de bioscoop.
8: Oké. 1995. Nee, het was een geweldige film. Ja, met
7: was helemaal.
8: Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet en Hugh Grant. En die speelden geweldige rollen.
7: Ja?
8: Nu dus deze remake.
0: Ja?
8: Naar het boek van Jane Austen uit 1811.
7: Ja, een oud boek.
8: En een mooi kostuumfilm.
7: Ja.
8: En het gaat over een man, een rijke man die komt te overlijden. En die laat na zijn tweede vrouw en 3 dochters.
7: Ja.
8: En ze krijgen dan niet breed meer. Gaan verhuizen naar een kleine woning. Ja, en die dochters, je snapt het al, die krijgen te maken met een overvloed aan allerlei vrijers die een relatie met hem willen aangaan.
7: Ja, goed, ik vind Hugh Grant altijd goed om te zien, zeker in een kleine woning.
0: Enorm.
7: Nou, ja.
8: Daar gaat deze film over, een romantisch drama.
7: Ja.
8: Heel mooi gedaan. Rotten Tomatoes geeft ze 79%.
7: Oh, toch?
8: Het origineel was 97%.
7: Oh, dus het is wel goed, maar minder goed dan door.
8: Minder goed.
0: Ja.
8: Maar zeer de moeite waard om deze remake te zien. En jullie hebben hem niet gezien.
7: Nee, we gaan het deze ook niet, denk ik.
8: Gewoon met je partner naartoe.
7: Ja,
8: toch?
7: Nou,
8: ja.
7: Als we geen niks anders te doen hebben, maar we zitten altijd heel druk. Hè?
8: Is trouwens alleen in Emlo nog te zien.
7: Nou, dat zegt ook wel iets.
8: Ja, begrijp je dat nou?
7: Nee. Dan gaan we naar Wailful. Dat is een heel spannende horrorfilm.
0: Oh?
7: Denk ik. Ik weet het niet eigenlijk.
8: Nee,
7: ook niet?
8: Het is een... Ja, we zullen misschien wat horen. Het is geen horrorfilm, het is een survival thriller.
7: Oh, dat vind ik altijd wel leuk.
8: Een zeer ongeloofwaardig. Ja, ja, als je die trailer ziet, dan krijg je kippenvel van...
0: Jonas in de walvis.
8: Ja. Hoe onzinnig is dat?
0: Ja.
8: Dat gaat over een duik. Het is naar een boek trouwens uit 2023. Goed ontvangen boek. Met Josh Brolin in de hoofdrol.
7: Ja.
8: En dat gaat over een duiker die op zoek gaat naar de overblijfselen van zijn vader die verdronken is langs de kust van Californië.
7: Oh.
8: En
7: die is opgegeven door een walvis.
8: Al duikende komt hij terecht, je gelooft het niet,
7: in een walvis.
8: Opgeslokt door een enorme grote potvis. Zit dus gevangen in dat beest. Ja, heeft natuurlijk een beperkte aantal uren zuurstof om dat te overleven. En de vraag is natuurlijk, komt hij er levend uit?
7: Kan dat echt trouwens? Kun je door een walvis... Want Pinocchio zat er ook in vroeger.
0: Theoretisch gezien zou het kunnen.
7: Ja, is dat
0: zo? Wat Pinocchio zegt, moet je niet altijd geloven.
7: Ja, nee, maar dat is op een houtje buiten dan ook, hè?
0: Dat zou je wel willen.
7: Ja.
0: Op Pinocchio's houtje.
8: Ik vind het belachelijk voor woorden. Maar goed, het schijnt wel een hele spannende film te zijn.
7: Oh,
8: want
7: het
8: gaat erom, ja, komt hij er levend uit of niet?
7: Het is weer zo chit-chat.
8: Dat gaan we niet verraden. Maar hij maakt natuurlijk gebruik van wat hij van zijn vader, ook een zeer volleerd duiker, heeft geleerd.
0: Ja. Ja.
8: Nou, dat moet goed aflopen.
0: Ja. Op deze manier durf je nooit meer het water in, natuurlijk.
8: Nee. Wailful is alleen in Lelystad en Almere te zien.
7: Nou. Dan gaan we naar The Social Reckoning. Prachtige titel.
0: Ja.
8: Ja.
7: Een horrorfilm, wat is dit?
8: Nee, het dood. Bij jou is dat wel horror.
7: Nou ja, Halloween komt eraan. Ik denk, ja, er komen allerlei horrorfilms in de bioscoop.
8: Nee, totaal niet.
7: Juist
8: dat is
7: toch raar?
8: Nee. Heel vreemd. Aan de ene kant wel, hè?
7: Ja, dat vind ik nee, daar altijd. Dus dat rond Halloween krijg je toch altijd...
8: Al meer te zien.
7: Oh.
8: Nee joh, het is, die film zeg je misschien nog iets. In 2010 hadden we een film Social Network.
7: Ja, tuurlijk, van Facebook.
8: Facebook.
7: En Mark Zuckerberg.
8: Juist, ja. Daar ging het over.
7: En dit is deel 2? Dit is dezelfde maker?
8: Het is niet echt, nee. Allemaal nieuwe makers, nieuwe acteurs, allemaal. Sommigen noemen het een vervolg.
7: Oh.
8: Nou, het enige vervolg is dat het opnieuw over Facebook gaat.
7: En de social heet.
8: Dat wel.
7: Mm-hmm.
8: De social reckoning. En dat gaat, en dat is echt gebeurd, gaat over een reconstructie van een medewerker, Francis Haugen, die allerlei misstanden ontdekt binnen Facebook, daar niet mee eens is en als klokluider gaat fungeren.
7: Wow.
8: En een onderzoeksjournalist van de Wall Street Journal benaderd. En dan gaan ze op onderzoek uit. En dan blijkt Facebook een online riool te zijn natuurlijk.
7: Ja, ja.
8: Er deugt heel veel niet.
7: En Facebook hier zelf ook aan meegewerkt?
8: En Facebook wijst alle verantwoordelijkheden daarvoor af.
7: Naar Google.
8: Ja. En dan maakt deze film een beetje juridisch spannend verhaal.
7: Oh.
8: Over Facebook.
0: Hoe het zou kunnen zijn. Ja,
8: hoe het zou kunnen zijn. En de critici vinden het vooral een ode aan de journalistiek.
7: Okay.
8: Prachtig om dat te zien.
0: Mooi.
7: Ja.
8: Krijgt ook redelijke waarderingen, bijna 70%.
7: Leuk.
8: En een dikke 3 sterren hier in de
0: pers. Waar te zien?
8: Alleen maar in Almere, The Social Reckoning.
0: Ja. Okay. Nou, dan eindelijk een horrorfilm, want er is iets over monsters.
7: Nou ja, eerst had je Mamma Mia, dit is het vervolg. Dit is Monster Mia. Wat is dat over jou?
8: Zelfs dat is geen horror.
7: Monster Mia.
8: Nee. Dit is voor de
7: oh, een teken voor de
0: jongeren.
8: Voor de basisschoolleerlingen.
7: Oh.
8: En family animatiefilm.
7: Met de stemmen van Jim Bakken?
8: Uit Duitsland.
7: Alle stemmen?
8: Nagesynchroniseerd. En het gaat over... je raadt het al, Mia, en dat is een
7: monster.
8: Studente.
7: Oh.
8: Die heeft een huisdier, een rat. En die wil weer gaan studeren, maar dat kan ze alleen maar doen. In een klas met uitsluitend monsters als klasgenoten.
7: Ik vind het zo lelijk getekend.
8: Nou, en dan is er ook nog een directeur die geen leuke man is. Ook monsterachtig slecht. En je begrijpt het al, Mia en de klasgenoten, de andere monsters, pikken dan.

0: komt nog, dus ja. Horror en kerst horror kan ook, kerst. Hè?
1: Gezellig, dat
2: lekker met z'n allen bij elkaar. Dan horen we ook.
1: Ja. Is de nieuwe James Bond al bekend?
3: Ja.
1: Ook nog niet. Er komt wel steeds meer naar buiten toe, hè? Dat Daniel Craig het al zou weten.
3: Ja. Hij weet, ja, het, maar zegt,
1: hij weet het,
3: maar ik heb hem gebeld net.
0: Dat zeggen ze allemaal. Nou. We wachten af.
1: Oké.
0: Okay, ja, niks goed. Nog.
1: Nou,
3: ben je de volgende week weer?
0: Ja, dan ik ben er volgende week weer. Als,
3: ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké,
0: okay, zeker.
1: Dan.
0: Zin in.
4: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

it's real. Aquí

Joe Cocker en Jennifer Warrens in That Boy Where We Belong. En daarvoor Michael Jackson en Justin Timberlake en Love Never Felt So Good. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland. Natuurlijk met Jordy Bouw staat alweer te trappelen van ongeduld. En straks in Studio Flevoland de Almere Thomas van Tiel. Die heeft een nogal ambitieus einddoel. Hij wil namelijk zeilen naar het hoge noorden. En dan wil hij niet meer terugkeren. Hij wil zich daar ook laten invriezen op die Noordpool. Nou, straks daar meer over in Studio Flevoland. Morgen zijn we er weer. Dan is het alweer vrijdag. En weer een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Nu is Smokey. And lay back in the arms of someone.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, kijk, ik denk dat bijna niemand het een leuk idee vindt om te vluchten waar die vandaan komt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Want zoals minister Karremans het gisteren zei, met die nieuwe rekenmethode is het ineens niet meer nodig voor Lelystad Airport om een natuurvergunning te hebben.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Het is voor de allerkleinste.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Een medewerker van de politie Midden-Nederland, die 2 weken geleden werd gearresteerd en geschorst, zit niet langer vast. En Lelystad Airport heeft mogelijk geen natuurvergunning nodig om in oktober 2027 te openen voor vakantievluchten.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En na het journaal krijg je de verkeersinformatie. 3 files in onze regio, 1 daarvan op de A6, Emmeloord-Jouren, tussen Band en Lemmer, 5 minuten. Dan een wat langere vertraging op de N302, Lelystad-Harderwijk, tussen de N305 en Harderwijk, 1 kwartier. En op de N707, Zeewolde-Harderwijk, tussen Zeewolde en de N302, zo'n 10 minuten bezig. Ben je daar langer onderweg? En ik wilde vertellen dat ze daar met de weg bezig zijn, want ik reed er langs vanochtend. Toen was het ook al behoorlijk druk bij het aquaduct. Dan kijk ik naar de snelheidscontroles. Er is er 1 gemeld. Die vind je op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Nagelen. Bij hectometerpaal 100,4. Nou, dit wordt een pittige uitzending, denk ik. Ik ga me eens eventjes herpakken. Zometeen een kopje koffie erbij. Misschien wel een lekker koekje. Dat zou ik ook doen als ik jou was. En ondertussen hoor je fijne muziek. Zo hoor je Nick Cannon en Each Time You Break My Heart.
0: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
9: Maak er een

0: hij anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Goedemiddag.
7: Flevoland Muziekland.
6: Jordi Bouw.

Als Jan Smit op de radio is, dan gaan de boksen van de muziek hier wat harder, zodat je lekker mee kunt zingen. Dat deed ik ook zeker. Met Jan Smit dus. En Stilte in de Storm en daarvoor de klassieker van Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. Het is 13 over 2 op deze donderdag 8 oktober. Leuk dat je er weer bij bent. Een uurtje Flevoland Muziekland. En ik weet niet of ik de enige ben, maar ik baal toch wel een beetje van het weer, hoor. Wat zijn we verwend de afgelopen weken met dat mooie weer. Maar er is nu echt een omslag gaande, hè? Het is een beetje Jantje lacht, Jantje helpt. Af en toe een flinke plinsbui. En dan komt het zonnetje weer tevoorschijn. En dan die koude wind. Ja, ik heb de dikke trui maar weer aangetrokken. Het gaat waarschijnlijk nog veel kouder worden. Maar ik vind het nu al vrij frisjes, hoor, met 15 graden. En ik moet ook zeggen, als het weer wat kouder wordt, dan krijg ik ontzettende zin in zo'n lekkere Hollandse stampot. Dus ik denk dat ik dat maar eens ga maken vanavond. Een stampotje met boerenkool en een rookworst erbij of een balletje gehakt. Ik weet niet of jij dan hetzelfde hebt. Als het weer wat kouder wordt, dat je dan zin krijgt in een Hollandse stampot. En ik wil graag van je weten wat jouw favoriete Hollandse stampot is. Misschien net zoals ik een stampot boerenkool. Of ga je toch liever voor de zuurkool? Wat heb je nog meer? Hutspot? Nou, misschien kun je nog wel iets anders bedenken. Wat is jouw favoriete stampot bij het weer van vandaag? Ik ben benieuwd waar jij mee komt. En dan maken we zometeen samen een lijstje waar Flevoland van houdt. Je kunt jouw berichtje naar me sturen via WhatsApp 0320 28 50 50. Wat is jouw favoriete stampot? Nou, daar gaan we meteen trek van. Door met de fijne muziek. Dit zijn Shakin' Stevens en Bonnie Tyler. En A Rockin' Good Way. If you

0: tonight.
1: Train en Hey Soul Sister. Onze visagiste Miranda die kwam net even de studio ingelopen om te vertellen dat ze ontzettend van Hutspot houdt. Nou, dat staat genoteerd. Eén iemand gaat dus voor de Hutspot als favoriete stampot. Hoe denk jij erover, Sharon?
2: Zuurkool,
1: dat ja. Is je favoriet.
2: Ja, dat vind ik heerlijk.
1: En ben je dan ook zo iemand die de zuurkool nog eventjes afspoelt onder de kraan om het iets minder zuur te maken?
2: Oh nee, ik eet het zo rauw ook.
1: Je eet rauwe zuurkool?
2: Ja, als ik het al ga maken, even tussendoor pikken, vind ik heerlijk.
1: Ja, en wat vind je nog meer een lekkere smaak? Dan ook bitter of zo? Of iets heel extreem zoets?
2: Ja, zoet.
1: En pittig?
2: Daar hou ik niet zo van.
1: Nee? Nee, dus echt een pittige maaltijd zoals in het oosten wordt gemaakt, dat zit er voor jou niet in?
2: Nee, liever niet.
1: En wat gaat het vanavond worden als je thuis komt in Dronten?
2: Ik ga vanavond met werk koemetten.
1: Oh, nou kijk, dan hoef je zelf niet te koken.
2: Nee, dat scheelt weer.
1: Nou, je moet natuurlijk wel zelf het vlees omdraaien, of wordt dat ook nog geregeld?
2: Nee, dat moeten we wel zelf doen.
1: Oké, nou heb je nog iets te doen en dan ook nog gezellig kletsen met je collega's. Hoe zijn die collega's van jou?
2: Ja, gezellig.
1: Ja? Wat maakt ze zo gezellig?
2: Gewoon lekker ouwe hoeren. Niks is te gek.
1: Oké, en ondertussen moet er ook nog een beetje gewerkt worden.
2: Ja, nu wel. Vanavond niet meer.
1: Nee, precies. Je bent nu ook nog aan het werk dan, Sharon.
2: Ja.
1: Wat doe je voor werk?
2: Ik verwerk contracten voor e-herkenning.
1: Contracten voor e-herkenning? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Dat is een soort DigiD, maar dan voor bedrijven.
1: Oké. Nou, dat had ik niet zo 1, 2, 3 kunnen raden. Ik denk dat je het ook vaak moet uitleggen wat je nou precies voor werk doet, of niet?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, wat wel heel simpel is, dat is het spelletje in principe. Hè? Want je moet een verschil ontdekken tussen de linker- en de rechterfoto. De ene keer is die wat lastiger dan de andere keer om het verschil te zien. Maar wat heb jij deze keer gevonden?
2: Op de ene foto was de broek schoon en op de andere foto niet.
1: Ik ga eens even kijken. Je ziet onze verslaggever Joanne Loosman bij Mutmasters in Biddinghuizen. En inderdaad, op de rechterfoto is haar broek vies, op de linkerfoto niet. Ik weet eigenlijk niet welke foto het origineel is. Ik vermoed de rechter, waar de broek al vies bij is.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Heel goed, we gaan naar de ronde van de prijzen. Naar het Rad van Fortuin, dat staat hier achter mij. Jij mag bepalen of ik hem een harde of een zachte zwiep ga geven.
2: Een harde.
1: Een harde, rechts of linksom?
2: Rechtsom.
1: Rechtsom, heel fijn. Daar stond ik al namelijk.
2: Oh, gelukkig.
1: Ik probeer zo min mogelijk te bewegen vandaag. Ja, een harde zwiep, dan moet je altijd heel veel geduld hebben. En dan zit je ook wel wat langer in spanning. Wat het dan voor prijs wordt.
2: Ja.
1: Maar het moment is bijna daar. Het rad staat stil. Oh, dit is wel leuk. Jij wint namelijk een dubbele prijs. Jij wint de Omroep Flevoland sokken.
2: Ja.
1: En er staat hier of washand, maar weet je wat? Ik doe het gewoon erbij. Dan krijg je en sokken en een washand van ons.
2: Oh, wat fijn.
1: Dat dacht ik. Nou, dubbel feest, dubbel gefeliciteerd. Komt jouw kant op.
2: Dank u wel.
1: En heel veel plezier nog vanavond ook, hè, met gourmetten.
2: Ja, dank u wel.
1: Doei.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 2:30. Goedemiddag. Volkstuinverenigingen in Lelystad vrezen grondverlies door plannen voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. De gemeente onderzoekt locaties aan de Bosweg en de Houttuinen. Daar zouden in totaal 38 plaatsen voor woonwagens kunnen komen. Vooral volkstuinvereniging Het Karveel maakt zich zorgen dat daardoor een deel van de volkstuinen aan de Bosweg moet verdwijnen. Er zijn inmiddels petities gestart tegen de plannen. Een bestuurder van een fatbike is vanochtend gewond geraakt in het centrum van Almere na een botsing met een stadsbus. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer een jonge vrouw. De tiener is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aan de grote ster in de voorruit van de bus valt af te leiden dat het slachtoffer een forse klap heeft gemaakt. Over de oorzaak van het ongeluk, daar is nog niets over bekend. Het gebied rond de koffieshop aan de Evenaren in Almere-Buiten, waar een alcohol- en softdrugsverbod geldt, wordt uitgebreid. Vanaf zaterdag loopt het gebied van het treinspoor tot aan de Azorenweg. Ook rond de Albert Heijn geldt het verbod en bij de bushaltes en het buitenhoudcollege dan weer niet. Extra boa's gaan toezicht houden, want die koffieshop opent volgende week donderdag en wordt de vierde van Almere. En die komst van die koffieshop is omstreden, want vanuit de buurt is er veel verzet. En een medewerker van de politie Midden-Nederland, die 2 weken geleden werd gearresteerd en geschorst, zit niet langer vast, dat laat het OM weten. De politiemedewerker kwam in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. De man blijft wel een verdachte in de zaak. Waar hij nou precies van wordt verdacht, dat wil het Openbaar Ministerie nog steeds niet zeggen. Maar wel laat een woordvoerder weten dat de verdenking tegen de politiemedewerker niets te maken heeft met zijn werk als agent. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app.
8: Vanmiddag en vanavond is het wisselvallig weer in Flevoland. Er trekt af en toe nog een enkele bui over, maar langzaamaan neemt die buiigheid af en wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanavond zijn er dan brede opklaringen en de temperatuur ligt daarbij tussen de 13 en de 15 graden. Nou, komende nacht zien we dan de bewolking vanuit het westen langzaam toenemen. Het lijkt nog wel overal droog te blijven. En met een matige west- tot zuidwestenwind daalt de temperatuur niet veel verder dan een graad of 10. En morgen wordt dan echt een op- en top herfstdag met veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Vooral in de middag en avond zal het langdurig doorregenen, met op sommige plaatsen wel tussen de 10 en de 20 mm neerslag. Temperaturen niet veel hoger dan 14 graden en er staat een stevige wind. Met morgenavond langs de grote meren ook kans op windstoten tot zo'n 70 km per uur. Nou, het weekend ziet er dan een stuk rustiger uit met geregeld zon, ook nog af en toe een bui en temperaturen die uitkomen rond een graad of 15.
7: Dankjewel Wouter, dan de verkeersinformatie. Er is wat op onthoud op de A6. Emmeloord-Jouren tussen Emmeloord en Lemmer 5 minuten. En tussen Emmeloord-West en de afrit Zwifterband ook zo'n 5 minuten vertraging. Nou, dat valt alles mee, dacht ik zo. Dan eens even kijken naar de snelheidscontroles. Dat is er maar eentje en die vind je op de N307 bij Dronten bij hectometerpaal 104,8. Ja, dit uur houd ik eigenlijk een soort van bevolkingsonderzoekje. En dat gaat over de stamppot. De vraag aan jou is, wat is nou jouw favoriete stamppot met dit weer? Nou, zometeen wil ik graag de balans opmaken. Dus laat nog even van je horen. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50.
6: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Je hoort hem veel bij ons op de radio. En dat heeft ermee te maken dat hij gewoon heel veel verschillende nummers heeft uitgebracht op hetzelfde moment. En dat zijn dan allemaal weer hits. Dit was er eentje van Alex Warren en Fever Dream. En daarvoor The Real Thing en You To Me Are Everything. 12:30 is het geworden. Ik ga de balans opmaken. Wat is de favoriete stamppot van Flevoland? Nou, ik vertelde aan het begin van dit programma dat ik dan wel weer van boerenkool houd. Met een lekkere rookworst of een bal gehakt erbij. Maar ik ben de enige. Want er is niemand die een appje heeft gestuurd met boerenkool als favoriete stamppot. Eens even kijken wat er dan voor de rest is binnengekomen. Nou, onze collega Reo, die houdt van stamppot met kattenpootjes. Hij moest er wel heel erg om lachen toen hij dat berichtje stuurde. Maar het is een grapje hoor. Dat is een beetje de humor van onze Reo. Maar waar hij dan echt van houdt? Nou, dat moet ik nog maar eens aan hem vragen. Want kattenpootjes zijn volgens mij niet te verkrijgen in de winkel in Almere, waar hij woont. Dan heb ik hier een berichtje van Wil. Favoriete stamppot is andijvie, aardappel en tomaten met een sausje. En je haar is weer prachtig. Nou, dankjewel Wil. Ben speciaal voor jou naar de kapper geweest vanochtend. Oh ja, en de rookworst hoort er ook bij, zegt Wil. En de uien. Dan heb ik hier een berichtje van Nico en Evelien. Stamppot, hutspot met een riblap. Boerenkool moet eerst de vorst over geweest zijn. Dan is het pas lekker. Oh, is dat zo? Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. En ze zeggen er ook nog bij, we hebben al stamppot andijvie, hutspot en zuurkool gegeten. Nou, jullie houden echt van de Hollandse pot als ik dat zo lees. Maar de favoriet is toch wel de hutspot. Staat genoteerd. Heb ik hier een berichtje van de heer of mevrouw Clifford. Andijvie stamppot met een lekkere bal gehakt. Daar ben ik altijd voor in. Ik ook wel. Dankjewel. Gea, die eet zuurkool vanavond. En wat eet Jan? Jan laat ook nog een berichtje achter. Ik moet wel even laden. Oh ja, hier is die zuurkool met een gehakt bal en ook nog eens gebakken spekjes. Nou, het water loop je toch in de mond als je dit zo allemaal te horen krijgt. En dan zit ik even te kijken, als ik de balans opmaak, dan is de favoriet van Flevoland toch echt de 1, 2... Nee, volgens mij is dat de hutspot of de andijviestamppot. Nee, het is de zuurkool. Want Sharon die had ik natuurlijk met het spelletje Kiek. En Jan zegt dat en Gea. Dus als ik nu eventjes dat bevolkingsonderzoek afsluit, dan is de zuurkool de favoriete stamppot van Flevoland. Nou, het is maar dat je het weet. Flevoland. 8 oktober is het vandaag. Het wordt weer kouder, het waait hard, het regent. Tijd voor een liedje van Bluff met

De Detroit Spinners en Working My Way Back to You, Babe. Nou, ondertussen is er wel het een en ander gebeurd via WhatsApp. Ik heb namelijk een tip binnengekregen waar jij ook je voordeel mee kunt doen als je van plan bent om hutspot te gaan maken. Anke zegt, doe er eens een pastinaak doorheen en wat nasi-kruiden. Dat maakt het wat pittiger. Ga ik eens uitproberen. Dankjewel, Anke. En Walter die heeft weer iets bijzonders meegemaakt. Hij heeft het namelijk over Prins Bernhard. Die ken je natuurlijk nog wel. En Walter heeft het recept wat Prins Bernhard het allerlekkerste vindt bij de boerenkool. Dus eigenlijk een soort van de boerenkool van Prins Bernhard. En hij heeft dat gekregen bij Doorhout Mees. Daar heeft Bernhard toentertijd gejaagd, zegt Walter. En het wordt dan onder andere met kaneel gemaakt, spekjes, uien en jachtsaus. Nou, ik weet niet of het een geheim recept is, Walter. Maar als je het wilt delen, heel graag. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat dan smaakt. Dus ik hier weer wat anders dan hoe ik de boerenkool ken. Nou, het maakt de tongen los, die stamppot. Waar hou jij van, Arie? Welke stamppot? Je kunt het tegen mij vertellen. Boerenkool? Van Prins Bernhard ook? Klinkt dat een beetje lekker? Met die saus en zo? Nee, Arie wil gewoon de originele boerenkool.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, kijk, ik denk dat bijna niemand het een leuk idee vindt om te vluchten waar die vandaan komt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want zoals minister Karremans het gisteren zei, met die nieuwe rekenmethode is het ineens niet meer nodig voor Lelystad Airport om een natuurvergunning te hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is voor de allerkleinste.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Volkstuinverenigingen in Lelystad vrezen grondverlies door plannen voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. En een bestuurder van een fatbike is vanochtend gewond geraakt in het centrum van Almere na een botsing met een stadsbus. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de N303 tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 4 minuten stilstaand verkeer. Flitsmeister meldt de volgende controllers. Een radar op de A27 in omgeving van hectometerpaal 108. Ook op de A27 Lelystad Hilversum. Dus die andere was Hilversum Lelystad. Dus ook Lelystad Hilversum. Daarbij 112.5. Dan ook gemeld op de A6. Lelystad Muidenberg bij hectometerpaal 68 en op de N50. Beide richtingen bij hectometerpaal 264,1.
7: Een heel hartelijk welkom als je net inschakelt. Dit is Studio Flevoland met zometeen aandacht voor de Coming Out Day. Dat is aankomende zondag. Maar natuurlijk is er ook muziek. Bijvoorbeeld zo van Damiano David en Tyla. En Nile Rodgers met z'n drieën zingen ze Talk To Me.
11: Tijd voor een toeslagencheck.
3: Wist je dat diensttoeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad. Partner for talent.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Nog heel even over die stamppotten, hè? Marian die stuurt, mijn favoriete stamppot is aardappel, knolselderij, prei met gerookte spekjes. Het wordt steeds gekker en diverser. Ja, het is ook echt lekker herfst weer, hè, Arie?
1: Ja, zo is dat. Maar ga jij dat ook allemaal proberen, ben ik dan benieuwd. Al die verschillende variaties die we hier binnenkrijgen.
0: Ik heb wel een hele goede binnengekregen van Walter. Die gaat nu op zoek naar het recept van de boerenkool van Prins Bernhard.
1: Ja.
0: Met de jachtsaus en zo.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja, nou, als het niet te ingewikkeld is, dan ga ik het maken, zei ik al tegen Walter. Ik wil geen uur in de keuken staan. Daar heb ik helemaal het geduld niet voor.
1: Nee?
0: Nee. Jij wel?
1: Voor jou moet het snel klaar zijn.
0: Nou, het liefste wel, ja. In het weekend vond ik het aan het begin nog wel eens fijn om 2-3 uur in de keuken bezig te zijn. Maar nu denk ik, oh nee, dan moet ik straks ook nog dit doen en dit koken en dat schillen en dat in blokjes snijden.
1: Ja.
0: Maar goed, hoe langer je in de keuken staat, hoe lekker het gerecht
1: is. Ja, zo is het wel, hè? Ja. Ja, ik heb er ook de rust niet voor, hoor, om heel uitgebreid te koken. Ik heb ook gewoon liever dat het gewoon snel klaar is.
0: Hup, de pan in. Allemaal in één pan, het liefste zeker.
1: Het liefst wel, ja. Toch de eenvoud. Hoewel het, hè, als je inderdaad een keertje uitgebreid staat, ja, het is wel zo lekker.
0: Fijn dat je er weer bent.
1: Dat vind ik ook.
0: Ja.
1: Ik mag weer een keertje.
0: En je vervangt Oudeke vandaag.
1: Ja.
0: En weet je ook wat de taak is van Oudeke in dit programma? Natuurlijk ook presenteren en zo. Maar ook iets anders wat links naast jou staat. Dat is ook een beetje jouw taak om dat te verzorgen.
1: Oh, die moet ik vandaag water geven. De bloemetjes.
0: Ja, de chrysanthen. En ze komen al uit, hè?
1: Ja, het gaat snel.
0: Ze hebben heel veel liefde nodig.
1: Nou, daar hebben we jou voor.
0: Ja.

0: Lekker meezingen met de muziek van ABBA. The Winner Takes It All was dat.
1: Zondag is het Coming Out Day, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het moment waarop mensen openlijk uitkomen voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
0: En ook in onze provincie wordt daarbij stilgestaan. De GGD Flevoland organiseert verschillende activiteiten, onder meer vrijdag in de bibliotheek in Emmeloord en zondag tijdens het Queer Fest in de Kunstlinie in Almere. Nou, daar praten we over met Abdullah Aksoy. Hij is verpleegkundige seksuele gezondheid bij de GGD Flevoland. Abdullah, welkom.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je er bent. Ja. We hebben het over de Coming Out Day. Mm-hmm. Dat is aankomende zondag.
2: Dat klopt.
0: Weet jij nog hoe jouw eigen coming out eruit zag in die tijd?
2: Mijn coming out was best bijzonder. Klinkt heel gek, maar mijn vrienden hebben me als het ware uit de kast getrokken. In die tijd had ik het nodig gehad. En tot op de dag vandaag ben ik blij dat ze dat gedaan hebben. Het heeft mij in ieder geval enorm geholpen.
0: Ja, hoe ging dat dan, dat uit de kast trekken?
2: Nou, ik kreeg heel vaak de vraag van, goh, val je op mannen, val je op vrouwen, wat is het nou? Toen ik jong was, was ik echt meer met mezelf in de knoop. Op den duur bleef ze het vragen. Toen heb ik het uiteindelijk aan een vriend verteld. Die heeft een andere verteld. En zodoende ben ik eigenlijk als het ware uit de kast gekomen. En dat heeft mij wel enorm geholpen.
1: Ja, was zo'n moment dan nog bijzonder spannend of
2: heel spannend,
1: opluchtend juist?
2: Ja. In het begin natuurlijk heel spannend. Je maakt je vooral zorgen van wat gaan mensen ervan vinden. Raak je mensen kwijt. Eenmaal als je het hebt verteld, dan valt er echt wel last van je schouders. Dan vond ik wel heel fijn.
0: Ja, en als je er nu op terugkijkt, is het allemaal goed gegaan?
2: Oh, zeker, zeker. Ja? Nee, ik leef mijn leven echt zoals ik dat wil. En ik ben echt blij met wie ik ben. Nee, dat zeker.
0: Nou, is dat ook toevallig gebeurd op Coming Out Day of op een andere dag?
2: Oh, dat weet ik echt niet meer.
0: Nou, dat zou helemaal toevallig zijn natuurlijk. Maar ja. Coming Out Day, dat is zondag. Wat is het idee daarachter eigenlijk?
2: Ja, het idee daarachter is dat we ook dat er meer aandacht aan wordt besteed, dat helaas niet iedereen vanzelfsprekend zichzelf kan zijn. En met Coming Out Day willen we dat meer aandacht aan besteden. En dat we dus ook aan de mensen willen laten zien van, goh, je mag zijn wie je wilt zijn. En dat je niet alleen voor staat. En dat we daarmee ook een stukje bewustwording creëren. En dat helpt ook bij gesprekken voeren. En ook respect voor elkaar krijgen. Dus daar is eigenlijk het is belangrijk dat er ieder jaar aandacht wordt besteed.
0: Nou, en de GGD organiseert ook verschillende activiteiten rond die Coming Out Day. Waarom is de GGD hier eigenlijk bij betrokken?
2: Wij van de GGD zijn niet alleen natuurlijk ook voor SOAS. Maar ook wij helpen ook iedereen die worstelt met zichzelf qua seksualiteit en als het met, in ieder geval met genderidentiteit te maken heeft. En wij proberen dus ook namens GGD een veilige plek te creëren voor mensen met andere vragen rondom seksualiteit. En daar kunnen ze ook bij ons terecht. En door middel van die activiteiten willen we ook dat soort doelgroepen ook beter bereiken.
1: Ja, en dan is jouw functie verpleegkundige seksuele gezondheid.
2: Ja, maar dat klopt.
1: Wat houdt jouw werk dan in?
2: Mijn werk houdt in. Ik hou bijvoorbeeld spreekuren. Cliënten komen bij me langs met vragen. Alles rondom seksualiteit en seksuele gezondheid. Nou, denk daarbij aan SOA's. Vragen over HIV, anticonceptie, veilig vrije. Maar ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit. Echt, maar ja, met al de vragen die ze maar kan bedenken. Geen vraag is gek. Kunnen ze bij mij terecht. Ja. En bij mijn collega's.
0: Maar zijn het dan vooral jongeren die bij jou komen?
2: Varieert. Voornamelijk jongeren. We krijgen ook mannen die seks hebben met mannen. Eigenlijk iedereen die lid is van de LHBT-gemeenschap. Sekswerkers. Asielzoekers. Echt verschillende doelgroepen. Van jong tot oud.
1: Ja. En word je dan nog wel eens verrast met bepaalde vragen? Dat je denkt van, nou, ik kan me voorstellen, veel vragen komen toch wel vaak langs. Maar er zijn altijd vragen dat je denkt van, goh, hoe komt dit nou hier?
2: Ja, soms ook wel bijzondere vragen. Maar ook vragen dat iemand met zichzelf worstelt. Of twijfelt aan van, goh, val ik nou op mannen, val ik nou op vrouwen? Ook mensen die worstelen met hun genderidentiteit. Echt varieert echt van medische vragen tot aan vragen rondom seksualiteit. Ik heb heel veel bijzondere vragen inderdaad, dat zeker, ja.
0: Ja, en ik vind het ook nog wel opmerkelijk dat jij al die vragen krijgt in deze tijd van ChatGPT en Google. Dat je echt alles wat je maar wil weten, kun je opzoeken.
2: Ja, dat gebruik ik cliënt ook zeker. Want dan zoeken ze eerst iets op ChatGPT op. Uh-huh. En dan komen ze bij mij toe en dan gaan ze het factchecken in principe. Maar dat wordt zeker gebruikt, ja. AI wordt steeds meer gebruikt, ja.
0: Nou, even terug naar die Coming Out dag. Die is zondag, maar op vrijdag, dat is morgen alweer, dan zijn jullie in de Biep in Emmeloord van 9:30 tot 3:00. Wat kunnen bezoekers daar nou verwachten?
2: Wij bieden een laagdrempelig gesprek dat iedere bezoeker bij ons terecht kan voor vragen. Voor vragen rondom seksualiteit, om seksuele gezondheid. Zo laagdrempelig mogelijk een plekje, een veilige plekje waar mensen gewoon vragen kunnen stellen. En kennis met de GGD kunnen maken.
1: Ja, en dan is er in Almere ook nog iets, hè? Op de zondag. Is dat dan verschillend met wat er in Emmeloord gebeurt?
2: Ja, de boodschap is in principe hetzelfde. Alleen zondag is Queerfest en dat is ook meer festiviteiten, activiteiten. Ook mensen ook gewoon feest vieren over een identiteit die zichzelf kunnen zijn. En de bibliotheek is wat meer formele, wat laagdrempeliger. Ja, maar de boodschap is in principe hetzelfde.
0: Maar zie je dan ook verschil in mensen, denk je? Of je nou in Emmeloord bent of in de grote stad Almere?
2: Ja, dat zeker. Ik zie zeker verschil in de patiëntpopulatie. Zowel in Almere of in de Lelystad is echt varieert enorm. Ik zie veel jongeren in Almere bijvoorbeeld. En in Lelystad zie ik ook wat meer volwassen mensen. Ja. Daar zit echt zeker wel verschil in.
0: Ja, want ik zit er nog even over na te denken. De GGD heeft natuurlijk een locatie in Almere en in Lelystad. Ja. Daar kunnen mensen terecht met hun vragen. Maar als je dan in Emmeloord woont, dan moet je met de auto naar Lelystad toe, in principe.
2: Ja, we zijn ermee bezig omdat we outreach willen opzetten. Dat we ook dus eigenlijk mensen ook in de Noord-Oostpolder willen bereiken. Dat we ons, ja, de doelgroep die we daar nu moeilijk kunnen bereiken of die ons niet kunnen vinden, dat we wat makkelijker voor ze maken. We zijn er zeker mee bezig, ja.
0: En waar moet ik dan aan denken?
2: Outreach-posten bijvoorbeeld, dat we dan gewoon zo'n voorlichting geven. We geven al voorlichting op scholen. Dit soort activiteiten helpen ook bij een bibliotheek of bij de gemeente. En we zijn nu ook aan het kijken van hoe we dat verder kunnen faciliteren en verder kunnen uitbreiden.
0: Nou, als mensen geen tijd hebben dit weekend om naar de Biep in Emmeloord te gaan of naar Almere, maar ze hebben misschien toch nog wel vragen. Ja. Wat is dan de beste manier om in contact te komen met de GGD?
2: Ze kunnen ons gemakkelijk bereiken gewoon via onze website. We hebben ook voor jongeren hebben een senslijn, een senschat, waar we ze ook bepaalde vragen rondom seksualiteit kunnen vragen. We zijn maandag zijn we beschikbaar in Lelystad voor SOA-testen, maar ook voor algehele vragen over seksualiteit. En donderdag is ook in Lelystad. En dinsdag, woensdag en vrijdag zijn we bereikbaar in Almere. Dus ik zou zeggen, kom gewoon lekker binnen.
0: Nou. Dankjewel, Abdullah Aksoy, verpleegkundige seksuele gezondheid bij de GGD Flevoland. En veel plezier natuurlijk ook aankomende vrijdag, morgen dus, en zondag.
2: Dank jullie wel.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 3:58. Goedemiddag. De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland stoppen in juli 2029 met busvervoerder EBS. En dat is 6 jaar eerder dan gepland. Aanleiding zijn de grote financiële problemen bij EBS. Het bedrijf kan de concessie niet meer uitvoeren voor het bedrag dat in 2022 is afgesproken. De provincies dragen de komende 3 jaar financieel bij om ervoor te zorgen dat de bussen blijven rijden. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, dat is nog niet bekend. Maar vanaf juli 2029 wordt dus een nieuwe vervoerder gezocht. Volkstuinverenigingen in Lelystad vrezen grondverlies door plannen voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. De gemeente onderzoekt locaties aan de Bosweg en de Houttuinen. Daar zouden in totaal 38 plaatsen voor woonwagens kunnen komen. Vooral volkstuinvereniging Het Karveel maakt zich zorgen dat daardoor een deel van de volkstuinen aan de Bosweg moet verdwijnen. Er zijn inmiddels petities gestart tegen die plannen. Een bestuurder van een fatbike is vanochtend gewond geraakt in het centrum van Almere na een botsing met een stadsbus. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer een jonge vrouw. De tiener is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aan de grote ster in de voorruit van de bus valt af te leiden dat het slachtoffer een forse klap heeft gemaakt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. En het gebied rond de koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten, waar een alcohol- en softdrugsverbod geldt, wordt uitgebreid. Vanaf zaterdag loopt het gebied van de treinspoor tot aan de Azorenweg. En ook rond de Albert Heijn geldt het verbod. Bij de bushaltes en het Buitenhoutcollege geldt dat verbod dan weer niet. Extra BOA's die gaan toezicht houden. En die koffieshop opent vanaf volgende week donderdag en wordt de 4e van Almere. Maar die komst is omstreden, want vanuit de buurt is er veel verzet geweest. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de websites of in de app.
9: Vanmiddag en vanavond is het wisselvallig weer in Flevoland. Er trekt af en toe nog een enkele bui over, maar langzaamaan neemt die buiigheid af en wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanavond zijn er dan brede opklaringen en de temperatuur ligt daarbij tussen de 13 en de 15 graden. Nou, komende nacht zien we dan de bewolking vanuit het westen langzaam toenemen. Het lijkt nog wel overal droog te blijven. En met een matige west- tot zuidwestenwind daalt de temperatuur niet veel verder dan een graad of 10. En morgen wordt dan echt een op- en top herfstdag met veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Vooral in de middag en avond zal het langdurig doorregenen, met op sommige plaatsen wel tussen de 10 en de 20 mm neerslag. Temperaturen niet veel hoger dan 14 graden en er staat een stevige wind. Met morgenavond langs de grote meren ook kans op windstoten tot zo'n 70 km per uur. Nou, het weekend ziet er dan een stuk rustiger uit met geregeld zon, ook nog af en toe een bui en temperaturen die uitkomen rond een graad of 15.
10: ANWB Verkeersinformatie, kijken we naar de weg. Dan zien we dat het vrij goed doorrijden is nog. Ik zie 2 vertragingen. 1 op de A27 tussen Bilthoven en knooppunt Lunette, daar 7 minuten. En ook op de A28 tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst, 8 minuten. Flitsmeister melden volgende controles. Een radar op de A27. Lelystad-Hilversum bij hectometerpaal 112,5. Op de A6 Lelystad-Muidenberg, hectometerpaal 68. En op diezelfde A6... In de richting van Band tussen Jouren en Emmeloord. Bij hectometerpaal 291,1. En ik zie ook nog een laatste staan in Almere op de Caroline Herselstraat. In beide richtingen.
8: Zometeen hebben we in Studio Flevoland contact met de Consumentenbond. Want er is nieuws. Het blijkt namelijk dat we massaal gratis reparaties laten liggen, terwijl we er gewoon recht op hebben. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoor je zo.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja. Ik kreeg in één keer een schok van het mengpaneel. Dat heb ik hier soms.
1: Dat is ook niet best. Nee. Heb je er water overheen gegooid?
0: Nee, ja, dat genees, maar...
1: Gewoon vochtige vingertje.
0: Ja, ik weet niet wat dat is. Het doet dan geen pijn, maar je schikt toch eventjes.
1: Je staat wel weer aan.
0: Ja. En ondertussen ga ik je ook vertellen wat voor muziek je net hoorde op de radio. Nou, dat was Incognito. En Don't You Worry About A Thing.
1: Je koopt een dure wasmachine of televisie en net na 2 jaar begeeft het apparaat het. Ja, dat is balen. Voor veel mensen die denken dan dat de garantieperiode is verlopen en dus dat ze moeten betalen of dat het product is afgedankt en ja, dat het naar de Milieustraat kan.
0: Ja, dat zou je denken, maar dat blijkt toch vaak een kostbare vergissing. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat we massaal gratis reparaties laten liggen waar we gewoon wettelijk recht op hebben. Nou, daarover hebben we contact met Joyce Donat van de Consumentenbond. Joyce, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we hebben het eens even doorgelezen. Uit jullie onderzoek blijkt dat bijna 60% van de mensen met een kapot apparaat geen garantie claimt, puur omdat ze denken dat het te laat is daarvoor. Hoe hardnekkig is dat misverstand over die garantieperiode eigenlijk?
2: Een ontzettend hardnekkig misverstand. Zowel onder consumenten als winkeliers die garantie moeten geven. Heel veel mensen denken dat het standaard 2 jaar is, die garantie, en dat het daarna afloopt. Maar dat is niet waar. Heel vaak verwarren ze fabrieksgarantie met wettelijke garantie. En fabrieksgarantie, dat is gewoon eigenlijk een doucheurtje van de fabrikant. Maar die is vaak heel kort. Maar je hebt in Nederland gewoon recht op een deugdelijk product, zoals dat heet. Gedurende de tijd dat je er redelijkerwijs van uit mag gaan dat dat ding het doet. Dus de verwachte levensduur. En die is vaak veel langer dan 2 jaar.
1: Oké, veel langer dan 2 jaar. Maar is dit dan niet veel te verwarrend?
2: Het is zeker verwarrend. Het is natuurlijk makkelijk als het 2 jaar is en dan verder geen discussie. Alleen dat is zonde, want een product hoort veel langer mee te gaan. Ja, als jij een wasmachine koopt van €900, dan hoop je toch echt dat die langer dan 2 jaar meegaat. Maar ook een dure televisie bijvoorbeeld moet veel langer dan 2 jaar meegaan. Dus het is eigenlijk een hele goede wet. Alleen, men moet wel de wet kennen en je moet ook dat recht krijgen. En daar gaat het ook heel vaak mis. Want mensen denken, ja, dan kom ik in een discussie en de winkelier die zegt, nee, maar ja, dit is gewoon buiten de garantie. En jij hebt niks om aan te tonen van, ja, maar behalve dan gezond verstand, van, ja, maar dit product hoort veel langer mee te gaan. En daarom pleiten wij ook voor een lijst. Er bestaat een hele oude lijst, maar die is echt al heel oud. Maar we willen een lijst waarop staat hoe lang producten gewoonlijk mee zouden moeten gaan. Dan heb je als consument, hou vast dat je zegt, nou kijk, een wasmachine van meer dan €800 moet volgens heel veel organisaties die er allemaal over hebben bestudeerd, moet gewoon, laten we zeggen, 7 jaar meegaan. Dus de garantie is ook 7 jaar.
0: Heeft dat dan met de prijs van een product te maken, Joyce? Omdat de wasmachine, nou, wat je net zei, €900 kan kosten, dat je dan mag verwachten dat die heel wat jaren meegaat. Geldt er bijvoorbeeld niet bij een tandenborstel die vaak wat goedkoper is, een elektrische variant?
2: Nee. Dat klopt. Je mag van een wasmachine verwachten dat die langer meegaat dan een elektrische tandenborstel. Maar de wet zegt ook van,

0: Ja, 90% van de consumenten die wij hebben gesproken zeggen van ja, we willen eigenlijk dat er ergens staat hoe lang een product meegaat. En we willen bovendien ook op de bon hebben staan een uitleg over garantie. Dus de fabrieksgarantie en de wettelijke garantie. Zodat je gewoon iets in handen hebt. Want als consument sta je nu toch echt met je mond vol tanden bij zo'n winkelier die je gewoon afwimpelt.
1: Ja. Het lijkt me ook wel heel ingewikkeld. Gewoon, je zit thuis te kijken op de bon of bij het product zelf. En je hebt eigenlijk gewoon geen idee.
0: Nee, je hebt geen idee. Het is echt gewoon gezond verstand dat je denkt, ja, die tv die zou echt niet nu kapot moeten gaan. En vaak krijgen mensen ook nog wel een beetje garantie. Of hè, dan uit coulance hoef je maar de helft van de reparatiekosten te betalen bijvoorbeeld. Maar vaak ook niet. En daar zit ook een punt dat mensen zouden wel graag hun producten willen laten repareren als ze wisten dat het gratis was. Want reparaties zijn helaas heel vaak heel duur. En dan zeggen ze, ja, dan kan ik net zo goed een nieuwe kopen. Terwijl ze eigenlijk gewoon recht hebben op gratis reparatie.
2: Ja, dat zou dus allemaal in die tabel moeten staan. Maar die is nogal verouderd, die tabel met de verwachte levensduur van bepaalde apparaten. En daarom stappen jullie nu samen met Natuur en Milieu naar de Tweede Kamer. Om een harde deadline af te dwingen. Hè? Dat die tabel wordt geüpdate.
0: Ja, klopt. We zijn eigenlijk al sinds 2023 in gesprek met brancheorganisatie Techniek Nederland. Die had die oude tabel, die stamt uit 2014. Maar ook in gesprek met fabrikanten en met verkopers en met de ACM, de toezichthouder, om zo'n lijst te krijgen. Maar ja, 2023, we gaan al richting 2027 inmiddels bijna. En het is er nog steeds niet. En dat zit hem natuurlijk een beetje bij de fabrikanten en de verkopers. Met name de fabrikanten, die zijn daar niet zo heel, die zijn er niet zo happig op. Maar ja, recht is recht. En nu zeggen we, dan moet de minister ingrijpen. De minister van Economische Zaken. Die moet gewoon zeggen, ik wil dan en dan gewoon die lijst hebben.
2: Ja, nou, we wachten het af. Gelukkig is daar de Consumentenbond om een beetje de vinger aan de pols te houden. En let dus op, laat je niet beduvelen over die garantietermijnen. Je hebt vaker recht op een vervangend apparaat of je geld terug. Dankjewel, Joyce, en een fijne middag.
0: Hetzelfde, dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, kijk, ik denk dat bijna niemand het een leuk idee vindt om te vluchten waar die vandaan komt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Want zoals minister Karremans het gisteren zei, met die nieuwe rekenmethode is het ineens niet meer nodig voor Lelystad Airport om een natuurvergunning te hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is voor de allerkleinste.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland stoppen in juli 2029 met busvervoerder EBS. En dat is 6 jaar eerder dan gepland. En volkstuinverenigingen in Lelystad vrezen grondverlies door plannen voor nieuwe woonwagenstandplaatsen.
9: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ABB Verkeersinformatie. Vertraging op de A27 tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, 6 minuten. Op de A28 tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst, 9 minuten. En op de N305 tussen de N301 en Zeewolde, daar 4 minuten stilstaand verkeer. Kijken we nog even naar de controles van Flitsmeister. Ik zie er eentje staan op de A6 tussen Jouren en Emmeloord bij hectometerpaal 291,1.
8: Almeerder Thomas van Tiel die heeft een ambitieus einddoel. Hij wil namelijk met zijn zeilschip naar het Hoge Noorden en zich daar uiteindelijk laten invriezen op de Noordpool. Een heel bijzonder verhaal, maar voordat het zover is wacht hem eerst nog een ander avontuur. Wat dat voor avontuur is, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Mr. Ed Sheeran zong voor je in Studio Flevoland. Go away, girl. Het is 4 uur geweest. Arie, begin je al een beetje zenuwachtig te worden voor vanavond?
1: Ik weet precies waar je het over hebt, want ik ga naar een concert.
0: Ja?
1: Ja, weer een nieuwe concertreeks van Agda en de Munnik. En ik ben er vanavond bij.
0: Waar is het?
1: In de Ziggo Dome.
0: Hebben ze het helemaal uitverkocht ook?
1: Daar ga ik vanuit. Ja, maar dat gaat, ze hebben meerdere dagen, dus dat zal wel uitverkocht zijn, ja.
0: Welke plek heb je?
1: Ik sta gewoon lekker... Ja, ergens daar gewoon op de grond. Ik heb geen zitplekken, maar ik mag lekker staan.
0: En dan is het natuurlijk wel fijn als je vooraan staat. Als je een echte fan bent, zoals jij. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen om 5 uur of 4 uur al voor die deur van die Ziggo Dome staan. En ze rennen dan naar binnen natuurlijk als die deuren open gaan. Maar dat gaat jou niet lukken vandaag.
1: Nee, maar ik moet zeggen, het wisselt ook een beetje. Bij het ene concert wil je heel strak vooraan staan. Bij andere concerten gaat het toch ook een beetje voor de sfeer, voor de gezelligheid. En dat maakt de plek waar je staat niet precies uit. Ik ga met vrienden en mijn vriendin ga ik er naartoe. En ja, waar ik ook sta, ik vind het prima.
0: En welk liedje van Agda en de Munnik ga je heel hard meezingen vanavond?
1: Allemaal.
0: Allemaal? Ken je ze echt allemaal?
1: Nee, ik denk ik durf niet te zeggen allemaal. Maar het merendeel zal ik zeker luidkeels meezingen. Hou jij een beetje van Agda en de Munnik?
0: Nou, ik vind Het regent zonder stralen wel leuk. Dat is eigenlijk ook de enige die ik zo even kan opnoemen, die ik echt heel goed ken. Welke wil je horen? Want ik zit hier bij de muziekcomputer, dus ik kan zo een plaatje voor je klaar. Dan kun je wel een beetje in de stemming komen.
1: Zullen we samen zo even kijken dan?
0: Nee.
1: Gaan we even een leuke uitkiezen?
0: Zullen we dat nu niet doen?
1: Nu niet doen?
0: Ja, of we dat nu niet beter kunnen doen. Nu hebben we
1: het. Nee, we gaan het zo dadelijk even doen. Dat is veel makkelijker, want het repertoire van hun is zo groot. Ze hebben zoveel nummers gemaakt. Dan gaan we even een leuke uitkiezen, een mooie.
0: Nou, misschien is er nog iemand die een suggestie heeft. Die zijn ook van harte welkom, want de keuze is lastig. 0320 28 50 50. Welk nummer van Agda en de Munnik wil jij graag horen?

0: We hadden het net over Agda en de Munnik. En ook even de oproep van welk liedje van hen wil jij graag horen op de radio. Nou, ik heb het idee, Arie, dat je de enige Flevolander bent vanavond in de Ziggo Dome. Ja,
1: er zijn geen verzoekjes binnengekomen. Hè?
0: Dat is wel opmerkelijk, ja.
1: Ja, ik denk dat inderdaad iedereen gewoon in de auto zit alvast die kant op. En dat ze daarom geen tijd hebben om hun verzoekje door te geven.
0: Ja, dus hebben we samen maar even gekeken welke liedjes we in de computer hebben staan. En ik ken toch wel meer nummers van Agda en de Munnik dan ik dacht.
1: Nou, dat scheelt.
0: Benny bijvoorbeeld, of de kapitein natuurlijk. Ja. En wat heb je nog meer? Ren, Lenny, Ren.
1: Ja, en dan een van die nieuwere nummers, Morgen wordt fantastisch. Oh ja. Ik dacht ook van, nou ja, als we dan een nummertje kiezen, dan moeten we niet één kiezen die we heel veel draaien. Maar dan pakken we gewoon even één oudere die je niet zo vaak meer hoort op de zender.
0: En dat is deze geworden. Toepasselijke titel wel. Denk ik ook heel vaak, 's ochtends vroeg. Laat me slapen.

0: Heb je stiekem al een beetje gekeken op de lijst welke nummers ze vanavond gaan zingen, Arie?
1: Nou, normaal gesproken doe ik dat dus wel,
0: ja?
1: Maar nu heb ik het niet gedaan. Vraag me niet waarom niet.
0: Hmm.
1: Maar nee, gewoon ik laat me verrassen vanavond.
0: Oké, dus ik hoef het niet voor je op te zoeken of ze dit nummer gaan zingen vanavond.
1: Nee, over een paar uur weet ik het er alsnog.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ja. En als ze het zingen, dan kun jij lekker mee.
1: Zo
0: doen,
1: is dat. Dalmeerder Thomas van Tiel die heeft nogal een ambitieus einddoel. Hij wil met zijn zeilschip naar het hoge noorden en zich uiteindelijk laten invriezen op de Noordpool. Maar ja, voordat het zover is, wacht hem eerst nog een andere avontuur.
0: Ja, want over een week vertrekt hij vanuit Almere richting de Canarische eilanden. En vanaf begin januari begeleidt hij de Belgische kitesurfer Koen Darras, die als eerste solo met een kitesurf de Atlantische Oceaan wil oversteken. En Thomas die vaart met zijn schip achter hem aan en vormt zo een beetje een veilige uitvalsbasis op zee, als hij eventjes adem moet halen en even wat moet eten en drinken. Maar ja, het is een tocht die zo'n 2 maanden kan duren. Nou, bijzondere plannen allemaal. Genoeg reden om even Thomas te spreken hier in de studio. Hij heeft even tijd gevonden. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ben je er al klaar voor eigenlijk? Want over een week dan ga je vertrekken.
2: Over een week gaan we vertrekken, ja. We moeten nog een hoop schroefjes, laatste schroefjes en laatste stukjes geschilderd. En alle technische spullen. Dus het schip is nou ook wel een beetje een grote chaos, maar... We zeggen, we gaan er klaar voor zijn, zeker.
1: Wat moet er dan allemaal nog gebeuren voordat je echt kan vertrekken?
2: Ja, we zijn nu vooral bezig met echt het laatste timmerwerk. Nog aan het inrammen op het laatste... Gisteren had ik 8 man op de boot werken. Dus de mechanic voor het stuursysteem, die is nog met de laatste dingen bezig. De elektricien, die loopt dan rondom boord. We hebben een timmerman en 3 andere crew die aan het schilderen is, een hoop.
1: Maar dat klinkt heel spannend dat er nog heel veel moet gebeuren ook.
2: Zeker, zeker. Ja, de grote mast is er nog af. Heel fijn, Quantum Sails heeft ons geholpen aan nieuwe zeilen, zeilset. Maar het riggen van een klassiek schip van 51 jaar oud... met nieuwe zeilen, dat heeft nog wel wat haken en ogen. En daar hebben we ons super... dus die mast ligt nog af, dus dat gaan we volgende week ophalen. En dan hopen we dat het riggen niet meer te veel tegenslagen gaat geven. En dan ergens eind die week naar richting Scheveningen.
1: Maar je gaat sowieso op tijd vertrekken. Het is niet dat er nog kans bestaat dat je vertraging oploopt.
2: Nou, we hebben een trainingsweek, 16 november, met de kitesurfer en ons hele kite-team, zeg maar. Dat zijn 6, of met 7 in totaal, vormen wij het team wat Koen gaat assisteren naar de overkant toe. En er zijn allemaal dingen verzonnen en bedacht hoe we dat gaan doen, maar we hebben het nog nooit echt getest. Dus we willen daar een week voor nemen. En die tickets zijn al geboekt. Dus voor mij wordt het wel verwacht dat ik op een gegeven moment 16 november me meld op Lanzarote.
0: Ja, ga je daar helemaal naartoe varen dan?
2: Ja.
0: Red je dat in een maandje ongeveer?
2: Het is 2 weken varen op zee. Daar zien we Koen Darras ook, de kitesurfer. En we varen... ik hoop een beetje rond de 16e, 20e in Zeebrugge klaar te liggen om te wachten voor een weather window, zo heet dat. We gaan natuurlijk Biscay over. Biscay is een van de meest... een gevaarlijke zee. Een beruchte zee. Dat komt om de... Ja, de Atlantische Oceaan komt daar samen met de Noordzeeplaat, zeg maar. Dus vanaf 1000 meters diep gaat het ineens naar 300 meters diep. Dus daar moeten we goed weer. We zitten al een beetje buiten het seizoen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb een 10 dagen wachten op een weather window ingecalculeerd. Laten we vanuit gaan dat alles goed gaat. En dan is het 2 weken zeilen. Ja, maar wel in 1 stuk door.
0: Maar Koen die gaat dan kitesurfen. Jij gaat dan met de zeilboot er achteraan. Toch even de vraag, waarom doe je dit nou eigenlijk?
2: Ja, goede vraag. Nou... Koen Darras, het is zijn droom. Hij wil heel graag dit als eerste persoon gaan doen. En via een organisatie, het is een zeilnetwerk Ocean Nomads, zijn wij bij elkaar gebracht. En in eerste instantie had ik zoiets van, nee, dat gaan we echt niet doen. En toen ging ik er wat langer over nadenken. En toen dacht ik, nou, het is toch wel echt een gaaf avontuur. Dus toen toch met Koen gaan kletsen. En nou ja, als je deze foto ook kijkt, het is een ontzettend fijn vent. En echt een atleet, echt een sportman. Dus ik heb wel vertrouwen dat hij weet waar hij mee bezig is. Het was voor mij wel een heel mooi nieuw avontuur in mijn zeilcarrière. Ja.
1: Ja, wat is jouw rol dan precies? Want ik kan me voorstellen dat mensen daar zo denken van, ja, oké, maar je hebt dus een kitesurfer en jij gaat met je boot erachteraan, maar waarom dan precies?
2: Nou, Koen die moet straks 3000 of 2200 mijl van Kaap Verdi naar Barbados of naar Sint-Martinique, ergens in Caribië, daar moet hij kiten. Dat betekent dat hij 10 uur per dag gaat hij op het bord staan. En de rest van de dagen moet hij ergens slapen. Dus wij gaan met hem mee om die safe haven voor hem te creëren. Daarnaast moet hij natuurlijk een hoop eten mee, drinken mee. Wij gaan uiteindelijk, hij moet weer van dezelfde lengtepositie te starten de volgende dag. Dus wij gaan 's nachts, dus we hebben 8 tot 10 uur varen. En dan hebben we 14 tot 16 uur dat wij ook ergens op die lengte ons moeten gaan verschuiven. Dus in het team zit ook een meteoroloog. En daar hebben we elke dag contact mee. Die gaat ons proberen te helpen met om ons te gaan positioneren voor de volgende dag. En vandaar dat Koen ons nodig, want hij moet slapen. En anders dan lukt dat niet.
0: Ja, en dan moet hij ook lekker kunnen rusten. Want ja, je moet wel constant alert zijn, neem ik aan, als jij het schip bestuurt. Want ja, er kan van alles gebeuren op zo'n open zee.
2: Ja, klopt, absoluut. En ik heb nu 3 keer de oceaan overgestoken. Ik heb rond de 50.000 mijl op zee gevaren. Dus ik begin wel een beetje te begrijpen van en ik heb dingen meegemaakt waarvan ik daar wel wat ervaring in heb. En Koen die is een kitesurfer en een bergbeklimmer, maar die heeft eigenlijk nog niet zoveel offshore ervaring. Dus daarin is het belangrijk ook naar de voorbereidingen toe om Koen van alles te leren en te vertellen. Hij heeft natuurlijk ook heel veel vragen.
1: Ja, je zegt ook voorbereidingen, maar voor jou is het natuurlijk eigenlijk ook weer voorbereidingen op een heel andere tocht.
2: Ja, klopt, zeker. Ja. Mijn grote droom, en dat is onder het projectnaam Into the Arctic, is om naar het hoge noorden te varen. En ik zou me graag willen vastvriezen. In het ijs. Dus ik wil daar een beetje aan het einde van de zomer heb ik een baai op een gegeven moment gespot, als het goed is, waar ik dat ga doen. En dan laat ik het anker vallen en dan wacht ik tot die baai gaat bevriezen.
0: Ja, op het water, in het water?
2: In het water, dus de boot blijft in het water.
0: Dood?
2: Nee, het is geen zelfmoordactie. Het is een hoop voorbereiding. Het is ook wel gedaan door meerdere mensen. En zeker als we terug gaan kijken naar expedities van Shackleton of Roald Amundsen. Die is de eerste die de Noordwestpassage gevaren heeft in 1903 tot 1906. En die heeft er 3 winters over gedaan. Dus die heeft 3 winters daar gebleven. Nou is het niet veel gedaan, maar het is mogelijk als je goed voorbereidt.
1: Maar waarom? Geeft het een kick van waarom zou je dat willen doen?
2: Ik heb ooit een boek van Henk de Velde, mijn grote held. Die heeft dit 35 jaar geleden is hij de Noordoostpassage boven Rusland gaan varen. Dat lukte niet in 1 seizoen. Die is toen moeten wachten en heeft besloten dat op de boot te doen. Daar heeft een heel mooi boek over geschreven. Ik heb hem een aantal keer mogen ontmoeten. Ik kon hem ook mailen als ik vragen had voor tochten die ik had. En het is een ontzettende, inspirerende man was het. En wat hij in zijn boek beschreef, ik herinner het moment nog heel goed. Ik had de boot net gekocht. Ik was een andere delivery op een ander schip aan het doen. En ik lees dat boek uit. En toen wist ik van,
0: dit wil ik.
2: Dit wil ik. Ja. En dit ga ik doen. En dit is
1: op een schip van 51 jaar oud.
2: Op een schip van, want dat is het beste schip is het schip dat je hebt natuurlijk. En Wind van ik zijn één. Dat is super. En dit schip is ervoor gebouwd. Het is niet het ideale schip. Je wil eigenlijk een wat vlakkere onderkant. Ik heb een grote S-pan, dus ik heb een heel groot onderwaterschip. En het schip wordt eigenlijk opgedrukt in het ijs, omhoog gedrukt. Maar ik heb ook best wel wat gewicht aan het schip hangen. Okay. Dus de schepen waar Henk de Velde bijvoorbeeld mee heeft gedaan, die was er echt voor gedesigned. En die had een hele platte onderwaterschip, wat veel makkelijker omhoog gedrukt werd.
0: Maar je moet het natuurlijk doen met het schip dat je hebt. Dat is ook een beetje je kindje geworden, denk ik, inmiddels.
2: Zeker, ja.
0: Nou, je bent een echte avonturier. We zouden nog uren met je kunnen doorkletsen, maar de tijd zit erop.
2: Okay.
0: We wensen je ontzettend veel succes op je reis over de Atlantische Oceaan. En ik verwacht dat je nog wel een keer terugkomt voordat je de Noordpool gaat bezoeken.
2: Gaan we zeker doen, ja, dankjewel.
0: Thomas van Tiel, dankjewel.
3: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 3 minuten over 4:30, hoogste tijd voor het nieuws. De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland stoppen in juli 2029 met busvervoerder EBS. En dat is 6 jaar eerder dan gepland. Aanleiding zijn de grote financiële problemen bij EBS. Het bedrijf kan de concessie niet meer uitvoeren voor het bedrag dat in 2022 is afgesproken. De provincies dragen de komende 3 jaar financieel bij om ervoor te zorgen dat de bussen blijven rijden. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, is nog niet bekend. Maar vanaf juli 2029 wordt dus een nieuwe vervoerder gezocht. Volkstuinverenigingen in Lelystad vrezen grondverlies door plannen voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. De gemeente onderzoekt locaties aan de Bosweg en de Houttuinen. Daar zouden in totaal 38 plaatsen voor woonwagens kunnen komen. Vooral volkstuinvereniging Het Karveel maakt zich zorgen dat daardoor een deel van de volkstuinen aan de Bosweg moet verdwijnen. Er zijn inmiddels petities gestart tegen de plannen. Een bestuurder van een fatbike is vanochtend gewond geraakt in het centrum van Almere. En dat gebeurde na een botsing met een stadsbus. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer een jonge vrouw en de tiener is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aan de grote ster in de voorruit van de bus valt af te leiden dat het slachtoffer een forse klap heeft gemaakt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. En het gebied rond de koffieshop aan de Evenaar in Almere-Buiten, waar een alcohol- en softdrugsverbod geldt, wordt uitgebreid. Vanaf zaterdag loopt het gebied van de treinspoor tot aan de Azorenweg en ook rond de Albert Heijn geldt het verbod. Bij de bushaltes en het Buitenhoutcollege geldt dat dan weer niet. Extra BOA's gaan toezicht houden, want de koffieshop opent volgende week donderdag en wordt daarmee de 4e van Almere. Maar de komst van de koffieshop is omstreden, want vanuit de buurt is er veel verzet. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws bij ons online.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yılgız was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58.
11: Vanmiddag en vanavond is het wisselvallig weer in Flevoland. Er trekt af en toe nog een enkele bui over, maar langzaamaan neemt die buiigheid af en wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanavond zijn er dan brede opklaringen en de temperatuur ligt daarbij tussen de 13 en de 15 graden. Nou, komende nacht zien we dan de bewolking vanuit het westen langzaam toenemen. Het lijkt nog wel overal droog te blijven. En met een matige west- tot zuidwestenwind daalt de temperatuur niet veel verder dan een graad of 10. En morgen wordt dan echt een op- en top herfstdag met veel bewolking, van tijd tot tijd regen. Vooral in de middag en avond zal het langdurig doorregenen, met op sommige plaatsen wel tussen de 10 en de 20 mm neerslag. Temperaturen niet veel hoger dan 14 graden en er staat een stevige wind. Met morgenavond langs de grote meren ook kans op windstoten tot zo'n 70 km per uur. Nou, het weekend ziet er dan een stuk rustiger uit met geregeld zon, ook nog af en toe een bui en temperaturen die uitkomen rond een graad of 15.
12: AWB verkeersinformatie, vertraging op de A27 tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Daar 24 minuten stilstaand verkeer. Op de A28 tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet 6 minuten vertraging. Op diezelfde A28, maar dan tussen Soesterberg en Strandnulde 18 minuten. En als laatste op de N307 tussen de N306 en de N50 4 minuten. Frits Meister meldt ook nog een controle. Even kijken hoor, ik zie er eentje staan op de N307 in Dronten. In beide richtingen bij hectometerpaal 105,3.
13: En zometeen in Studio Flevoland bespreken we weer medische zaken met een medewerker van het Flevo Ziekenhuis.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een lekker liedje als je aan het hardlopen bent of aan het fietsen. Dan ga je automatisch wat sneller. Survivor en The Eye of the Tiger.
1: Lang stilliggen door ziekte of veel in dezelfde houding zitten in een rolstoel. Het lijkt onschuldig, maar het brengt een flink risico met zich mee. Drukplekken of doorlichtplekken. In de zorg bekend als decubitus. Ze kunnen razendsnel ontstaan en tot ernstige pijnlijke wonden leiden.
0: En in het Flevo ziekenhuis in Almere staat het voorkomen van die plekken hoog op de agenda. Zeker met de landelijke Stop Decubitusdag op 19 november. Dat is binnenkort dus. Nou, wondverpleegkundige Sandra Lelieveld van het Flevo ziekenhuis is bij ons in de studio. Sandra, goedemiddag.
2: Wel, dankjewel.
0: Ja, we kennen allemaal het woord doorligwond wel. Hè? Vooral oudere mensen hebben daar volgens mij mee te maken. Mensen die aan het bed gekluisterd verplicht moeten zijn of in een rolstoel zitten. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met je lichaam op het moment dat je te lang stil zit?
2: Als je te lang stil zit, dan houdt het eigenlijk in dat je te lang op een plek zit met de huid. Lang contact. En dan heb je in dat gedeelte van de huid komt er geen zuurstof. Er zitten kleine bloedvaatjes. Mm-hmm. Er komt geen bloed meer. Dus er komt er ook geen zuurstof. Dus gaat eigenlijk je huid gaat dood.
0: Ja, maar ja, Arie en ik die zitten nu 4 uur met elkaar in de studio. Arie die staat keurig, ja. Maar ik zit al 4 uur. Hoe snel gaat zoiets?
2: Snel gaan. Het kan binnen 2 uur ontstaan. Maar jullie situatie is in dit geval anders. Hè, jullie zijn gezond, jullie eten goed. En af en toe wip je eens op, want ik zie jou alweer van je stoel opwippen. En dus dat is gunstig. Maar je moet denken aan mensen die eigenlijk gewoon de hele dag niet kunnen bewegen. Bedlegerig zijn. Niet bewegen, ook in de stoel. En zelfstandig niet van houding kunnen veranderen. Het gaat over het algemeen ouderen, maar het zijn ook jongere mensen.
1: Het
2: kan net zo goed gebeuren.
1: Het gaat om een bredere doelgroep.
2: Het grootste doelgroep is natuurlijk wel de ouderen op het moment. Maar uiteindelijk kan het voor iedereen. Iedereen die zich niet zelfstandig kan draaien, niet kan bewegen, heeft het risico om decubitus te krijgen.
0: Ja, en dan gaat die huid dus dood, om het maar even simpel te zeggen.
2: Ja, het is een weefselschade van de huid, kun je dat zien.
0: En doet dat pijn?
2: Ja, daar begint het eigenlijk al mee. Dat zijn een beetje de eerste signalen. Het zijn eigenlijk dus pijn, roodheid. En dan moet je denken aan en warmte, glimmende huid. Het kan een harde schijf ontstaan onder de huid. Dat zijn een beetje de eerste signalen. Dan is de huid nog intact. En daarna, als het erg wordt, dus als het doorzet, dan kan je dus grotere wonden krijgen.
1: Maar als je noemt die eerste signalen. Ja. Als je dan ingrijpt, dan is het nog te voorkomen, erger te voorkomen?
2: Nou ja, dan is het nog is niet. We verwachten dan meestal wel dat er wat gaat gebeuren. Want als je het al een harde schijf onder gaat zitten, heb je wel de kans dat het gewoon open gaat. Maar je kan wel al, door actie te ondernemen, kan je erger voorkomen. Ja, want het erge is echt uiteindelijk dat je een hele diepe wond kan krijgen. Dat er viezigheid uit kan komen, pus uit kan komen. Dat je botontsteking kan krijgen, hè, dat het al bij het bot zit. Je kan ook septisch worden en dat is een bloedvergiftiging oplopen. Dus het is wel heel ernstig.
0: Gebeurt dat wel eens dan, dat het zo ernstig is?
2: Ja, dat komt eigenlijk heel veel voor.
0: En is het dan nog wel te behandelen?
2: Zeker nog wel te behandelen. Ik zeg niet dat het ook wel eens fout kan gaan met de mensen. Dat ze ook wel eens kunnen overlijden, hè? Bloedvergiftiging. Maar het kan zeker te behandelen. Ja, operatie, langdurig. En het is echt wel duurt wel 9 maanden tot een jaar.
1: Ja, het is ook te voorkomen. Maar is het makkelijk te voorkomen? Of is het eigenlijk best wel vrij ingewikkeld om het...
2: Nee, het is best wel ingewikkeld. Ja, want het gaat natuurlijk over mensen die in... slechte voedingstoestand zij hebben. De hygiëne is heel erg belangrijk.
1: En ze liggen niet voor niets of zitten niet voor niets al stil.
2: Precies, er is niet voor niets iets aan de hand. Kijk, als wij even een uurtje zo zitten, hebben we geen last. Maar ze hebben natuurlijk een slechte voedingsstand. Ja, vochtopname is heel belangrijk. Dus ze drinken misschien ook wel slechter. Medicijngebruik, ze zijn wat ouder, worden wat... dat zijn allemaal factoren die meespelen.
1: Maar hoe kun je het voorkomen?
2: Hoe kan je het voorkomen? Ja, door constant toch te bewegen. Hè? En als je in een rolstoel zou zitten, zou je eigenlijk moeten opwippen. Elk uur. In bed moet je elke 3 uur moet je eigenlijk op een andere kant gaan liggen. Dus je begint op je zij. Dan ga je naar je rug. Dan ga je naar de andere zij. Allemaal dat soort dingen. Je hebt speciale houdingen in bed die je kan in een bepaalde houding kan neerzetten, de mensen. Mm-hmm. Je hebt speciale matrassen. Anti-decubitus matrassen. Die kan je als wel in de thuissituatie als wel in het ziekenhuis gebruiken. Dan heb je ook nog wel speciale schoentjes. Het makkelijkste is, als je kijkt in een thuissituatie, goed badstof sokken dragen, die gewoon goed zitten om de hielen. En dan kan je het proberen te voorkomen.
1: Ja, aan jouw antwoord hoor ik dan ook van, het kan dus ook op elke plek op je lichaam gebeuren. Want met speciale schoentjes, dan zit het dus onder de voeten.
2: Het meeste wat je heel hoort is de stuit. Maar uiteindelijk is het kan op het achterhoofd komen. Moet je voor op je ligt op je rug, dan kan het op je achterhoofd komen. Het kan op je heupen komen, op je schouderbladen, op de hielen. Ligt je op de zij, moet je aan de oren denken, aan de knieën. Als je op je zij ligt, kunnen je knieën op elkaar liggen. Dan komt het op je knieën. Hm. Dus er zijn zoveel mogelijkheden eigenlijk waar het bot ook snel onder de huid zit.
0: Ja, en het kan dus ernstige gevolgen hebben als je er niet op tijd bij bent, vertelde je net. Ja. Nog even de korte samenvatting. Wat zijn nou de eerste signalen dat je decubitus...

0: signalen.
1: En als je dat ziet, dan moet je de huisarts bellen.
0: Moet je zeker aan de bel gaan trekken. Actie ondernemen, hulpverleners. Of inderdaad de huisarts bellen.
1: Ja, en ook als een mantelzorger dit ziet.
0: Of de mantelzorger, ja, precies. Het huidinspectie is natuurlijk heel belangrijk. Als je het zelf niet kan, en dan komt een mantelzorger of er komt een thuiszorgorganisatie, iemand van de thuiszorg. En die wast iemand, kijkt naar de huid. Hoe ziet de huid eruit? En even de aanvulling, als je aan donkere mensen denkt, die hebben natuurlijk geen, die kan je de roodheid niet zien. Die krijgen een andere soort verkleuring. Meer paars, blauw, grijze verkleuring. Dus dat is veel moeilijker te signaleren.
1: Oké, maar goed, dat moet je dus ook in de gaten houden. Ja. Het is een probleem voor veel mensen. En daarom is er op 19 november een speciale dag. Stop Decubitusdag. En dan staan jullie ook met een speciale stand in de centrale hal van het Flevo ziekenhuis. Wat kun je daar nou laten zien?
0: Nou, daar
1: collega's?
0: Hebben we wat mensen uitgenodigd. Moet je denken aan de diëtiste. Die zorgt voor de voeding. Mensen van een goed bed, goed matras. Die heeft ook zijn spullen bij zich. Ook voor de wat ik net vertelde. Hè, de kussentjes onder je voeten. Mm-hmm. Of een speciaal matras in een rolstoel. Dus dat gaat hij laten zien. We geven wat informatie over de Cubitus uiteraard. En dan hebben we ook nog een quiz die we in het ziekenhuis dan doen, zeg maar, waar mensen wat informatie kunnen krijgen.
1: Nou, en dat is allemaal om hier aandacht voor te vragen, zoals je nu ook al een beetje hebt gedaan.
0: Ja,
1: dankjewel voor je komst, onze verpleegkundige Sandra Lelieveld van het Flevo Ziekenhuis.
0: Dankjewel voor de uitnodiging.

0: My Body Isn't Ready, gezongen door Somber. Het is 8 minuten voor 5. Zometeen op de radio. Dan krijg je natuurlijk weer een overzicht van het nieuws van vandaag uit onze provincie. We hebben het onder meer over de begroting van de gemeente Almere. Daar is nieuws over. En ook voetbal. Almere City speelt morgen. Ik ga naar die wedstrijd trouwens toe. Te Oudeken.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, dus ik wil zo meteen wel even horen hoe die spelers een beetje in de wedstrijd staan natuurlijk. Ik wil wel dat ze gaan winnen als ik één keer erbij ben in mijn leven. En we hebben het ook over Lelystad Airport. Want wat blijkt nu, dat vliegveld heeft geen natuurvergunning nodig om de vakantievluchten daar te laten starten. Nou, hoe dat allemaal precies zit, dat hoor je straks bij ons.

0: Dit is Flevoland.
1: Een ontzettend hardnekkig misverstand, zowel onder consumenten als winkelier.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Mijn coming out was best bijzonder. Klinkt heel gek, maar mijn vrienden hebben me uit de kast getrokken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is voor de allerkleinste.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland stoppen in juli 2029 met busvervoerder EBS. En dat is 6 jaar eerder dan gepland. En volkstuinverenigingen in Lelystad vrezen grondverlies door plannen voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Sta je in de file, dan ben je niet alleen. Want de avondspits is toch echt al wel op gang gekomen. Vertraging onder meer op de A1 tussen Baarn en Hilversum Noord. 6 minuten. Op de A27 tussen Utrecht Noord en Hagestein. 29 minuten stilstaand verkeer. Op diezelfde A27 tussen Bilthoven en Eemnes. 7 minuten. Op de A28 tussen Wezep en Zwolle Centrum. Daar 15 minuten stilstaand verkeer als gevolg van een defect voertuig. De linker rijstrook is daar afgesloten. Op de A28 tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 16 minuten. Op de N50 tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 minuten. Op de N301 tussen de N798 en Nijkerk 4 minuten. Op de N303 tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten stilstaand verkeer. Dan gaan we door naar de controles van Flitsmeister. Daar zit ik even te kijken en dan zie ik er eentje staan op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,3.
8: Toch geen natuurvergunning nodig voor Lelystad Airport. Nou, dat zei de minister vandaag in de Tweede Kamer. Maar de vraag is nu of dat wel klopt. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Sophie Alice Baxter was dat met Murder on the Dance Floor.
1: Lelystad Airport heeft geen natuurvergunning nodig om vakantievluchten. Nou, tenminste, als het kabinet een nieuwe rekenmethode invoert voor stikstof, dan valt het vliegveld onder de grens en is een vergunning niet nodig. Dat zei minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gisteravond in een overleg met de Tweede Kamer. Maar zijn opmerking zorgt vandaag voor verwarring, waarbij twee ministeries zeggen dat de opmerking van de minister anders moet worden uitgelegd. Nou, heel ingewikkeld. Gelukkig is onze verslaggever Richard Schuurman van alles op de hoogte. Hij staat bij het vliegveld. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die natuurvergunning is een harde voorwaarde voor Lelystad Airport om vakantievluchten te kunnen uitvoeren. Maar hierover is dus nog steeds geen duidelijkheid.
2: Nee, al ruim 6 jaar niet. In 2020 heeft Lelystad Airport al die natuurvergunning aangevraagd. En die hebben ze echt nodig om alles te kunnen doen. Vakantievluchten, andere zaken. Die hadden ze tot nu toe niet. Maar het ministerie van inmiddels LVVN, Landbouw en Natuur, heeft daar gewoon heel veel tijd voor nodig. En dat komt onder andere door verschillende uitspraken van de Raad van State sinds 2019 over het stikstofbeleid. De strikte voorwaarden die daar steeds aan zijn toegevoegd maken het zeer lastig om dat te beoordelen. En dat staat wel onder tijdsdruk, want minister Jamie Van Essen van Landbouw en Natuur, die is in juli nog door de rechter in Arnhem op zijn vingers getikt om toch voor het eind van dit jaar wel eens een keer een besluit te nemen, want het duurt gewoon veel te lang, vond de rechter.
1: Ja, en toen kwam in één keer het bericht van minister Karremans. Die zei gisteravond dat er geen natuurvergunning nodig is. Hoe zit dat dan?
2: Ja, er was gisteravond in de Tweede Kamer een overleg over luchtvaart met minister Karremans en verschillende fracties. En daar werd gevraagd, wat is de stand van zaken voor Lelystad Airport? En toen antwoordde minister Vincent Karremans van Infrastructuur inderdaad dat als er een nieuwe rekenmethode wordt toegepast voor stikstof, de zogeheten rekenkundige ondergrens, dat er dan voor Lelystad Airport geen natuurvergunning nodig is, want dan vallen ze onder die grens. En nu wordt daar een andere berekening voor gemaakt, de zogenaamde kritische depositiewaarde. Nou, die kent elke agrariër en boer hier in de buurt. Want dat is een norm die ervoor heeft gezorgd dat heel veel juist niet kan. Boeren niet kunnen uitbreiden, woningen niet kunnen worden gebouwd. Minister Jamie Van Essen van Landbouw en Natuur werkte aan een nieuwe norm. Die norm zou dus eigenlijk het probleem voor Lelystad Airport met de natuurvergunning oplossen.
1: Ja, nou, het wordt wel behoorlijk ingewikkeld. Het wordt allemaal een beetje tegengesproken. Is er wat verwarring ontstaan, hè, Richard? Op wat voor manier?
2: Nou, vanmiddag belden eigenlijk de ministeries van Infrastructuur en Landbouw van, ja, de opmerkingen van Karremans moet je toch even in een context zien. Hij heeft niet gezegd dat Lelystad Airport helemaal geen natuurvergunning nodig heeft. Dat is alleen van toepassing op het onderdeel stikstof. Maar voor bijvoorbeeld de vogels of geluidsnormen moet je wel degelijk nog steeds een natuurvergunning hebben. En de minister zei wel, als we die nieuwe norm invoeren, dan hebben we die vergunning niet nodig. Maar dat hele traject moet eerst nog wel eventjes de formele weg lopen in het parlement. Zijn collega, minister Van Essen, wil nog voor het einde van dit jaar die nieuwe rekennorm aan de Kamer gaan aanbieden. Maar dan moet het nog allemaal met consultatierondes, inspraakrondes door de Tweede en Eerste Kamer heen. En het ministerie zegt, dan zijn we pas eind 2027 een keer zover dat we die nieuwe norm ook echt kunnen gaan gebruiken als de norm. En dan is dus de vraag, wordt Lelystad Airport nu getoetst naar de nieuwe norm die voor gunstiger voor hun zou uitpakken? Of is nog de oude norm van toepassing die dus eigenlijk veel kritischer is en waar nog maar de vraag is of Lelystad Airport door die ballotagecommissie heen komt, om het zo te zeggen.
1: Ja, jij hebt dit dossier jaren al gevolgd, Richard. Je kunt denk ik wel een beetje een inschatting maken of nu helder is dat vakantievluchten in oktober 2027 kunnen beginnen.
2: Nou, dat wordt denk ik best wel lastig. Ik vind het na vandaag er niet helderder op geworden. Het ministerie van Infrastructuur, minister Karremans, zei in april dat ze ernaar streven dat Lelystad Airport in oktober volgend jaar open kan gaan voor vakantievluchten. Dat herhaalde hij gisteravond in de Tweede Kamer met dan die opmerking over de natuurvergunning. Daar zit het wel een beetje op. Wanneer wordt nu precies het besluit genomen of Lelystad Airport aan de natuurvergunning kan voldoen? En komen ze eventueel door de de oude beoordeling heen. Lees dat airport zelf is daar best wel optimistisch over. Dat ze aan die voorwaarden kunnen voldoen. Maar dat is dus nog niet zeker. Dus we zullen die discussie toch echt nog even wat concreter moeten hebben. Wat minister Karremans en zijn collega van Essen nu precies aan het doen zijn. Maar de conclusie is eigenlijk wel dat er gisteravond toch wel wat verwarring is geweest. En minister Karremans niet het gehele verhaal heeft verteld. Over hoe het nu precies zit met die natuurvergunning.
1: Jij houdt dat gelukkig voor ons in de gaten. Dankjewel, verslaggever Richard Schuurman. En dan nu snel de bus in, want het begint behoorlijk te regenen daar bij het vliegveld.
0: Dan gaan we meteen door met het weer. Met Donnie de Koning van Weerplaza. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je hoort het al. Hè? We zien het bij onze collega op de lens. Druppeltjes, de druppeltjes vallen daar.
3: Ja.
0: Komt er regen aan?
3: Ja, er komt inderdaad regen aan. Maar vanavond zien we in eerste instantie juist dat het aantal buien langzaamaan wel wat gaat afnemen. Nu dus nog wel een aantal buien. Temperaturen rond zonsondergang van zo'n 12 of 13 graden. En dan is het vannacht even tijdelijk wat droger. Met vrij lage minima van een graad of 8. En een vrij stevige zuidwestenwind ook daarbij. En dan wordt morgen toch echt wel een herfstachtige dag. Vanuit het westen trekt dan een regenzone over, waar we een groot deel van de dag mee te maken hebben, met maxima van slechts een graad of 13. En dan krijgen we daarna in de avond nog eens te maken met stevige regen- en onweersbuien, waarbij de wind ook nog eens flink kan gaan uithalen, met misschien wel kans op stevige windstoten.
0: Oh jee, dus we hebben morgen sowieso de paraplu of regenjas nodig.
3: Ja, de paraplu die waait misschien wel weg, dus misschien is inderdaad een poncho dan wel verstandiger.
0: Ja, en hoe ziet het er dan uit voor de komende dagen?
3: Ja, het weekend verloopt toch ook wel wisselvallig, met vaak buien die gaan overtrekken, maar dan tussendoor wel weer vaker ook nog wel een zonnige periode. De temperatuur komt uit op gemiddeld een graad of 15. Vanaf de nieuwe week dan wordt het tijdelijk eventjes wat droger, met vaak een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. En de temperatuur stijgt dan weer iets naar gemiddeld een graad of 17 op dinsdag. En dat is dan eigenlijk heel normaal weer voor begin oktober.
0: Ja, en daarbij zie ik dat de regen dan weer zich even koest houdt.
3: Klopt inderdaad. Waarschijnlijk pas in de loop van de nieuwe week, dan neemt de buienkans weer toe. Maar waarschijnlijk dus ook wel een aantal drogere dagen. Dus dat is iets om naar uit te kijken.
0: Kijk, hartstikke mooi om te weten. Donnie de Koning van Weerplaza, dankjewel.

0: Hij ziet er misschien een beetje eng uit met al die tatoeages op zijn lichaam, maar het is gewoon een heel aardige man, heb ik me laten vertellen. En hij kan ook nog eens goed zingen, daar is iedereen het wel over eens. Teddy Swims was dat, met Mr. Know-It-All.
1: Extra miljoenen naar veiligheid en cultuur, bezuinigingen op klimaat en diversiteit. De gemeente Almere maakt vandaag haar plannen voor volgend jaar bekend. Almere trekt extra miljoenen uit voor veiligheid en cultuur, maar bezuinigt op jeugd, zorg, klimaat en diversiteit. Het nieuwe stadsbestuur, onder wie wethouder Leslie van Hilton wil investeren, maar de financiële risico's zijn nog altijd groot, ziet verslaggever Yannick van der Wouw.
2: Nou, we hebben een begroting gepresenteerd die sluitend is voor 2027. En tegelijkertijd zien we dat er wel nog onzekerheden zijn als het gaat over de jeugdzorg, als het gaat over de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio. Dus die onzekerheden zijn er zeker, maar voor 2027 hebben we het geregeld.
3: Negatief resultaat, jaar op jaar. Dat concludeerde de Almeerse burgemeester Hein van der Loo afgelopen zomer. Rake woorden, want de stad heeft de afgelopen jaren flinke financiële klappen gehad. De spaarpot slonk met honderden miljoenen en dossiers als Oosterwold en jeugdzorg bleven in kosten stijgen. Het is aan wethouder Leslie van Hilton en het nieuwe stadsbestuur om het tij te keren. Met de begroting, we brengen de basis op orde, lijken ze een andere, nieuwe weg in te willen slaan. Na jaren van financiële malaise.
2: Nou, het was niet per se een puinzooi, maar wat we zien is dat we in een nieuwe realiteit zitten. We hebben te maken met heel veel onzekerheden. Zoals ik net al heb genoemd, de jeugdzorg, veiligheidsregio. Er zijn een aantal onzekerheden. En dat vraagt ook op een andere manier kijken naar je begroting. En wat wij nu hebben gedaan is de basis op orde brengen. Daar bedoelen we mee op een andere manier omgaan met de gelden die we hebben. Je kan een euro maar één keer uitgeven. En dan moeten we kijken of het doelgericht uitgegeven wordt en of het uiteindelijk ook het gewenste effect heeft.
3: Ondertussen wil het nieuwe stadsbestuur ook investeren. Bijvoorbeeld in veiligheid, de preventie van jeugdcriminaliteit en cultuur. Aankomend jaar maakt het nieuwe college bijna 4 miljoen euro vrij. Maar gezien de huidige financiële situatie van de stad moet dat geld weer ergens anders vandaan komen. En dat leidt tot gevoelige bezuinigingen op onder meer klimaat en diversiteit. Daar komt nog een grote kostenpost bij, namelijk onderhoud. De openbare ruimtes en de gebouwen in de stad zijn na 50 jaar dringend toe aan vernieuwing. De totale kosten? 1,4 miljard euro verdeeld over de komende 25 jaar.
2: Wij zien dat de stad daarom vraagt. We zien dat voorzieningen achterlopen, aan vervanging toe zijn. Dat de stadsruimte aan vervanging toe is. En dat krijg je te maken met een stad die aan het groeien is en al 50 jaar bestaat. En dat is de keuze die wij hebben gemaakt, investeren in onze stad.
3: Ondertussen lijken nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk. Want de spaarpot van de stad slinkt terwijl er grote, risicovolle projecten aankomen. Kan de gemeente die risico's straks nog wel dragen?
2: Nou ja, uiteindelijk moet je ook risico's kunnen nemen in deze stad. Want we willen namelijk met z'n allen Almere vooruit helpen. We willen dat er een financieel stevige basis ligt. En dat vraagt ook om investeringen die aan de voorkant niet helemaal risicovrij zijn. Tegelijkertijd zien we wel dat daar reserveringen voor zijn gemaakt. En dat we die ook mogelijk kunnen opvangen. En daar hebben we dan ook nog eens een keer een buffer voor. Die dan, als het echt nodig is, daar kan bijspringen.
3: Eén mogelijke tegenvaller zou wel eens Oosterwold kunnen worden. Er bestaat namelijk onzekerheid over mogelijke aanvullende zorgplichten voor de stad. Wat zou kunnen leiden tot grote financiële risico's. En zo blijft het hoofdpijndossier als een zwaard van Damocles boven het nieuwe college hangen.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland stoppen in juli 2029 met busvervoer de EBS. En dat is 6 jaar eerder dan gepland. Aanleiding zijn de grote financiële problemen bij EBS. Het bedrijf kan de concessie niet meer uitvoeren voor het bedrag dat in 2022 is afgesproken. De provincies dragen de komende 3 jaar financieel bij om ervoor te zorgen dat de bussen blijven rijden. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, dat is nog niet bekend. Maar wat wel duidelijk is, is dat er vanaf juli 2029 naar een andere vervoerder wordt gezocht. Volkstuinverenigingen in Lelystad vrezen grondverlies door plannen voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. De gemeente onderzoekt locaties aan de Bosweg en de Houttuinen. Daar zouden in totaal 38 plaatsen voor woonwagens kunnen komen. Vooral volkstuinvereniging Het Karveel maakt zich zorgen dat daardoor een deel van de volkstuinen aan de Bosweg moet verdwijnen. Er zijn inmiddels petities gestart tegen de plannen. En een bestuurder van een fatbike is vanochtend gewond geraakt in het centrum van Almere. Dat gebeurde na een botsing met een stadsbus. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer een jonge vrouw. De tiener is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aan de grote ster in de voorruit van de bus valt af te leiden dat het slachtoffer een forse klap heeft gemaakt. Over de oorzaak van het ongeluk, daar is nog niets over bekend. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op onze website en in de app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief.
13: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie trekken nog een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie. Waar het in de loop van de avond wordt droog en in de nacht is het uiteindelijk bewolkt met daarbij een minimale waarde van een graad of 8. De wind draait dan naar het zuidwesten en morgen trekt dan dus ook vanuit het zuidwesten een regenzone over de provincie heen. Met maxima van slechts een graad of 13 en een stevige zuidwestenwind voelt het echt wel herfstachtig aan. Met name in de avonduren trekken vanuit het westen stevige regen- en onweersbuien over, waarbij de wind ook nog wel echt fel kan gaan uithalen. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden.
0: ANWB verkeersinformatie. 14 files in de regio met 74 kilometer in totaal aan lengte. Dus we schonen het een klein beetje op. Ik ga alleen even de files opnoemen van 7 minuten vertraging en langer. Dan zie ik onder meer een file op de A6 tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. Daar 10 minuten. Op de A27 tussen Utrecht Noord en Hagestein 29 minuten stilstaand verkeer. Op de A28 tussen het Harde en Zwolle Noord 25 minuten stilstaand verkeer. Op de A28 tussen Harderwijk Zuid en afrit Elspeet 18 minuten stilstaand verkeer. Op diezelfde A28 tussen Soesterberg en Nijkerk 19 minuten. En als laatste op de N50 tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. Nou, dat is toch ook een beetje gek. 0 kilometer staat er. Nou ja, er is dus wel vertraging. Hoe lang het daar precies is, dat durf ik niet te zeggen. Maar het zou vertraging in ieder geval zijn van 7 minuten en langer. Kijk ik nog even naar de controllers gemeld door Flitsmeister. Of bij Flitsmeister, daar zie ik er eentje staan. Een radar op de N307 in Dronten in beide richtingen. Hectometerpaal 105,3.
11: En zometeen behandelen we nog wat voetbal in Studio Flevoland. Een vooruitblik op de wedstrijd van Almere City tegen Eindhoven morgen.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Doeg. Miranda gaat lekker naar huis. De dag zit erop. Misschien voor jou ook wel. Ben je onderweg naar huis, waar het eten misschien wel voor je klaar staat. Je krijgt bij ons muziek, maar natuurlijk ook nieuws.
1: En dan druk ik op het verkeerde knopje, dat is ook wat. Ja, dan duurt het iets wat langer voordat ik het nieuws kan vertellen. Ja, het is tijd voor profvoetbal, want Almere City speelt morgenavond thuis tegen FC Eindhoven. Voor Biron Burgering was het voor het vorige thuisduel met de Brabanders een bijzondere. De aanvaller van City scoorde toen maar liefst 4 keer voor de Almeerders. Burgering kan zich die avond nog goed herinneren.
2: Ja, tuurlijk. Ja, nee, ja, dat was voor mij persoonlijk een van de hoogtepunten, denk ik. Ja, zo'n beetje alles wat ik aangaak vloog toen binnen. Dus nee, ja, tuurlijk. Voor mij persoonlijk was het een hele lekkere avond.
3: Hoewel het seizoen voor Burgering tot nu toe wisselvallig verloopt, weet de aanvaller dat het zomaar de goede kant op kan vallen.
2: Het is een stukje ritme, flow, gevoel wat je even moet hebben. En soms kan je dat continu pakken. En soms ben je ernaar op zoek. En het enige wat je kan doen is daar op zoek blijven gaan. En dan moet het een keertje meezitten of dan dat het wel voor je voeten valt. Maar dat gaat ook wel komen, denk ik.
3: Ja, jullie hebben natuurlijk een hele brede selectie. Ook 4 goede buitenspelers. Voor de trainer lekker, maar voor een buitenspeler zelf lijkt me ook best wel lastig.
2: Ja, tuurlijk. Nou, ik denk voor iedere speler lastig. Ja, als je voetballer bent, dan wil je natuurlijk het liefst gewoon altijd alle spelen. Ik hou van het spelletje en het liefst sta ik iedere week 120 minuten op het veld. Kan niet altijd, maar het liefst zijn zo lang mogelijk op het veld natuurlijk. Maar je hebt ook te maken inderdaad met sterke concurrentie. En voor een trainer is dat lekker en voor een speler iets minder. Nou is het ook niet zo dat ik geheel ontevreden ben over minuten natuurlijk. Ik heb denk ik toch nog wel vrij aardig wat gespeeld. Alleen laat duidelijk zijn dat ik natuurlijk altijd meer wil. Maar die eis ligt bij mezelf. Dus wat
3: heel veel mensen thuis niet zien, de fans van Almere City, is dat jij bijna na elke training nog even voor jezelf een paar ballen pakt en samen met een van de keepers op doel gaat schieten. Dat zegt denk ik ook wel wat over jouw wil.
2: Ja, zeker. Ik denk gewoon dat daar ook nog veel verbetering in zit. En dan vind ik dat je die momenten moet pakken. En dan ben ik sowieso altijd wel iemand die wat extra's wil doen. En daarin kan je inderdaad af en toe net even op zoek gaan naar dat gevoel dat je me even te pakken krijgt. Maar het is lekker als dat morgen dan ook zo zou zijn.
1: Byron Burgering van Almere City was dat. De aftrap tegen FC Eindhoven is morgen om 8:00. En dat duel is te volgen via een live blog op onze app en website.

0: KC en The Sunshine Band en Give It Up. En de voormaal Smith samen met Niall Horan en Drive Safe.
1: Dan nieuws van buiten de regio. In steeds meer gemeenten is de hondenbelasting afgeschaft. En nu ook in Vlissingen. En dat scheelt toch weer 110 euro per hond. Bij Omroep Zeeland legt de wethouder uit waarom wordt gestopt met de hondenbelasting.
2: Het is natuurlijk een beetje een achterhaalde belasting inmiddels. Nog eens de tijd dat er honden voor de kar van de melkboer liepen. Dus ja, dan moet ik een keer zeggen, dit is mooi geweest. We zetten er een punt achter.
0: Ondanks een samenscholingsverbod in Luik zijn er toch weer protesten van scholieren. Die zijn overgewaaid uit Frankrijk, meldt de VRT. Er is politie in de Belgische stad, maar die grijpt voorlopig nog niet in. Bij de Universiteit van Luik zijn honderden jongeren samengekomen.
3: Veel studenten zijn om aan de burgemeester te tonen dat zijn verbodigingen geen impact op ons hebben, op onze kracht, op onze ideeën en op onze stemmen.
0: Het samenscholingsverbod is ingesteld omdat er bij protesten de afgelopen dagen vernielingen zijn aangericht bij middelbare scholen.
1: In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. Een van de verdachten, Dave de K., zegt dat hij zich niet van de ontvoering van de kleuter kan herinneren. Maar hij werkt wel mee aan de rechtszaak, zegt zijn advocaat bij de VRT.
4: Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht. En vandaar zeggen we ook met een heel bang hartje naar dit verhaal. Wij kunnen enkel maar meewerken en sereen meewerken aan dit verhaal om het proces zo op een logische en normale manier te laten verlopen.
1: Dave de K., zijn toenmalige Nederlandse vriendin, waren bevriend met de moeder van de kleuter en hij logeerde een tijdje bij ze. Na een ruzie nam de man het jongetje mee.
0: En de beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde voorafgaand aan de hack van vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten uitzoeken. Hackers zouden een maand hebben kunnen rondkijken in de systemen van het OM, zegt NOS-verslaggever Mitchell van de Klundert.
5: Wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
0: Het ministerie zegt niet wie er achter de hack zit, maar volgens Nieuwsuur gaat het om China. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Een ontzettend hardnekkig misverstand, zowel onder consumenten als winkelier.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Mijn coming out was best bijzonder. Klinkt heel gek, maar mijn vrienden hebben me uit de kast getrokken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is voor de allerkleinste.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan wij eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland stoppen in juli 2029 met busvervoer de EBS. En dat is 6 jaar eerder dan gepland. En het gebied rond de koffieshop aan de Evenaar in Almere Buiten, waar een alcohol- en softdrugsverbod geldt, wordt uitgebreid. Vanaf 10 oktober, dat is zaterdag, loopt het gebied van de treinspoor tot aan de Azorenweg. En ook rond de Albert Heijn geldt het verbod. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
8: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 6 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is het drukste moment van de spits geweest, maar er staan nog steeds heel veel files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bij Arnhem een half uur vertraging. Op de A50 is het druk van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ravenstein. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek sta je voor de aansluiting met de A50 ook nog 20 minuten in de file. Op de A1 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Je doet er een kwartier langer over daar. En ook op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je een kwartier op onthoud voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Tot slot sta je ook een kwartier in de file op de N784 van Terlet naar Arnhem tussen Velp en Arnhem. tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Toch geen natuurvergunning nodig voor Lelystad Airport. Nou, dat zei de minister vandaag in de Tweede Kamer. Maar de vraag is nu of dat wel klopt. Zometeen hoor je er meer over in Studio Flevoland.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland

0: Lelystad Airport heeft geen natuurvergunning nodig om vakantievluchten. Nou, tenminste, als het kabinet een nieuwe rekenmethode invoert voor stikstof, dan valt het vliegveld onder de grens en is een vergunning niet nodig. Dat zei minister Vincent Karremans van de Infrastructuur gisteravond in een overleg met de Tweede Kamer. Maar zijn opmerking zorgt vandaag voor verwarring, waarbij twee ministeries zeggen dat de opmerking van de minister anders moet worden uitgelegd. Nou, heel ingewikkeld. Gelukkig is onze verslaggever Richard Schuurman van alles op de hoogte. Hij staat bij het vliegveld. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die natuurvergunning is een harde voorwaarde voor Lelystad Airport om vakantievluchten te kunnen uitvoeren. Maar hierover is dus nog steeds geen duidelijkheid.
1: Nee, al ruim 6 jaar niet. In 2020 heeft Lelystad Airport al die natuurvergunning aangevraagd. En die hebben ze echt nodig om alles te kunnen doen. Vakantievluchten, andere zaken. Die hadden ze tot nu toe niet. Maar het ministerie van inmiddels LVVN, Landbouw en Natuur, heeft daar gewoon heel veel tijd voor nodig. En dat komt onder andere door verschillende uitspraken van de Raad van State sinds 2019 over het stikstofbeleid. De strikte voorwaarden die daar steeds aan zijn toegevoegd maken het zeer lastig om dat te beoordelen. En dat staat wel onder tijdsdruk, want minister Jamie van Essen van Landbouw en Natuur, die is in juli nog door de rechter in Arnhem op zijn vingers getikt om toch voor het eind van dit jaar wel eens een keer een besluit te nemen, want het duurt gewoon veel te lang, vond de rechter.
0: Ja, en toen kwam in één keer het bericht van minister Karremans, die zei gisteravond dat er geen natuurvergunning nodig is. Hoe zit dat dan?
1: Ja, er was gisteravond in de Tweede Kamer een overleg over luchtvaart met minister Karremans en verschillende fracties. En daar werd gevraagd, wat is de stand van zaken voor Lelystad Airport? En toen antwoordde minister Vincent Karremans van Infrastructuur inderdaad dat als er een nieuwe rekenmethode wordt toegepast voor stikstof, de zogeheten rekenkundige ondergrens, dat er dan voor Lelystad Airport geen natuurvergunning nodig is, want dan vallen ze onder die grens. En nu wordt daar een andere berekening voor gemaakt, de zogenaamde kritische depositiewaarde. Nou, die kent elke agrariër en boer hier in de buurt. Want dat is een norm die ervoor heeft gezorgd dat heel veel juist niet kan. Boeren niet kunnen uitbreiden, woningen niet kunnen worden gebouwd. Minister Jamie van Essen van Landbouw en Natuur werkt aan een nieuwe norm. Die norm zou dus eigenlijk het probleem voor Lelystad Airport met de natuurvergunning oplossen.
0: Ja, nou, het wordt wel behoorlijk ingewikkeld. Het wordt allemaal een beetje tegengesproken. Is er wat verwarring ontstaan, hè, Richard? Op wat voor manier?
1: Nou, vanmiddag belden eigenlijk de ministeries van Infrastructuur en Landbouw van, ja, de opmerkingen van Karremans moet je toch even in een context zien. Hij heeft niet gezegd dat Lelystad Airport helemaal geen natuurvergunning nodig heeft. Dat is alleen van toepassing op het onderdeel stikstof. Maar voor bijvoorbeeld de vogels of geluidsnormen moet je wel degelijk nog steeds een natuurvergunning hebben. En de minister zei wel, als we die nieuwe norm invoeren, dan hebben we die vergunning niet nodig. Maar dat hele traject moet eerst nog wel eventjes de formele weg lopen in het parlement. Zijn collega, minister van Essen, wil nog voor het einde van dit jaar die nieuwe rekennorm aan de Kamer gaan aanbieden. Maar dan moet het nog allemaal met consultatierondes, inspraakrondes door de Tweede en Eerste Kamer heen. En het ministerie zegt, dan zijn we pas eind 2027 een keer zover dat we die nieuwe norm ook echt kunnen gaan gebruiken als de norm. En dan is dus de vraag, wordt Lelystad Airport nu getoetst naar de nieuwe norm die voor gunstiger voor hun zou uitpakken? Of is nog de oude norm van toepassing die dus eigenlijk veel kritischer is en waar nog maar de vraag is of Lelystad Airport door die ballotagecommissie heen komt, om het zo te zeggen.
0: Ja, jij hebt dit dossier jaren al gevolgd, Richard. Je kunt denk ik wel een beetje een inschatting maken of nu helder is dat vakantievluchten in oktober 2027 kunnen beginnen.
1: Nou, dat wordt denk ik best wel lastig. Ik vind het na vandaag er niet helderder op geworden. Het ministerie van Infrastructuur, minister Karremans, zei in april dat ze ernaar streven dat Lelystad Airport in oktober volgend jaar open kan gaan voor vakantievluchten. Dat herhaalde hij gisteravond in de Tweede Kamer met dan die opmerking over de natuurvergunning. Daar zit het wel een beetje op. Wanneer wordt nu precies het besluit genomen of Lelystad Airport aan de natuurvergunning kan voldoen? En komen ze eventueel door de de oude beoordeling heen. Lees dat airport zelf is daar best wel optimistisch over. Dat ze aan die voorwaarden kunnen voldoen. Maar dat is dus nog niet zeker. Dus we zullen die discussie toch echt nog even wat concreter moeten hebben. Wat minister Karremans en zijn collega van Essen nu precies aan het doen zijn. Maar de conclusie is eigenlijk wel dat er gisteravond toch wel wat verwarring is geweest. En minister Karremans niet het gehele verhaal heeft verteld. Over hoe het nu precies zit met die natuurvergunning.
0: Jij houdt dat gelukkig voor ons in de gaten. Dankjewel, verslaggever Richard Schuurman. En dan nu snel de bus in, want het begint behoorlijk te regenen daar bij het vliegveld.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Dan gaan we meteen door met het weer. Met Donnie de Koning van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je hoort het al. Hè? We zien het bij onze collega op de lens. Druppeltjes, de druppeltjes vallen daar.
1: Ja.
0: Komt er regen aan?
1: Ja, er komt inderdaad regen aan. Maar vanavond zien we in eerste instantie juist dat het aantal buien langzaamaan wel wat gaat afnemen. Nu dus nog wel een aantal buien. Temperaturen rond zonsondergang van zo'n 12 of 13 graden. En dan is het vannacht even tijdelijk wat droger. Met vrij lage minima van een graad of 8. En een vrij stevige zuidwestenwind ook daarbij. En dan wordt morgen toch echt wel een herfstachtige dag. Vanuit het westen trekt dan een regenzone over, waar we een groot deel van de dag mee te maken hebben, met maxima van slechts een graad of 13. En dan krijgen we daarna in de avond nog eens te maken met stevige regen- en onweersbuien, waarbij de wind ook nog eens flink kan gaan uithalen, met misschien wel kans op stevige windstoten.
0: Oh jee, dus we hebben morgen sowieso de paraplu of regenjas nodig.
1: Ja, de paraplu die waait misschien wel weg, dus misschien is inderdaad een poncho dan wel verstandiger.
0: Ja, en hoe ziet het er dan uit voor de komende dagen?
1: Ja, het weekend verloopt toch ook wel wisselvallig, met vaak buien die gaan overtrekken, maar dan tussendoor wel weer vaker ook nog wel een zonnige periode. De temperatuur komt uit op gemiddeld een graad of 15. Vanaf de nieuwe week dan wordt het tijdelijk eventjes wat droger, met vaak een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. En de temperatuur stijgt dan weer iets naar gemiddeld een graad of 17 op dinsdag. En dat is dan eigenlijk heel normaal weer voor begin oktober.
0: Ja, en daarbij zie ik dat de regen dan weer zich even koest houdt.
1: Klopt inderdaad. Waarschijnlijk pas in de loop van de nieuwe week, dan neemt de buienkans weer toe. Maar waarschijnlijk dus ook wel een aantal drogere dagen. Dus dat is iets om naar uit te kijken.
0: Kijk, hartstikke mooi om te weten. Donnie de Koning van Weerplaza, dankjewel.
2: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Extra miljoenen naar veiligheid en cultuur, bezuinigingen op klimaat en diversiteit. De gemeente Almere maakt vandaag haar plannen voor volgend jaar bekend. Almere trekt extra miljoenen uit voor veiligheid en cultuur, maar bezuinigt op jeugdzorg, klimaat en diversiteit. Het nieuwe stadsbestuur, onder wie wethouder Leslie van Hilton wil investeren, maar de financiële risico's zijn nog altijd groot, ziet verslaggever Yannick van der Wouw.
1: Nou, we hebben een begroting gepresenteerd die sluitend is voor 2027. En tegelijkertijd zien we dat er wel nog onzekerheden zijn als het gaat over de jeugdzorg, als het gaat over de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio. Dus die onzekerheden zijn er zeker, maar voor 2027 hebben we het geregeld.
2: Negatief resultaat, jaar op jaar. Dat concludeerde de Almeerse burgemeester Hein van der Loo afgelopen zomer. Rake woorden, want de stad heeft de afgelopen jaren flinke financiële klappen gehad. De spaarpot slonk met honderden miljoenen en dossiers als Oosterwold en jeugdzorg bleven in kosten stijgen. Het is aan wethouder Leslie van Hilton en het nieuwe stadsbestuur om het tij te keren. Met de begroting, we brengen de basis op orde, lijken ze een andere, nieuwe weg in te willen slaan. Na jaren van financiële malaise.
1: Nou, het was niet per se een puinzooi, maar wat we zien is dat we in een nieuwe realiteit zitten. We hebben te maken met heel veel onzekerheden. Zoals ik net al heb genoemd, de jeugdzorg, veiligheidsregio. Er zijn een aantal onzekerheden. En dat vraagt ook op een andere manier kijken naar je begroting. En wat wij nu hebben gedaan is de basis op orde brengen. Daar bedoelen we mee op een andere manier omgaan met de gelden die we hebben. Je kan een euro maar één keer uitgeven. En dan moeten we kijken of het doelgericht uitgegeven wordt en of het uiteindelijk ook het gewenste effect heeft.
2: Ondertussen wil het nieuwe stadsbestuur ook investeren. Bijvoorbeeld in veiligheid, de preventie van jeugdcriminaliteit en cultuur. Aankomend jaar maakt het nieuwe college bijna 4 miljoen euro vrij. Maar gezien de huidige financiële situatie van de stad moet dat geld weer ergens anders vandaan komen. En dat leidt tot gevoelige bezuinigingen op onder meer klimaat en diversiteit. Daar komt nog een grote kostenpost bij, namelijk onderhoud. De openbare ruimtes en de gebouwen in de stad zijn na 50 jaar dringend toe aan vernieuwing. De totale kosten? 1,4 miljard euro verdeeld over de komende 25 jaar.
1: Wij zien dat de stad daarom vraagt. We zien dat voorzieningen achterlopen, aan vervanging toe zijn. Dat de stadsruimte aan vervanging toe is. En dat krijg je te maken met een stad die aan het groeien is en al 50 jaar bestaat. En dat is de keuze die wij hebben gemaakt, investeren in onze stad.
2: Ondertussen lijken nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk. Want de spaarpot van de stad slinkt terwijl er grote, risicovolle projecten aankomen. Kan de gemeente die risico's straks nog wel dragen?
1: Nou ja, uiteindelijk moet je ook risico's kunnen nemen in deze stad. Want we willen namelijk met z'n allen Almere vooruit helpen. We willen dat er een financieel stevige basis ligt. En dat vraagt ook om investeringen die aan de voorkant niet helemaal risicovrij zijn. Tegelijkertijd zien we wel dat daar reserveringen voor zijn gemaakt. En dat we die ook mogelijk kunnen opvangen. En daar hebben we dan ook nog eens een keer een buffer voor. Die dan, als het echt nodig is, daar kan bijspringen.
2: Eén mogelijke tegenvaller zou wel eens Oosterwold kunnen worden. Er bestaat namelijk onzekerheid over mogelijke aanvullende zorgplichten voor de stad. Wat zou kunnen leiden tot grote financiële risico's. En zo blijft het hoofdpijndossier als een zwaard van Damocles boven het nieuwe college hangen.

0: Provincies Flevoland met het regionieuws.
1: De provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland stoppen in juli 2029 met busvervoerde EBS. En dat is 6 jaar eerder dan gepland. Aanleiding zijn de grote financiële problemen bij EBS. Het bedrijf kan de concessie niet meer uitvoeren voor het bedrag dat in 2022 is afgesproken. De provincies dragen de komende 3 jaar financieel bij om ervoor te zorgen dat de bussen blijven rijden. Hoeveel geld daarmee gemoeid is, dat is nog niet bekend. Maar wat wel duidelijk is, is dat er vanaf juli 2029 naar een andere vervoerder wordt gezocht. Volkstuinverenigingen in Lelystad vrezen grondverlies door plannen voor nieuwe woonwagenstandplaatsen. De gemeente onderzoekt locaties aan de Bosweg en de Houttuinen. Daar zouden in totaal 38 plaatsen voor woonwagens kunnen komen. Vooral volkstuinvereniging Het Karveel maakt zich zorgen dat daardoor een deel van de volkstuinen aan de Bosweg moet verdwijnen. Er zijn inmiddels petities gestart tegen de plannen. En een bestuurder van een fatbike is vanochtend gewond geraakt in het centrum van Almere. Dat gebeurde na een botsing met een stadsbus. Volgens een 112-fotograaf is het slachtoffer een jonge vrouw. De tiener is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aan de grote ster in de voorruit van de bus valt af te leiden dat het slachtoffer een forse klap heeft gemaakt. Over de oorzaak van het ongeluk, daar is nog niets over bekend. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen zijn stuk en onderhoud duurt langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Het weer, vanavond nog een enkele bui, morgen is het bewolkt en een graad of 15.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie trekken nog een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie, waar het in de loop van de avond wordt droog en in de nacht is het uiteindelijk bewolkt met daarbij minimale waarde van een graad of 8. De wind draait dan naar het zuidwesten en morgen trekt dan dus ook vanuit het zuidwesten een regenzone over de provincie heen. Met maxima van slechts een graad of 13 en een stevige zuidwestenwind voelt het echt wel herfstachtig aan. Met name in de avonduren trekken vanuit het westen stevige regen- en onweersbuien over, waarbij de wind ook nog wel echt fel kan gaan uithalen. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land worden de files korter, maar wat nog opvalt is onder meer de N304 Ede-Apeldoorn. Die is in beide richtingen dicht tussen Wekerom en de aansluiting met de N801. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 van Utrecht naar Duitsland sta je tussen Arnhem en Zevenaar nog een kwartier in de file. Op de A27 van Utrecht naar Almere heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Er staat een pechgeval en er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A50 van Arnhem naar Oss sta je ook nog een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: En zometeen behandelen we nog wat voetbal in Studio Flevoland. Een vooruitblik op de wedstrijd van Almere City tegen Eindhoven.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: En dan druk ik op het verkeerde knopje, dat is ook wat. Ja, dan duurt het iets wat langer voordat ik het nieuws kan vertellen. Ja, het is tijd voor profvoetbal, want Almere City speelt morgenavond thuis tegen FC Eindhoven. Voor Biron Burgering was het voor het vorige thuisduel met de Brabanders een bijzondere. De aanvaller van City scoorde toen maar liefst 4 keer voor de Almeerders. Burgering kan zich die avond nog goed herinneren.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, ja, dat was voor mij persoonlijk een van de hoogtepunten, denk ik. Ja, zo'n beetje alles wat ik aangaak vloog toen binnen. Dus nee, ja, tuurlijk. Voor mij persoonlijk was het een hele lekkere avond.
2: Hoewel het seizoen voor Burgering tot nu toe wisselvallig verloopt, weet de aanvaller dat het zomaar de goede kant op kan vallen.
1: Er is een stukje ritme, flow, gevoel wat je even moet hebben. En soms kan je dat continu pakken. En soms ben je naar op zoek. En het enige wat je kan doen is daar op zoek blijven gaan. En dan moet het een keertje mee zitten of dan dat het wel voor je voeten valt. Maar dat gaat ook wel komen, denk ik.
2: Ja, jullie hebben natuurlijk een hele brede selectie. Ook 4 goede buitenspelers. Voor de trainer lekker, maar voor een buitenspeler zelf lijkt me ook best wel lastig.
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik denk voor iedere speler lastig. Als je voetballer bent, dan wil je natuurlijk het liefst gewoon altijd alles spelen. Ik hou van het spelletje en het liefst sta ik iedere week 120 minuten op het veld. Kan niet altijd, maar het liefst zijn zo lang mogelijk op het veld natuurlijk. Maar je hebt ook te maken inderdaad met sterke concurrentie. En voor een trainer is dat lekker en voor een speler iets minder. Nou is het ook niet zo dat ik geheel ontevreden ben over minuten natuurlijk. Ik heb er denk ik toch nog wel vrij aardig wat gespeeld. Alleen laat duidelijk zijn dat ik natuurlijk altijd meer wil. Maar ja, die eis ligt bij mezelf. Dus wat
2: heel veel mensen thuis niet zien, de fans van Almere City, is dat jij bijna na elke training nog even voor jezelf een paar ballen pakt en samen met een van de keepers op doel gaat schieten. Dat zegt denk ik ook wel wat over jouw wil.
1: Ja, zeker. Ik denk gewoon dat daar ook nog veel verbeteringen zitten. En dan vind ik dat je die momenten moet pakken. En dan ben ik sowieso altijd wel iemand die wat extra's wil doen. En daarin kan je inderdaad af en toe net even op zoek gaan naar dat gevoel dat je me even te pakken krijgt. Maar het is lekker als dat morgen dan ook zo zou zijn.
0: Byron Burgering van Almere City was dat. De aftrap tegen FC Eindhoven is morgen om 8:00. En dat duel is te volgen via een live blog op onze app en website.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dan nieuws van buiten de regio. In steeds meer gemeenten is de hondenbelasting afgeschaft. En nu ook in Vlissingen. En dat scheelt toch weer 110 euro per hond. Bij Omroep Zeeland legt de wethouder uit waarom wordt gestopt met de hondenbelasting.
1: Het is natuurlijk een beetje een achterhaalde belasting inmiddels. Nog uit de tijd dat er honden voor de kar van de melkboer liepen. Dus ja, dan moet ik een keer zeggen, dit is mooi geweest. We zetten er een punt achter.
2: Ondanks een samenscholingsverbod in Luik zijn er toch weer protesten van scholieren die zijn overgewaaid uit Frankrijk, meldt de VRT. Er is politie in de Belgische stad, maar die grijpt voorlopig nog niet in. Bij de Universiteit van Luik zijn honderden jongeren samengekomen.
3: Veel studenten zijn om aan de burgemeester te tonen dat zijn verbodigingen geen impact op ons hebben, op onze kracht, op onze ideeën en op onze stemmen.
2: Het samenscholingsverbod is ingesteld omdat er bij protesten de afgelopen dagen vernielingen zijn aangericht bij middelbare scholen.
0: In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. Een van de

0: echt wel te vervolgen.
1: Dave de K, zijn toenmalige Nederlandse vriendin, waren bevriend met de moeder van de kleuter en hij logeerde een tijdje bij ze. Na een ruzie nam de man het jongetje mee.
2: En de beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde voorafgaand aan de hack van vorig jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten uitzoeken. Hackers zouden een maand hebben kunnen rondkijken in de systemen van het OM, zegt NOS-verslaggever Mitchell van de Klundert.
3: Wat er vooral niet op orde was, is dat ze geen monitoring hadden bij het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze verdachte activiteiten op het bedrijfsnetwerk niet goed in de gaten konden houden. En daardoor weten we bijvoorbeeld ook niet waar de hackers precies zijn geweest en wat ze misschien hebben kunnen buitmaken.
2: Het ministerie zegt niet wie er achter de hack zit, maar volgens Nieuwsuur gaat het om China. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Een ontzettend hardnekkig misverstand, zowel onder consumenten als winkelier.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Mijn coming out was best bijzonder. Klinkt heel gek, maar mijn vrienden hebben me uit de kast getrokken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is voor de allerkleinste.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
14: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
13: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
15: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
13: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je nog wel 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de N304 Ede-Apeldoorn is in beide richtingen dicht tussen Wekerom en de aansluiting met de N801. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
17: Everybody get down.
3: get up.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, een pijnstil hebben we misschien ook wel nodig als we naar het financiële nieuws gaan kijken. Jeroen Wolfs, ja, vanmorgen even heel kort aanstippen die huizenprijzen. De ja. Huizenmarkt koelt wat af. Hè. De prijzen zijn zelfs iets dalend in sommige regio's.
2: Ja, maar let op, hè. Ja, elke ochtend word ik wakker en denk ik, waar ga ik het nu weer over hebben? En dan zit ik in de auto en dan hoor ik weer net iets. Oh, dat had ik ook kunnen behandelen. Maar ja. Inderdaad, ja. Nee, de huizenmarkt lijkt wat tot rust te komen. Niet zo gek, hè? Heb je de hypotheekrente gezien? Dus,
1: ja, hoe hoog is die nu?
2: Nou, die zit vrolijk boven de 4% voor 10 jaar NAG. Dus dat betekent dat je als je een starterswoning, de gemiddelde starterswoning kost 4,5 ton, ja, keer 4%, dan zit je alleen al 16.000, 17.000 aan rente.
1: Zo.
2: En dat was vroeger, toen de rente 2% was, was dat je rente en aflossing. Dus mensen kunnen minder lenen. En als je minder kan lenen, ga je ook minder
1: betalen. Wat betaal je dan nu gemiddeld als je zo'n hypotheek hebt en je moet alles financieren? Dan zit je
2: de starter zit al snel op 1500 euro bruto.
3: Dat is bijna niet op te brengen.
2: Ja, of een netto moet ik eerlijk zeggen. Nee, ja, dat is wel op te brengen, want daar huurt hij ook al jaren voor. Hè?
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus dat is het probleem natuurlijk.
3: Ja, alleen, als je bij de bank aankomt met je gemiddelde salarisje.
2: Nee, einde verhaal.
3: Dan is het einde verhaal
2: nee,
3: ook.
2: Dan drink je koffie, krijg je niet op.
3: Nee, als je het krijgt überhaupt ook. En de regels voor mensen boven de 55 worden ook allemaal aangepast, toch?
2: Ja, die waren al streng, hè? Ja. Als je op je 57ste aankomt kloppen bij de bank van, kijk, ik verdien een ton, kan ik 5 ton lenen? Dan zegt de bank, ja, maar wat is uw pensioen? Wat binnen 10 jaar, hè? En dan, ik heb geen pensioen, ik ben ondernemer. Oh, dan kunt u nog 2 ton lenen. Nou, dat brengt de Rabobank nu nog verder terug.
1: Oh.
2: En dat zit allemaal wel de ECB achter, hoor, de Europese Centrale Bank. Die vindt dat wij in Nederland, hè, zeg maar, te veel uitlenen. En dat is ook zo. De Nederlanders hebben gewoon relatief gezien hele hoge hypotheken, maar we zijn ook het enige land waar die aftrek in zit, maar dat is het hele systeem.
3: Hmm. Maar wij sparen ook heel veel, toch?
2: We hebben belachelijk veel spaargeld.
3: Het moet linksom of rechtsom ergens een beetje gaan.
2: Dat is een beetje het verhaal.
3: Mijn kant op ook.
2: Ja.
3: En dan het gezeur over die warmtepompen er weer bij. Dat hebben ze hebben weer een duveltje aan een doosje getrokken, volgens mij. Hè?
2: Ja, dat is maar een beetje wanneer je de krant leest en dan staat erin dat het komt. Dan wordt het weer afgeschaft, dan gaat het weer opnieuw komen. Dat is allemaal hartstikke
3: subsidie,
2: leuk.
3: Dan weer niet subsidie.
2: Ja, minder subsidie. Maar er is ook nog één probleem. Wat heb je nodig voor een warmtepomp?
3: Stroom.
2: Ja,
3: heel veel stroom.
2: En wat hebben we tekort?
3: Stroom.
1: Ah, je kan wel van het gas af dan.
2: Ja, ik kan wel van het gas af, maar ik zou zeker een paar kluwen wol en wat breinaalden kopen. Want je moet wel een paar dikke sokken breien. En want als je en van het gas af wil, maar er is geen stroom, heb je een probleem.
1: Ja, dus, dat is waar.
2: Ja, dus ik vraag me af wat daar dan gebeurt in Den Haag. Hè? Ik ben toevallig zelf over naar een warmtepomp. Wij gaan van het gas af.
1: Ik wens je heel veel sterkte, want ik heb een hoop gedonder mee gehad.
2: Ja, het kost serieus geld, daar begint het mee.
3: Ding draait 24 uur per dag natuurlijk, hè?
2: Ja, het grappige is, als ik het nu buiten. Ik heb het nu binnen warm en dan ga ik buiten ga ik voor die pomp staan, want er staat zo'n ventilator te draaien. Ja. Die blaast een heerlijke koeling.
1: Heerlijk, hè?
2: Ja,
1: lekker. Heb je buiten de airco.
2: Het is veel te warm binnen, joh.
1: Ja.
2: Maar ik durf niet naar mijn energierekening te kijken, want ik heb uitgerekend dat ik nog 134 jaar in het huis moet wonen en dan heb ik hem terugverdiend.
1: Echt waar, dan al?
2: Ja, dan al. 134. Ja, dat gaat
3: leuk vooruitzicht.
2: Ja. Nee, maar ja, er zit subsidie op, maar die subsidie is flink afgegaan de laatste jaren.
3: Maar die geldt toch ook maar tot een bepaalde prijs van je huis en zo?
2: Nee.
3: Kreeg dit jaar zo'n aanbieding ook, dat je mag 4.000 of 5.000 euro krijg je dan subsidie.
1: Maar wat kost
3: dat? Mag je huis niet meer waard zijn dan 5,5 ton?
2: Oh, dat kan zijn dat in de gemeente. Ja, kan in de gemeente nog wat gemeentelijk subsidie zijn. Dat
1: maar wat kost zo'n ding dan? Want als je 4.000 tot 5.000 euro subsidie krijgt, moet dat ding wel heel duur zijn.
2: Nou, een warmtepomp kost minimaal 10 mil.
1: Oh. Ja,
2: minimaal.
1: Ja, bij ons zat hij in dat huis natuurlijk. Dus
2: kost, hè? Nee, maar er zaten allerlei trucjes in. Hè. Je hebt een aantal bedrijven, wat deden die? Die verkochten hier 2 warmtepompen. Dus 1 warmtepomp kan net aan voor een kleine woning die goed geïsoleerd is. Mijn huis zou dan 2 warmtepompen moeten hebben. Maar dan kreeg je per warmtepomp. Dubbele subsidie. Dat hebben ze alweer afgeschaft. Nu wordt die subsidie ook lager. Dus nu krijg je weer alle reclames van schaf hem nu aan, schaf hem nu aan. Ik lees in de krant, we moeten allemaal weer verplicht naar de warmtepomp. En om dat te kunnen doen, moet het weer gesubsidieerd worden. En dat gaan ze vanaf 2029 doen. Dus ik zou bijna denken, dan kan je misschien beter wachten.
1: Mm.
2: Maar ja, ik heb van Den Haag heb ik wel 1 ding geleerd. Dat als er subsidie langskomt, kan je het maar beter pakken. Want het jaar daarna is het afgeschaft of minder. En misschien komt het terug en wordt het meer. Maar ik heb liever nu iets in de pocket wat ik heb, dan misschien over een paar jaar meer, wat misschien niet komt.
3: Het is wat jij ook zegt, weet je wel. Dan denken de mensen, dan koop ik zo'n warmtepomp ook. Lekker, dan ben ik van het gas af, dan scheelt me dat heel veel. Maar het is nog niet helemaal transparant over wat zo'n ding nou precies dan oplevert.
2: Nee,
3: dat maak jij nu zelf ook mee.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat wordt heel interessant inderdaad.
3: Het is misschien, als je heel nobel bent voor het milieu, is het iets beter. Maar voor je portemonnee dus nog niet.
2: Nee, ja,
3: in veel gevallen.
2: Die garantie heb je niet. Dat is wel een probleem. Want je moet er echt wel serieus investeren. En je krijgt inderdaad wat subsidie. Maar hoe je het ook bent verkeerd. Voordat je die subsidie hebt, moet je een soort afgestudeerde universitaire opleiding. Ja, invulloog op de website van. En dan kan je dubbele subsidie krijgen als je meerdere dingen doet. En jongens, hou op. We hebben. Ik hoorde het net ook op de radio. Hè, de ministeries krijgen allemaal 750 regels die ze moeten verwijderen. We hebben te veel regels in dit land. Nou, als je alleen al kijkt hoe je subsidie aan moet vragen op je warmtepomp, je vloerverwarming, je dubbel glas en dat soort dingen. Nou, dan kan je inderdaad een afgestudeerde invulloog, noemde je dat?
3: Ja, invulloog.
2: Ja, invulloog.
3: Dat ik van dalen. Ja. En je moet het eerst allemaal voorfinancieren.
2: Je moet het absoluut voorfinancieren.
3: Je moet het allemaal hebben
2: liggen. Ja, en je zal niet de eerste zijn die denkt dat die subsidie krijgt waarna het flink tegenvalt. En waarna je dan toch zelf de hoofdprijs betaalt. Dus,
1: later is het kwaad al geschiet natuurlijk.
2: Ja, dan heb je het apparaat in je tuin en de pijn in je portemonnee.
3: Ja. Dus, misschien aankloppen we bij de Europese begroting ervoor.
2: Ja, wil je het erover hebben? Vind je het een leuk onderwerp?
3: Nee, dat niet, maar jij schijnt dat er nieuws over is.
2: Nou,
3: ik hoor net op de radio. Dus het impliceert dat je naar een andere radiostation luistert? Dus.
2: Ja.
3: Dankjewel.
2: Sorry.
3: Nee, maar de Europese begroting?
2: Ja, de Europese begroting.
1: Het is, heel lang stil,
2: het is een beetje het bekende verhaal, jongens. Wij in Nederland en Duitsland zeggen, nou, het mag wel wat minder. De andere landen die zeggen, nou, het mag wel wat meer. Ja, waarom? Omdat ons geld naar die andere landen gaat. Blijkt ook nog eens een keertje vrolijk dat 4% van de dingen die waar subsidie op zit, hè, want dat is waar het over hebt, daar zit fraude achter en wordt verkeerd gedaan. Nou, ik kom wel eens in een land als Slovenië en dan staat er in een dorpje waar twee kippen en een geit wonen, staat in één keer een speeltuin waarvan ik denk van, nou, die heeft 15.000 of 20.000 euro gekocht. En ik weet één ding zeker. Die hebben wij betaald. Dus ik ga dan ook vrolijk daar een uur schommelen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. En wippen doe ik altijd.
2: Ja, absoluut. Ja, even de wipkip op en schommelen inderdaad. Ja, hoor. Want, en als er dan een Sloveense meneer zegt, what you doing? Ik zeg, nou, IP. Ja, is mijn wipkip.
3: Ja.
2: Dus nee, jongens, we gaan langzaam maar zeker naar een steeds groter wordende schuldenberg. We gaan vrolijk al naar de 750 miljoen. Dus we wachten dat er miljard.
1: We lachen er nu om, maar eigenlijk is het natuurlijk schandalig.
2: Nee, maar let op, hè, 8% van de begroting gaat op een rente aan aflossing. Ja. En dan hebben wij het over duizend miljard moet ik zeggen aan schuld. Even voor de aardigheid om toch dan maar weer vrolijk over Europa te zijn. Amerika, 34.200 miljard. Dus dat is
1: 34.200 miljard.
3: Dat past niet in mijn vakje van het saldo, joh.
2: Nou, als je het op wil schrijven, is halverwege het bedrag is je pen leeg.
3: Ja.
2: Nou, zoveel nullen moet je schrijven.
3: God.
2: Ja. Dus zo slecht doen we het nog niet. Maar er gaat dus straks 8% van de Europese begroting, waar wij dus geld in stoppen, gaat op aan rente en aflossing. En die begroting, daar zit dus heel veel fouten, fraude in. Ik las van de week ook weer een verhaal over een schooldirecteur die 1 miljoen euro aan notaatjes betaalde aan bedrijfjes van zijn familie. Hmm. Dus ook zelfs in Nederland is er sprake van dat soort rare fratsen. Hè? Mm-hmm. Dus laat staan wat er inderdaad gebeurt met een Europese bruggenbouwer ergens in Albanië, Slovenië,
3: waar
2: dan ook.
3: Wat kunnen we eraan doen?
2: Ik zie op de achtergrond een mooie foto, Financieel Nieuws met wat euromuntjes. Ik heb echt de neiging om ze maar gewoon weer in mijn zak te steken en zelf de baas ervan te mogen zijn. Maar ja, helaas gaat het in Europa niet lukken.
3: Nee.
2: Dus
3: we hebben ermee te leven.
2: Stilzitten, hoe zit het ook weer als je geschoren wordt?
3: Moet je stilzitten.
2: Ja. En in dit geval dan ook nog de kapperrekening betalen.
3: Ook nog. Dankjewel, Jeroen Wolser.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En we gaan naar het theater. We gaan naar Denise Gela van het Voorhuis in Emmeloord. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Hi. Wat hebben jullie binnenkort geprogrammeerd staan?
2: Nou, de hersenconcert komt natuurlijk eraan. Dus daar zal ik zo nog wel een aantal leuke voorstellingen in uitlichten. Maar misschien eerst leuk om te beginnen met vanavond. Want dan hebben we een voorstelling om weer te lachen. Namelijk Stefan Hendricks staat bij ons op de planken.
1: Ja.
2: Misschien bij het grote publiek. Bij het grote publiek niet direct wellicht een hele bekende naam, maar iemand die toch inmiddels al flink wat nominaties en prijzen ook op zijn naam heeft staan.
3: Ja, ik heb hem gezien. Hij is heel leuk.
2: Hij is ontzettend leuk. En hij laat je eigenlijk met deze voorstelling weer alles een beetje in perspectief zien.
3: Nou ja.
2: Dus, okay. En dan even naar zaterdag, want dan hebben we echt een hele mooie dansvoorstelling, Vlad en Veronica. Bij het grote publiek denk ik bekend van Hollands Got Talent 2025, waar ze aan meededen. En echt een fantastische voorstelling die, ik hou zelf heel erg van de dansvoorstellingen. Mm-hmm. Zij doen het echt op een hele, je neemt een beetje op een reis door de liefde, de emoties en dat... is echt wel een goede tip.
1: Ja, ook wel echt een zeer fysiek inspannende voorstelling ook. Want dat je af en toe denkt, is dit nog dans? Het lijkt meer op acrobatiek.
2: Ja, echt prachtig. Dus echt wel een leuke tip. Het wordt heel slecht weer dit weekend, geloof ik. Dus dat is er dan leuk om lekker
1: Hoor. Een mooi plusje plaats lekker een beetje nemen. Storm en regen doorstaan. En dan lekker in het theater zitten. Heerlijk.
2: Lekker warmjes binnen zitten. En wat ik al zei, volgende week. Ja, ik ben er eigenlijk. Voor mijn gevoel is de zomer net afgelopen. Maar we zijn alweer richting herfstvakantie gaan. En die begint vanaf volgende week. En dan hebben we natuurlijk wel een heel leuk kinderprogramma. Het is Kindertheaterweek dan.
1: Hmm.
2: Dat is nu al een paar jaar eigenlijk dat in de herfstvakantie Kindertheaterweek is. Dat betekent dat er naast de voorstellingen die er zijn ook hele leuke randprogramma's plaatsvinden. Met spelletjes, knutselactiviteiten. Eigenlijk is er van alles dan te doen.
1: Oh, dus dat is leuk. Dus als ouders kun je gewoon die kind bij jullie droppen en dan 's middags kan je ze weer ophalen.
2: Dat dan weer niet. Dat is wel leuk als je erbij bent. Maar,
1: jammer.
2: Zo hebben we woensdag Wildebras, presentator en TikToker die in ieder geval bij ouders al en kinderen wel bekend is. Hij heeft ook bij de NPO ook een leuk programma gehad, Wilde Buren. Mm-hmm. En hij tovert theater een beetje om tot jungle. Dus
1: leuk.
2: Wat dat betreft leerzaam en leuk.
1: Ja.
2: En voor de allerkleinste hebben we vrijdag Juf Roos. Ja, behoeft denk ik ook geen introductie.
1: Nee. Ik voel een liedje aankomen, zingt ze altijd, draait ze met een rokje en dan komt er een liedje.
3: Ja, kinderen gingen dat vroeger altijd naartoe naar juffrouw, wel.
1: Ja, vroeger.
3: En zijn ze nu te oud voor de
1: kinderen. Ja, zeker ook. Dat is voor 2+, tot een jaar of 8 of zo is het leuk.
2: Dus voor de allerkleinste.
3: En hoeveelste juffrouw is dit nu eigenlijk al? Want dat zijn toch steeds andere actrices, of is dat iedereen?
1: Dat zijn steeds andere actrices,
2: Ja, we zeggen altijd, het is de theaterjuffrouw's. Niet van de YouTube-filmpjes of van tv, maar gewoon van theater.
3: Oh.
2: Maar dus, we krijgen er ook wel eens vragen over. Is het dan de juffrouw's van tv of is het dan een andere, maar het is de theater?
1: Ja, Melissa Drost heeft het gedaan. En Mede Pater, Anouk de Pater. Inmiddels zijn er heel veel juffrouw's.
3: Ja.
1: Maar het gaat natuurlijk gewoon om het karakter juffrouw's. Ja. En Gijs natuurlijk ook.
3: Gijs is er ook bij.
1: Ja.
3: En ze gaan lekker op vakantie. Nou, heerlijk. Ik zie een boerderij en een molen. Dus dat komt waarschijnlijk binnen Nederland.
1: Goed zo.
3: Hebben we nog iets anders dan? Of was dit het, Denise?
2: Ik denk voor deze week even gewoon wat het was. En dan schrijf ik graag volgende week weer bij jullie aan.
3: Ja, oké. Gezellig. Tot dan.
1: Doei.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie trekken nog een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie. Waar het in de loop van de avond wordt droog en in de nacht is het uiteindelijk bewolkt met daarbij een minimale waarde van een graad of 8. De wind draait dan naar het zuidwesten en morgen trekt dan dus ook vanuit het zuidwesten een regenzone over de provincie heen. Met maxima van slechts een graad of 13 en een stevige zuidwestenwind voelt het echt wel herfstachtig aan. Met name in de avonduren trekken vanuit het westen stevige regen- en onweersbuien over, waarbij de wind ook nog wel echt fel kan gaan uithalen. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden.
1: One ticket please. Long almost everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, inderdaad, over herfst- en winterdipjes, moeheid, of dat je denkt ik ben een beetje lui of ik ben een beetje somber. Daar gaan we het over hebben met onze huisarts, Rosanne de Groot. Rosanne, hoe zit het met jou? Ben je ook een beetje somber nu in deze tijd? We hebben heel lang mooi weer gehad, hè?
2: Ja, ik wil net zeggen, ja. Ik denk dat we niet kunnen klagen, mogen klagen. Nou, vandaag sloeg het een beetje om wel. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gemerkt vandaag. Maar
1: Ja,
2: blaadjes beginnen een beetje te kleuren. En dan komen we langzamerhand zo op mijn spreekuur ook af en toe wat meer de klachten binnen van... Dokter, zo moe.
1: Hoe komt dat?
3: Somber. Zit er een beetje tegenaan te kijken, een beetje er doorheen en zo, dat soort dingetjes.
2: Ja,
3: dus terwijl we eigenlijk pas 6-7 weken geleden de zomervakantie hadden, hè?
2: Ja, zeker.
3: Dus we
2: zouden
3: eigenlijk helemaal opgeladen moeten zijn.
2: Ja, kijk, moeder natuur gaat gewoon door, hè? En dat zie je alleen al naar de bomen. Aan de bomen bedoel ik. Zodra dat begint te kleuren, dan weet je gewoon... Hey, het zonlicht gaat veranderen.
3: Ja.
2: Het zonlicht wordt zwakker.
3: Nou, het wordt ook minder, hoor. Ik hoorde net een 10 minuten geleden.
1: Maar waar komt dat dan vandaan? Is het meer het vooruitzicht van... het duurt weer heel lang voordat het weer zomer wordt? Veroorzaakt dat die somberheid of zo? Want niet iedereen houdt van de zomer, hè?
2: Nee, zeker. Dat zal misschien bij sommigen best mee kunnen spelen natuurlijk. En wellicht ook een beetje zo van... Hey, je bent na de zomer vol enthousiast weer aan de slag gegaan... en komt er dan toch weer een beetje bedrogen uit. Hè? Mm-hmm. Maar dat... heeft het gewoon letterlijk te maken met dat zonlicht.
3: Ja. Eigenlijk de natuur. Wij zijn natuurlijk ook onderdeel van de natuur.
2: Ja, daarom zei ik dat nogmaals. Ja. De blaadjes aan de bomen. Dat is gewoon, daaraan zie je. Onze natuur draait daarop.
1: Wij zijn ook natuur en een soort
2: natuur, precies.
1: Planten, zeg maar zeggen.
2: De dagen worden weer korter. Hè? Dus er is letterlijk minder licht. Ja. Dat maakt dat we het stofje melatonine wat meer aan gaan maken. Melatonine is belangrijk eigenlijk voor je bioritme. Dus voor je dagritme.
3: Het signaalt je ook aan van je moet eens even gaan slapen.
2: We moeten gaan slapen, precies. Als het later licht wordt en vroeger donker... dan heb je dus sneller weer dat melatonine. Aanmaken.
1: Denk jij trouwens dat die discussie bestaat al jaren? Hè? Natuurlijk dat afschaffen van die zomer- en die wintertijd. Heel veel experts zeggen ook, je moet gewoon die wintertijd eigenlijk handhaven. Dat is de originele tijd. Dat zou eigenlijk het beste zijn. Ja. Hoe sta jij daarin?
2: Ik denk, daar zitten natuurlijk ook een hele hoop economische aspecten aan vast, denk ik.
3: Daar is het voor gedaan uiteindelijk.
2: Precies,
3: hè?
2: Lastig. Maar kijk, bioritme technisch, hoe zeg je dat?
3: Ja.
2: Natuurtechnisch, zou dat natuurlijk de meeste stabiliteit opleveren. Maar goed,
1: wintertijd aanhouden, bedoel je, als vaste tijd?
2: Ja, precies, gewoon een vaste tijd. Want inderdaad, zijn mensen die zijn er extra gevoelig voor. Maar goed, we leven nu eenmaal gewoon op noordelijk halfrond. Dus je hebt gewoon te maken met die seizoenen.
1: Ja.
2: Leef jij dichter naar de evenaar toe, dan is dat er minder.
1: Ja.
2: En zullen dit soort fenomenen ook minder voorkomen. Hmm. Ja.
1: Ja. Maar dus wat adviseer je mensen dan die bij jou in de praktijk komen en zeggen, ik ben een beetje somber, ben een beetje moe. Wat geef je dan? Medicatie? Of zeg je, dat moet je even
3: aan. Je hebt ook van die speciale daglichtlampen. Hè?
2: Ja, precies. Het is natuurlijk niet zo. Kijk, op zich dat fenomeen er dus is. Hè? Dus een beetje die herfstmoeheid. En dan daarbij dan een beetje dat somberigheid.
3: Ja.
2: Dat is op zich een natuurlijke gang van zaken, om er zo te zeggen. Goed daarbij is om gewoon... daar is die weer. De leefstijl.
3: Voeding. Genoeg rust.
2: Voeding. Inderdaad, genoeg rust. Maar vooral ook gewoon lekker blijven bewegen. Juist naar buiten gaan. Ondanks dat het weer zegt, blijf maar lekker binnen.
1: Mm.
2: Onder de mensen blijven.
3: Wandelen. Lekker zijn.
2: Precies. En in principe gewoon je dagritme gewoon goed aanhouden. En dan trekt dat, als het goed is, ook gewoon wel weer bij. Hè? Dat zal bij de een wat langer duren dan bij de ander.
3: Ja, de een heeft wat meer nodig dan de ander.
2: Precies.
3: Wat is er dan als ondersteuning te vinden?
2: Als je het hebt over...
1: somberheid?
2: Inderdaad, over somberheid en dergelijke. Kijk, als dat natuurlijk echt iets is wat aan blijft houden... Hè? Wat gewoon... Je merkt niet dat er weer een verbetering in zit. En je bent eigenlijk daardoor... Het wordt alleen maar in de herfst begint het al. En in de winter wordt het alleen maar erger. En pas als het een beetje weer voorjaar wordt... dan voel je dat die klachten weer verbeteren. Als dat echt winter na winter zo is... dan kan je gewoon spreken van winterdepressies. En dan heb je daar wel echt...
3: Medicatie voor?
2: Kan medicatie zou je kunnen denken. Maar we weten ook inmiddels dat lichttherapie daar inderdaad... Je zei het al even... echt een goede behandeling voor is. Ongeveer bijna 80% van de mensen hebben daar een goed effect op.
1: En praten natuurlijk, hè, ja, erover misschien.
2: Ja, precies. En dat zijn natuurlijk de andere dingen. Van, als je echt merkt van hey, die somberheid die gaat met me aan de haal. En het wordt allemaal moeilijker om nou ja, een beetje dingen te doen. Onder de sociale, hoe noem je dat? Onder de mensen te komen. En nou ja, nog een beetje te blijven genieten van dingen. Ja, dan moet je daar wel wat mee, denk ik.
1: Ja,
2: en daarbij kan het soms gewoon al zijn dat je dus 1 à 2 weken per jaar gewoon die lichttherapie toepast. En dat zou je in theorie zelfs gewoon thuis kunnen doen.
3: Ja.
2: Je hebt daar speciale lichtbakken voor.
3: Ja.
2: Die kun je huren of die kun je kopen. Je kunt ze huren bij de thuiszorgwinkel bijvoorbeeld. Dat weten veel mensen niet.
3: Ja.
2: Ja, en dan soms 1 à 2 weken per jaar zou al voldoende daarvoor zijn. Ja,
3: of een doktersadvies een weekje naar de zon.
2: Nou, dat
1: zou ook kunnen werken.
2: Ik voelde die vraag al aankomen. Ja.
1: Dat zou kunnen werken.
2: Ja, nou, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook voor een deel zou kunnen werken. Zeker, ja. Wat wel belangrijk is dat die lichtbakken. Dus, want je hebt ook van die light lamps. En
3: ja, om mee wakker te worden.
2: Om mee wakker te worden, helpt. Precies. En dat heeft met dat meer dat herfst, die herfstmoeheid waar we het net over hadden. Daar zou dat zeker bij kunnen helpen.
1: Oh, ja, dus
2: maar echt voor zo'n voor die depressieklachten, zeg maar. Daar heb je wel echt een voldoende hoge power aan licht voor nodig. Ja. En dat is niet zozeer het UV-licht. Dus dat is ook wel even belangrijk.
3: En misschien heel raar ook op je werkplek. Zorg voor voldoende daglicht. De lichttemperatuur.
2: En ventilatie, hè? Dat is ook zo. We blijven meer binnen, daardoor ook minder letterlijk zuurstof naar de hersenen toe.
1: Hoe zitten we hier dan? Want we zitten hier in zo'n studio. Ja. Is dat een goede omgeving? Of zeg je, nou, er zit een heel lullig raampje hier.
2: Nou ja, goed, ja, jullie zitten hier natuurlijk wel een beetje. Maar goed, je hebt wel voldoende licht zo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Circulatie is er ook genoeg.
2: Precies, hier, ja.
1: We laten wel eens een windje.
2: Af en toe even gewoon in de pauzes een luchtje scheppen is goed, denk ik.
1: Ja, ja. Pauzes hebben wij natuurlijk niet.
2: Nee, dat is waar. Werk is harde werkers.
1: Ja, we zouden eigenlijk ook nog over duizelingsklachten hebben. Want vorige week was het de week van de valpreventie.
2: Ja.
1: Hebben we daar nog tijd voor?
3: Nou, doe maar eventjes. Het is toch wel even belangrijk natuurlijk, hè?
2: Ja, nou, ik dacht, dat is misschien wel leuk inderdaad. Kijk, ook dat is een heel breed onderwerp. Maar ik dacht in het kader van het valpreventieverhaal. Hè, dan, waardoor vallen mensen heel vaak ook gewoon omdat ze duizeligheidsklachten hebben bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja.
1: Evenwichtsproblemen ook vaak, zeker als je ouder wordt.
2: Zeker, ja.
3: Is dat een ouderdomsklachtje?
2: Niet per se, maar het komt wel meer voor bij mensen op leeftijd. Ja, zeker. Dat heeft wel gewoon.
1: Waar heeft dat mee te maken eigenlijk?
2: Nou ja, ik zeg altijd, het zijn 2 vormen van duizeligheid. De een is een beetje het gevoel van licht in het hoofd. Hè? Als die deurbel gaat en je zit op je stoel en je vliegt overeind, dat je ineens denkt, wow, ik moet even gaan zitten, want anders val ik om.
1: Ja.
2: Dat gevoel. En de andere vorm van duizeligheid is een soort draaiduizeligheid. Alsof je in een draaimolen zit of een helikopter of zo.
3: Dat heeft met een slakhuis te maken. En de otolieten die erin zitten, die haartjes
2: dat,
3: en zo.
2: Dat is een vorm van duizeligheid die inderdaad vaak met het evenwichtsorgaan te maken heeft.
3: Ja.
2: En in zeldzame gevallen natuurlijk ook een uiting kan zijn van een ernstige oorzaak in de hersenen, zoals een beroerte of iets. Dus als dat echt acuut optreedt, dan is het altijd goed, zeker in combinatie met uitvalsverschijnselen of veranderde spraak, om er natuurlijk wel direct contact over op te zoeken of te nemen.
3: Op te nemen. Ja.
2: Ja, zeker. Maar die evenwichtsklachten die komen echt wel. Nou ja, vandaar dat ik het ook even wilde benoemen. Dat komt best wel vaak voor, ook op het spreekuur.
3: Hmm.
2: En met een stukje goede uitleg en wat ondersteunende informatie. Vaak via thuisarts.nl, dat is een bekende website. Kun je best wel een hoop daarmee ondervangen. Maar een beetje die kristallen.
1: Maar ook oefeningen doen, hè? In de sportschool, dat kan ook heel goed werken.
2: Ja, en het gaat ook voor spieren, hè? Maar hoe zeggen ze het ook weer? Lose of win? Nee, zolang je het niet blijft trainen, dan ga je het ook verliezen.
3: Ja.
2: En dat geldt ook voor, dus zowel voor spierkracht als ook voor je evenwicht en je balans. Naarmate je ouder wordt, gaat dat gewoon slijten, om het maar even zo te zeggen.
1: Het zijn vaak heel simpele oefeningen, hè, om eraan te werken.
3: Maar wat is dan zo'n oefening?
2: Dat kan zijn. Hè? Dus dat je echt die koord, die kern.
1: Over een lijntje lopen.
2: Over een lijntje lopen. Ja soms. Dan
3: moet
2: je
3: meestal bij de politie.
2: Draaien.
1: Een soort alcoholcontrole. En met je vinger naar je neus en dat soort dingen. Ja, toch allemaal van je ogen.
2: Ja, ik weet niet of dat per se in de oefeningen zit. Maar inderdaad, je hoofd erbij.
3: Ik doe hem
2: erbij,
3: elke dag. Ja, ik zit meestal in. Coördinatie is niet meer zo duidelijk. Ja, ik ben ook al 60.
1: Is dat echt zo? Als je dat trouwens zo doet en je zit ernaast, dat je dan eventueel iets.
2: Ja, dat kan.
3: Ja, hè? Met je ogen dicht
2: die we vaak doen. Ja. wil dat zeggen. Ik zeg altijd, doe het eerst even met je ogen open.
1: Ja.
2: Want anders dan denken mensen, wat moet ik nou precies doen?
1: Ja, dus met je vinger naar
2: waar zit hij nou?
1: Ja. Ja. En wat als je dus niet je neus raakt, maar je zit bijvoorbeeld in je linkeroog?
2: Je zit ernaast. Nou, als dat echt gaat met een beweging, met een soort schokkende beweging ernaartoe.
1: Ja?
2: Dan
1: heb je een neurologische
2: aandoening. Dan duidt het op een vorm van ataxie, noemen we dan. En dat is eigenlijk een probleem van de kleine hersenen.
1: Oh.
2: Kan dat zijn. En dat is bijvoorbeeld als je alcohol drinkt, wordt dat ook aangetast op dat moment.
1: Ja, dan word je een beetje
2: bijgaand effect.
1: Ja,
2: en dan
1: ja.
2: kan je dat ook krijgen. Ja.
1: Misschien kunnen we het daar de volgende keer eens over hebben.
3: Waarover?
1: Over met je vinger naar je neus.
2: Over met je vinger naar
3: aan de pols is wel heel toepasselijk.
1: Ja, we gaan
2: de klat komt er weer
3: vinger
2: in.
3: Vinger aan je neus.
1: Ja, ik
3: vind het heel raar ook.
2: Helemaal leuk.
3: Oké, dankjewel Rosanne.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Geworden. Ja, wat doet het als je jarenlang op een verblijfsvergunning moet wachten? Dat kun je zien in de driedelige documentaire serie van Almere Wouter Hoes bij de NTR op NPO 2. Die start zondag 11 oktober. Zou eigenlijk veel eerder gestart zijn. Goedemiddag.
2: Dank je.
1: Wouter. Waarom is hij nu eigenlijk bezig? Want ik dacht het gaat over twee vluchtelingen uit Rusland die homoseksueel zijn.
2: Ja.
1: Die volg jij. Het is coming out day, de 11 oktober. Ik denk, nou, dat valt mooi samen. Maar eigenlijk was het de bedoeling dat hij al veel eerder op televisie kwam.
2: Ja, we hadden het voor de uitzending er even kort over. De productie heeft wel wat hobbels gekend.
1: Ja.
2: Dus heb ik 4 jaar lang over de opnames gedaan. En dat was niet alleen met deze Russische jongens die nu in deze 3 afleveringen zitten. Nee. Sergej en Stas. Maar dat was ook met een Iraans stijl. 4 jaar geleden was er nog geen oorlog in Iran.
1: Nee.
2: Dus we zijn dat proces met z'n allen ingegaan. Dan kom je met je hoofd op televisie. En dan vertel je, wij protesteren tegen het regime. En wij hopen hier een verblijfsvergunning te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: Maar toen kwamen we dus ongeveer 1,5 jaar geleden in de situatie van... Zij waren toen nog steeds aan het wachten op een verblijfsvergunning. En dan ontstond er dus de kans dat ze terug werden gestuurd naar Iran. En als je dan op nationale televisie bent geweest met je hoofd dat je protesteert tegen het regime, is je
3: dat
2: veiligheid
3: is
2: nog, niet
3: dat
2: goed.
3: Dat is nog een paar keer misgegaan ook.
2: Ja, ja, dus toen hebben we ongeveer 1,5 jaar geleden het moeilijke besluit moeten nemen om de serie dus alleen op Serge en Stas te richten.
1: Die 2 jongens uit Rusland.
2: Ja,
1: en die zijn eigenlijk gevlucht omdat ze homoseksueel zijn en dat is in Rusland niet toegestaan.
2: Ze hadden meerdere redenen om te vluchten en hun homoseksualiteit was daar zeker een belangrijke van.
1: Mm-hmm.
2: Je ziet ook direct in aflevering 1 dat Stas, de jongste van de 2, met een bord op het Rode Plein heeft geprotesteerd tegen de oorlog, tegen Poetin. Dat hij daarvoor is opgepakt en heeft vastgezeten. En Sergej is ook in elkaar geslagen op straat en hun deur is beklad met anti-homoleuzen. Dus ze hadden een heel pakket aan dingen dat ze dachten, wij zijn hier niet meer veilig. En toen vluchtten ze.
1: En hoe ben je dan met die mensen in contact gekomen?
2: Dat was in de zomer van 2022. En ik heb lang met een kartonnen bord voor de poorten van Ter Apel gezeten.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Oh, wie wilde meewerken aan mijn documentaire?
2: Ja, op dat bord stond iets van... I'm a documentary filmmaker and would love to hear your story. Mijn gedachte was vooral van die mensen die hier komen, die hebben heel veel aan hun hoofd. En het was in die tijd ook een turbulente periode in Ter Apel. Want dat was precies de periode dat er iedere nacht heel veel mensen buiten moesten slapen.
1: Ja.
2: Ik dacht, ik wil niet als maker soort van dan ook nog eens mensen aan hun kraag gaan trekken. En zeggen, hey, ik heb een camera, zullen we,
1: ja, die hebben al genoeg
2: zullen we een documentaire gaan maken? Dus ik vond het heel belangrijk dat mensen op mij afkwamen. Dus ik ben een dag of 8 in die zomervakantie van 2022 naar Ter Apel toe gereden. Ben dus naast die hekken met mijn bord gaan zitten.
1: Hele dagen ben je daar gaan zitten?
2: Ja, nou, de reistijd is best lang. Ik woonde toen nog in Hilversum. Dus dan reed ik, 2,5-3 uur richting Ter Apel. En dan kwam ik daar ergens begin van de middag aan. En pakte ik in het einde van de middag weer mijn spullen.
1: Mm.
2: En inderdaad, dan sprak ik iedere dag zo 7, 8, 9 mensen die dan interesse hadden in wat ik aan het doen was. En dan hadden we gesprekjes. En daar zaten dus ook Sergej en Stas tussen die in de documentaire zitten.
3: Ja. Wat heeft hen doen besluiten om wel met hun hoofd op televisie te gaan? Want ik bedoel, als zij eventueel terug moeten naar Rusland. Rusland is nou ook weer niet, met name voor hen dan ook niet het fijnste land weer om terug te gaan.
2: Ja, dat was zeker ook een afweging die we al vanaf de allereerste stap in de documentaire met z'n allen aan het meenamen waren. Wat heel erg scheelt is Sergej, de oudste van de 2, die heeft een eigen YouTube kanaal waar hij zich ook publiekelijk uitspreekt voor de homorechten en tegen Poetin. Dus wat dat betreft was er al een barrière gebroken dat hij eigenlijk al publiek tussen aanhalingstekens bekend stond dat hij tegen het regime was.
3: Met alle risico's dus, van dien.
2: Het kan mede zijn dat hij dus een aantal jaar geleden klappen in Rusland heeft ontvangen, omdat hij dus zich zo heeft uitgesproken. Ja, gelukkig in Nederland hebben dat soort incidenten niet plaatsgevonden. Maar inderdaad, dit is iets wat we vanaf stap 1 in de afweging met z'n allen goed hebben besproken en hebben afgewogen. Ja.
3: Heb je alles gehoord wat je wilde horen van ze? Of zijn ze altijd toch nog een beetje gereserveerd?
2: Nee, ik ben wel super blij dat ze echt extreem open zijn over alles wat ze denken, alles wat ze hier meemaken. Als je de documentaire zult zien in de 3 afleveringen, dan heeft het ook zijn zwaardere momenten. Want het is gewoon heel stressvol om een hele lange tijd op een verblijfsvergunning te wachten. Je zult ook zien dat Stas, de jongste van de 2, vrij heftige angststoornisklachten krijgt van de procedure. Dus met angstaanvallen, hyperventilatie van dien. We zijn altijd in gesprek gebleven van blijven we doorgaan met filmen. Hoe sta jij erin? Maar ik ben ze super dankbaar dat van begin tot eind ze hebben meegenomen.
3: Hoe langer je hier blijft, hoe dichter het moment eventueel komt dat je weer terug moet.
2: De documentaire met de 3 afleveringen eindigt op het punt dat ze de uitslag krijgen. Dus dat voor iedereen was deze hele opnameperiode super spannend. Want het kon inderdaad 2 kanten op. Of blijven, of terug naar Rusland. Ja.

0: Kijk, ik denk dat bijna niemand het een leuk idee vindt om te vluchten waar die vandaan komt.
1: Ja, maar het wordt vaak wel een beetje gesuggereerd, hè, door de mensen. Dat ze zeggen, oh, maar ze komen, dat zijn gelukszoekers, die komen hier een beter leven. En daar mogen wij allemaal aan bijdragen, weet je. Dat is altijd een beetje een negatieve...
0: En je hebt natuurlijk ook een degradatie, hè? Dus de specifiek Sergej en Stas zou denk ik bijna niemand onder gelukszoekers scharen met dit verhaal.
1: Nee.
0: Maar inderdaad, veel vluchtelingen krijgen dat te horen. Mm-hmm. Volgens mij zijn de laatste cijfers iets van dat 7 op de 8 mensen die hier binnenkomen daadwerkelijk recht hebben op asiel. Dus per definitie eigenlijk geen gelukszoekers zijn.
1: Nee.
0: Maar het was heel moeilijk voor hen om alles in Rusland achter te laten. Ze hebben het er ook in de documentaire over. Hun familie is daar, hun vrienden zijn daar. Ze krijgen constant nieuws over de oorlog binnen. En dan is het continu spannend of je familie nog leeft of niet. Dus,
1: zij weten dus als Rus wel dat wat er in Rusland gebeurt. Ik hoorde ook in de Nieuwsuur laatst nog dat heel veel Russen eigenlijk niet eens weten hoe dat nou precies zit met die oorlog en Poetin en Oekraïne.
0: Ja, het voordeel van het gedachtegoed wat Sergej en Stas als tegenstander van Poetin met zich meedragen, is dat zij vrij nauw het nieuws volgen wat daar niet standaard op tv komt. Ja, maar het nieuws volgen van de andere kanalen die vaak ook in het Russisch een tegengeluid laten horen.
1: Oh, dat bestaat nog wel, ja.
0: Dus wat dat betreft zijn ze qua nieuws wel redelijk ingelezen en zien ze behoorlijk hetzelfde als wij.
1: Mm-hmm.
0: Dat verschilt nogal. En natuurlijk horen ze niet alles van wat er in Rusland gebeurt. Nee.
2: Is het ook een verhelderende documentaire? Dat je meer inzicht krijgt over hoe nou eigenlijk zo'n procedure gaat?
0: Ja, dat hoop ik zeker. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze documentaire ben gaan maken. Ik betrapte me er zelf op in 2022. Hè, toen het toen al heel veel in het nieuws kwam, eigenlijk net als nu. Dat ik bij mezelf dacht van, hey, ik hoor allemaal mensen met allemaal meningen. En het moet veel strenger of het moet veel soepeler. Maar ik dacht bij mezelf, ik ben de nieuwsvolger. Maar ik heb eigenlijk totaal geen idee. Hoe gaat dat als je in Ter Apel binnenkomt? Hoe lang of kort duurt zo'n procedure? Waar loop je allemaal tegenaan?
2: Ja, staat er iemand klaar met een papier, ja of nee?
0: Ja,
2: en weet je dan wat je tekent of intekent?
0: Hoe eerlijk of oneerlijk zou ik dat beschouwen? Dus met zo'n open blik ben ik eigenlijk observerend deze jaren ingegaan. En ik hoop wat dat betreft dus dat mijn documentaire een beetje kan bijdragen. Dat ik soort van zonder oordeel deze twee Russische jongens volg. En dat we dan naar aanleiding daarvan een beetje leren van hoe ziet zo'n procedure eruit en wat willen we daarmee.
1: Maar die opnames waren natuurlijk eigenlijk al achter de rug. Toen heb je het moeten hermonteren omdat het nu vanwege de situatie met die Syrische jongens. Iraanse jongens. Heb je ze ook in die tussentijd bezig blijven volgen?
0: Ik heb nog steeds heel goed contact met Serge en Stas. Dus we hadden afgelopen zondag een vertoning voor iedereen die heeft meegewerkt aan de documentaire in Amsterdam.
1: Ja.
0: Daar was Serge ook bij.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb Stas vandaag nog wat appjes gestuurd met kijk je er naar uit dat zondag het op tv komt? En het antwoord was ja. Dus ik heb nog steeds goed contact met ze. Ja.
1: En wat zijn je plannen nu? Wat ga je nog meer maken? Is dat in dezelfde lijn of ben je met heel andere dingen bezig?
0: Ja, ik ben wel aan het nadenken over een volgende stap. Dus ik ben wel rustig aan een klein filmplannetje aan het schrijven voor een volgende documentaire met het onderwerp migratie. Maar het is nog heel vroeg hoor. Dus het komt zondag op tv. Ik heb nog tot en met afgelopen dinsdag nog Engelse subtitles lopen typen. Dat iedereen op de NPO hem ook met Engelse ondertiteling kan bekijken. Dus ik ga denk eerst even een klein beetje achteroverleunen en dan over een maand of twee...
1: Heb je dit een opdracht gemaakt van de NTR? Of heb je dit aangeboden en zenden zij het uit? Hoe werkt dat?
0: Nou, de financiering was best een uitdaging. Want dit is mijn debuutserie. Dus ik kende niet... Ik had geen contacten met producenten of omroepen in Hilversum. Ik heb helemaal in het begin van 2022 wel aangeklopt. Bij filmfondsen, bij omroepen, bij producenten. Ik heb wel 50, 60, 70 belletjes, e-mails, dat soort dingen de deur uit gedaan. Maar het antwoord was in grote lijnen toch een beetje... Eén, het is overal het zijn gesloten deuren, dus je komt nergens binnen. En twee, en dat zeiden ze dan meestal niet zo hardop, maar als beginnende maker heb je niet een bak met een cv van documentaire series die je open kan trekken. Dus dat vonden de meesten eigenlijk te spannend om aan te gaan.
1: Ze zouden ook tegen jou kunnen zeggen, als het je lukt om mensen, dan kunnen we nog eens verder praten. Nu gaan ze er per definitie al vanuit dat het jou helemaal niet gelukt zou zijn om mensen te spreken te krijgen voor je documentaire.
0: Ja, en over het algemeen werkt een fondsaanvraag dus niet zo van kom dan later nog maar even terug. Dus dan krijg je gewoon helaas een nee te horen.
1: Ja.
0: En ik dacht zelf van, ik vind dit een enorm belangrijk verhaal. verhaal. Ik vind dat we een genuanceerde discussie hopelijk kunnen voeren. Hopelijk met een beetje hulp door deze documentaire met dit product. Uh-huh. Dus ik dacht, ik moet dit gewoon gaan maken. Dat ben ik gaan doen. En toen een jaar of twee later ben ik blijven mailen en contacten. Toen is productiebedrijven de Media Brothers aangehaald.

0: gemaakt. En die hadden dit doorgestuurd naar de NTR. En toen is er
1: gewoon zo gaat het balletje dan rollen, ja.
2: Ja. Ja. Oké. Wat is het moment wat jou het meest is bijgebleven eigenlijk in deze hele serie?
0: Zijn er een aantal momenten waar ik in verbazing viel. Laat ik een moment uit aflevering 1 pakken. Om ook nog mensen vooral aan te sporen om 1, 2 en 3 te gaan kijken. Deze twee jongens zijn op exact hetzelfde moment in Nederland binnengekomen. Dus ze zijn tegelijkertijd uit Rusland gevlucht. Ze hebben zich als stel aangemeld in de procedure.
1: Oh, ze waren helemaal geen stel.
0: Ja, wel. Oh. Maar volgens de Dublin-procedure werden ze niet als stel behandeld. Nee. Dus in het kort, de Dublin-procedure houdt in dat jij het land waar je als eerste in Europa aanmeldt, daar moet je asielaanvraag moet daar worden afgehandeld. En deze twee jongens zijn met een Italiaans visum het land binnengekomen. Die hebben ze in Moskou gekregen, dus ze zijn nooit in Italië geweest. Maar toen ze aanklopten bij Ter Apel, werd er gezegd, heel leuk en aardig, maar u moet naar Italië toe. En dan komen we bij het moment wat mij het meest verbaasde, wat in aflevering 1 zit. Ze moeten op gesprek komen bij dienst terugkeer en vertrek. Want het loopt zo hoog op dat het erop lijkt dat ze daadwerkelijk niet in Nederland mogen blijven, maar naar Italië worden gestuurd. En niet één van de twee wordt, of tenminste, ze worden niet allebei naar Italië gestuurd. Maar ze zeggen, Serge, jij wordt naar Italië gestuurd. En Stas, jij mag de nationale procedure in. En daar viel mijn mond van open, want ik snap niet hoe je, als je als stel binnenkomt, op exact hetzelfde moment, met je meldt je aan, je zegt ik ben een stel, dat één op stapel links belandt en op de ander op stapel rechts.
3: Dus
0: dat
3: je land dan moet verlaten en dan kom je in een nieuw land aan en dan worden je wegen daar weer gescheiden.
1: Nou ja, geweigerd, ja. Maar ook je wegen scheiden nogmaals. Ja. Dat is natuurlijk absurd. Ja.
0: En kijk, als het een hetero-stel was, dan zou je kunnen zeggen, ze hadden kunnen trouwen in Rusland en dan heb je een trouwakte en heb je misschien een poot om op te staan. Maar nu heb je dat niet. Nee, dus dan wordt er gezegd, hoe moet je bewijzen dat jullie een stel zijn? Ja, dat gaat natuurlijk bijna niet.
2: Nee. De verblijfsvergunning. Het is te zien vanaf zondag. Aanstaande zondag dus 3 weken lang om 4:30 bij de NTR op NPO 2.
1: Ja, en natuurlijk gewoon op NPO Start kun je de hele serie zeker uitkijken. Wouter Hoes, hou ons vooral op de hoogte van je werk als documentairemaker uit Almere. Dank je wel.
4: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.
5: Talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: Dit is Flevoland.
1: Een ontzettend hardnekkig misverstand, zowel onder consumenten als winkelier.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Mijn coming out was best bijzonder. Klinkt heel gek, maar mijn vrienden hebben me uit de kast getrokken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is voor de allerkleinste.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
6: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
5: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolie en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Zondag is het Coming Out Day, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het moment waarop mensen openlijk uitkomen voor hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
2: En ook in onze provincie wordt daarbij stilgestaan. De GGD Flevoland organiseert verschillende activiteiten, onder meer vrijdag in de bibliotheek in Emmeloord en zondag tijdens het Queerfest in de Kunstlinie in Almere. Nou, daar praten we over met Abdullah Aksoy. Hij is verpleegkundige seksuele gezondheid bij de GGD Flevoland. Abdullah, welkom.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ja, fijn dat je er bent. Ja. We hebben het over de Coming Out Day. Dat is aankomende zondag.
3: Dat klopt.
2: Weet jij nog hoe jouw eigen coming out eruit zag in die tijd?
3: Mijn coming out was best bijzonder. Klinkt heel gek, maar mijn vrienden hebben me als het ware uit de kast getrokken. In die tijd had ik het nodig gehad. En tot op de dag vandaag ben ik blij dat ze dat gedaan hebben. Het heeft mij in ieder geval enorm geholpen.
2: Ja, hoe ging dat dan, dat uit de kast trekken?
3: Nou, ik kreeg heel vaak de vraag van, goh, val je op mannen, val je op vrouwen, wat is het nou? Toen ik jong was, was ik echt meer met mezelf in de knoop. Op den duur bleef ze het vragen. Toen heb ik het uiteindelijk aan één vriend verteld. Die heeft een andere verteld. En zodoende ben ik eigenlijk als het ware uit de kast gekomen. En dat heeft mij wel enorm geholpen.
1: Ja, was zo'n moment dan nog bijzonder spannend of
3: heel spannend,
1: opluchtend juist?
3: Ja. In het begin natuurlijk heel spannend. Je maakt vooral zorgen van wat gaan mensen ervan vinden. Raak je mensen kwijt. Eenmaal als je het hebt verteld, dan valt er echt wel last van je schouders. Dan vond ik wel heel fijn.
2: Ja, en als je er nu op terugkijkt, is het allemaal goed gegaan?
3: Oh, zeker, zeker. Ja? Nee, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. En ik ben echt blij met wie ik ben. Nee, dat zeker.
2: Nou, is dat ook toevallig gebeurd op Coming Out Day of op een andere dag?
3: Oh, dat heb ik niet meer, dat weet ik echt niet meer.
2: Nou, dat zou helemaal toevallig zijn natuurlijk. Maar ja. Coming Out Day, dat is zondag. Wat is het idee daarachter eigenlijk?
3: Ja, het idee daarachter is dat we ook dat daar meer aandacht aan wordt besteed, dat helaas niet iedereen vanzelfsprekend zichzelf kan zijn. En met Coming Out Day willen we dat meer aandacht aan besteden. En dat we dus ook aan de mensen willen laten zien van, goh, je mag zijn wie je wilt zijn. En dat je niet alleen voor staat. En dat we daarmee ook een stukje bewustwording creëren. En dat helpt ook bij gesprekken voeren. En ook respect voor elkaar krijgen. Dus daar is eigenlijk het is belangrijk dat er ieder jaar aandacht wordt besteed.
2: Nou, en de GGD organiseert ook verschillende activiteiten rond die Coming Out Day. Waarom is de GGD hier eigenlijk bij betrokken?
3: Namens wij van de GGD zijn niet alleen natuurlijk ook voor SOAS. Maar ook wij helpen ook iedereen die worstelt met zichzelf. Qua seksualiteit en als het vooral met genderidentiteit te maken heeft. En wij proberen dus ook namens GGD een veilige plek te creëren voor mensen met andere vragen rondom seksualiteit. En daar kunnen ze ook bij ons terecht. En door middel van die activiteiten willen we ook dat soort doelgroepen ook beter bereiken.
1: Ja, en dan is jouw functie verpleegkundige seksuele gezondheid.
3: Ja, dat klopt.
1: Wat houdt jouw werk dan in?
3: Mijn werk houdt in. Ik hou bijvoorbeeld spreekuren. Mensen, cliënten komen bij me langs met vragen. Alles rondom seksualiteit en seksuele gezondheid. Nou, denk daarbij aan SOA's. Vragen over HIV, anticonceptie, veilig vrije. Maar ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit. Echt, maar ja, met al de vragen die ze maken, bedenken, geen vraag is gek. Kunnen ze bij mij terecht, bij mijn collega's.
2: Maar zijn het dan vooral jongeren die bij jou komen?
3: Varieert, voornamelijk jongeren. We krijgen ook mannen die seks hebben met mannen. Eigenlijk iedereen die lid is van de LHBT-gemeenschap. Sekswerkers, asielzoekers. Echt verschillende doelgroepen, van jong tot oud.
1: Ja. En word je dan nog wel eens verrast met bepaalde vragen? Dat je denkt van, nou, ik kan me voorstellen, veel vragen komen toch wel vaak langs, maar er zijn altijd vragen dat je denkt van, goh, hoe komt dit nou hier?
3: Ja, soms ook wel bijzondere vragen, maar ook vragen dat iemand met zichzelf worstelt of twijfelt aan van, goh, val ik nou op mannen, val ik nou op vrouwen? Ook mensen die worstelen met hun genderidentiteit. Het varieert echt van medische vragen tot aan vragen rondom seksualiteit. Ik heb heel veel bijzondere vragen inderdaad, dat zeker, ja.
2: Ja, en ik vind het ook nog wel opmerkelijk dat jij al die vragen krijgt in deze tijd van ChatGPT en Google. Dat je echt alles wat je maar wil weten kun je opzoeken.
3: Ja, dat gebruik ik net ook zeker. Want dan zoeken ze eerst iets op ChatGPT op. Uh-huh. En dan komen ze bij mij toe en dan gaan ze het factchecken in principe. Maar dat wordt zeker gebruikt, ja. AI wordt er steeds meer gebruikt, ja.
2: Nou, even terug naar die Coming Out dag. Die is zondag, maar op vrijdag, dat is morgen alweer, dan zijn jullie in de Biep in Emmeloord van 9:30 tot 3:00. Wat kunnen bezoekers daar nou verwachten?
3: Wij bieden een laagdrempelig gesprek dat iedere bezoeker bij ons terecht kan voor vragen. Voor vragen rondom seksualiteit, seksuele gezondheid. Zo laagdrempelig mogelijk een plekje, een veilig plekje, waar mensen gewoon vragen kunnen stellen. En kennis met de GGD kunnen maken.
1: Ja, en dan is er in Almere ook nog iets, hè? Op de zondag. Is dat dan verschillend met wat er in Emmeloord gebeurt?
3: Ja, de boodschap is in principe hetzelfde. Alleen zondag is Queerfest en dat is ook meer festiviteiten, activiteiten. Ook mensen ook gewoon feest vieren over een identiteit die zichzelf kunnen zijn. En de bibliotheek is wat meer formele, wat laagdrempeliger. Ja, maar de boodschap is in principe hetzelfde.
2: Maar zie je dan ook verschil in mensen, denk je? Of je nou in Emmeloord bent of in de grote stad Almere?
3: Ja, dat zeker. Ik zie zeker verschil in de patiëntpopulatie. Zowel in Almere of in de Lelystad is echt varieert enorm. Ik zie veel jongeren in Almere bijvoorbeeld. En in Lelystad zie ik ook wat meer volwassen mensen. Ja. Daar zit echt zeker wel verschil in.
2: Ja, want ik zit er nog even over na te denken. De GGD heeft natuurlijk een locatie in Almere en in Lelystad. Ja. Daar kunnen mensen terecht met hun vragen. Maar als je dan in Emmeloord woont, dan moet je met de auto naar Lelystad toe, in principe.
3: Ja, we zijn ermee bezig omdat we outreach willen opzetten. Dat we ook dus eigenlijk mensen ook in de Noord-Oostpolder willen bereiken. Dat we ons, de doelgroep die we daar nu moeilijk kunnen bereiken of die ons niet kunnen vinden, dat we wat makkelijker voor ze maken. We zijn er zeker mee bezig, ja.
2: En waar moet ik dan aan denken?
3: Outreachposten bijvoorbeeld, dat we dan gewoon zo'n voorlichting geven. We geven al voorlichting op scholen. Dit soort activiteiten helpen ook bij een bibliotheek of bij de gemeente. En we zijn nu ook aan het kijken van hoe we dat verder kunnen faciliteren en verder kunnen uitbreiden.
2: Nou, als mensen geen tijd hebben dit weekend om naar de Biep in Emmeloord te gaan of naar Almere, maar ze hebben misschien toch nog wel vragen. Ja. Wat is dan de beste manier om in contact te komen met de GGD?
3: Ze kunnen ons gemakkelijk bereiken gewoon via onze website. We hebben ook voor jongeren hebben een senslijn, een senschat, waar we ze ook bepaalde vragen rondom seksualiteit kunnen vragen. We zijn maandag zijn we beschikbaar in Lelystad voor SOA-testen, maar ook voor algehele vragen over seksualiteit. En donderdag is ook in Lelystad. En dinsdag, woensdag en vrijdag zijn we bereikbaar in Almere. Dus ik zou zeggen, kom gewoon lekker binnen.
2: Nou. Dankjewel, Abdullah Aksoy, verpleegkundige seksuele gezondheid bij de GGD Flevoland. En veel plezier natuurlijk ook aankomende vrijdag, morgen dus, en zondag.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland, met de mooiste fragmenten van de dag.

0: have you. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Dalmeerder Thomas van Tiel die heeft nogal een ambitieus einddoel. Hij wil met zijn zeilschip naar het hoge noorden en zich uiteindelijk laten invriezen op de Noordpool. Maar ja, voordat het zover is, wacht hem eerst nog een andere avontuur.
2: Ja, want over een week vertrekt hij vanuit Almere richting de Canarische eilanden. En vanaf begin januari begeleidt hij de Belgische kitesurfer Koen Darras, die als eerste solo met een kitesurf de Atlantische Oceaan wil oversteken. En Thomas die vaart met zijn schip achter hem aan en vormt zo een beetje een veilige uitvalsbasis op zee, als hij eventjes adem moet halen en even wat moet eten en drinken. Maar ja, het is een tocht die zo'n 2 maanden kan duren. Nou, bijzondere plannen allemaal. Genoeg reden om even Thomas te spreken hier in de studio. Hij heeft even tijd gevonden. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ben je er al klaar voor eigenlijk? Want over een week dan ga je vertrekken.
3: Over een week gaan we vertrekken, ja. We moeten nog een hoop schroefjes, en laatste stukjes geschilderd. En alle technische spullen. Dus het schip is nou ook wel een beetje een grote chaos, maar... We zeggen, we gaan er klaar voor zijn, zeker.
1: Wat moet er dan allemaal nog gebeuren voordat je echt kan vertrekken?
3: We zijn nu vooral bezig met echt het laatste timmerwerk. Nog aan het inrammen op het laatste... Gisteren had ik 8 man op de boot werken. Dus de mechanic voor het stuursysteem, die is nog met de laatste dingen bezig. De elektricien, die loopt dan rondom boord. We hebben een timmerman en 3 andere crew die aan het schilderen is, een hoop.
1: Klinkt heel spannend dat er nog heel veel moet gebeuren ook.
3: Zeker. Ja, de grote mast is er nog af. Heel fijn, Quantum Sails heeft ons geholpen aan nieuwe zijde zeilset. Maar het riggen van een klassiek schip van 51 jaar oud... Met nieuwe zeilen, dat heeft nog wel wat haken en ogen. En daar hebben we ons super... dus die mast ligt nog af, dus dat gaan we volgende week ophalen. En dan hopen we dat het riggen niet meer te veel tegenslagen gaat geven. En dan ergens eind die week naar richting Scheveningen.
1: Maar je gaat sowieso op tijd vertrekken. Het is niet dat er nog kans bestaat dat je vertraging oploopt.
3: Nou, we hebben een trainingsweek, 16 november, met de kitesurfer en ons hele kite-team, zeg maar. Dat zijn 6, of met 7 in totaal, vormen wij het team wat Koen gaat assisteren naar de overkant toe. En er zijn allemaal dingen verzonnen en bedacht hoe we dat gaan doen. Maar we hebben het nog nooit echt getest. Dus we willen daar een week voor nemen. En die tickets zijn al geboekt. Dus voor mij wordt het wel verwacht dat ik op een gegeven moment 16 november me meld op Lanzarote.
2: Ja, maar ga je daar helemaal naartoe varen dan?
3: Ja.
2: Red je dat in een maandje ongeveer?
3: Het is 2 weken varen op zee. Daar zien we Koen Darras ook, de kitesurfer. En we varen... ik hoop een beetje rond de 16e, 20e in Zeebrugge klaar te liggen... om te wachten voor een weather window, zo heet dat. We gaan natuurlijk Biscay over. Biscay is een van de meest... een gevaarlijke zee, een beruchte zee. Dat komt om de Atlantische Oceaan komt daar samen met de Noordzeeplaat, zeg maar. Dus vanaf 1000 meters diep gaat het ineens naar 300 meters diep. Dus daar moeten we goed weer. We zitten al een beetje buiten het seizoen.
2: Mm-hmm.
3: Dus ik heb een 10 dagen wachten op een weather window ingecalculeerd. Laten we vanuit gaan dat alles goed gaat. En dan is het 2 weken zeilen. Maar wel in 1 stuk door.
2: Maar Koen die gaat dan kitesurfen. Jij gaat dan met de zeilboot er achteraan. Toch even de vraag, waarom doe je dit nou eigenlijk?
3: Ja, goede vraag. Nou... Koen Darras, het is zijn droom. Hij wil heel graag dit als eerste persoon gaan doen. En via een organisatie, het is een zeilnetwerk Ocean Nomads, zijn wij bij elkaar gebracht. En in eerste instantie had ik zoiets van, nee, dat gaan we echt niet doen. En toen ging ik er wat langer over nadenken. En toen dacht ik, het is toch wel echt een gaaf avontuur. Dus toen toch met Koen gaan kletsen. En als je deze foto ook kijkt, het is een ontzettend fijn vent. En echt een atleet, echt een sportman. Dus ik heb wel vertrouwen dat hij weet waar hij mee bezig is. Het was voor mij wel een heel mooi nieuw avontuur in mijn zeilcarrière. Ja.
1: Ja, en wat is jouw rol dan precies? Want ik kan me voorstellen dat mensen daar zo denken van... ja, oké, maar je hebt dus een kitesurfer en jij gaat met je boot erachteraan. Maar waarom dan precies?
3: Nou, Koen die moet straks 3000 of 2200 mijl van Kaap Verde naar Barbados... of naar Sint-Martinique, ergens in Caribië, daar moet hij kiten. Dat betekent dat hij 10 uur per dag gaat hij op het bord staan. En de rest van de dagen moet hij ergens slapen. Dus wij gaan met hem mee om die safe haven voor hem te creëren. Daarnaast moet hij natuurlijk een hoop eten mee, drinken mee. Wij gaan uiteindelijk, hij moet weer van dezelfde lengtepositie te starten de volgende dag. Dus wij gaan 's nachts, dus we hebben 8 tot 10 uur varen. En dan hebben we 14 tot 16 uur dat wij ook ergens op die lengte ons moeten gaan verschuiven. Dus in het team zit ook een meteoroloog. En daar hebben we elke dag contact mee. Die gaat ons proberen te helpen met om ons te gaan positioneren voor de volgende dag. En vandaar dat Koen ons nodig, want hij moet slapen. En anders dan lukt dat niet.
4: Ja, en dan moet hij ook lekker kunnen rusten. Want ja, je moet wel constant alert zijn, neem ik aan, als jij het schip bestuurt. Want ja, er kan van alles gebeuren op zo'n open zee.
3: Ja, klopt, absoluut. En ik heb nu 3 keer de oceaan overgestoken. Ik heb rond de 50.000 mijl op zee gevaren. Dus ik begin wel een beetje te begrijpen van en ik heb dingen meegemaakt waarvan ik de zee daar wel wat ervaring in heb. En Koen die is een kitesurfer en een bergbeklimmer, maar die heeft eigenlijk niet zoveel offshore ervaring. Dus daarin is het belangrijk ook naar de voorbereidingen toe om Koen van alles te leren en te vertellen. Hij heeft natuurlijk ook heel veel vragen.
1: Ja,
3: en
1: je zegt ook voorbereidingen, maar voor jou is het natuurlijk eigenlijk ook weer voorbereidingen op een heel andere tocht.
3: Ja, klopt, zeker. Ja. Mijn grote droom, en dat is onder het projectnaam Into the Arctic, is om naar het hoge noorden te varen. En ik zou me graag willen vastvriezen. In het ijs. Dus ik wil daar een beetje aan het einde van de zomer heb ik een baai op een gegeven moment gespot, als het goed is, waar ik dat ga doen. En dan laat ik het anker vallen en dan wacht ik tot die baai gaat bevriezen.
4: Ja, en op het water, in het water?
3: In het water, dus boven blijft in het water.
4: Dood?
3: Nee, het is geen zelfmoordactie. Het is een hoop voorbereiding. Het is ook wel gedaan door meerdere mensen. En zeker als we terug gaan kijken naar expedities van Shackleton of Roald Amundsen. Die is de eerste die de Noordwestpassage gevaren heeft in 1903 tot 1906. En die heeft er 3 winters over gedaan. Dus die heeft 3 winters daar gebleven. Nou is het niet veel gedaan, maar het is mogelijk als je goed voorbereidt.
1: Maar waarom? Geeft het een kick van waarom zou je dat willen doen?
3: Ik heb ooit een boek van Henk de Velde, dat is mijn grote held. Die heeft dit 35 jaar geleden is hij de Noordoostpassage boven Rusland gaan varen. Dat lukte niet in 1 seizoen. Die is toen moeten wachten en heeft besloten dat op de boot te doen. Daar heeft een heel mooi boek over geschreven. Ik heb hem een aantal keer mogen ontmoeten. Ik kon hem ook mailen als ik vragen had voor tochten die ik had. En het is een ontzettende, inspirerende man was het. En wat hij in zijn boek beschreef, ik herinner het moment nog heel goed. Ik had de boot net gekocht. Ik was een andere delivery op een ander schip aan het doen. En ik lees dat boek uit. En toen wist ik van...
4: Dit wil ik.
3: Dit wil ik. Ja. En dit ga ik doen. En dit is...
1: Op een schip van 51 jaar oud.
3: Op een schip van... Dat is het beste schip is het schip dat je hebt natuurlijk. En Wint van ik zijn één. Dat is super... En dit schip is ervoor gebouwd. Het is niet het ideale schip. Je wil eigenlijk een wat vlakkere onderkant. Ik heb een grote S-span, dus ik heb een heel groot onderwaterschip. En het schip wordt eigenlijk opgedrukt in het ijs. Omhoog gedrukt. Maar ik heb ook best wel wat gewicht aan het schip hangen. Okay. Dus de schepen waar Henk de Velde bijvoorbeeld mee heeft gedaan, die was er echt voor gedesigned. En die had een hele platte onderwaterschip. wat veel makkelijker omhoog gedrukt werd.
4: Maar je moet dat natuurlijk doen met dat schip dat je hebt. Dat is ook een beetje je kindje geworden, denk ik, inmiddels.
3: Zeker, ja.
4: Nou, je bent een echte avonturier. We zouden nog uren met je kunnen doorkletsen, maar de tijd zit erop.
3: Okay.
4: We wensen je ontzettend veel succes op je reis over de Atlantische Oceaan. En ik verwacht dat je nog wel een keer terugkomt voordat je de Noordpool gaat bezoeken. Dat
3: gaan we zeker doen. Ja, dankjewel.
4: Thomas van Tiel, dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie trekken nog een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie. Waar het in de loop van de avond wordt droog en in de nacht is het uiteindelijk bewolkt met daarbij minimale waarde van een graad of 8. De wind draait dan naar het zuidwesten en morgen trekt dan dus ook vanuit het zuidwesten een regenzone over de provincie heen. Met maxima van slechts een graad of 13 en een stevige zuidwestenwind voelt het echt wel herfstachtig aan. Met name in de avonduren trekken vanuit het westen stevige regen- en onweersbuien over, waarbij de wind ook nog wel echt fel kan gaan uithalen. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Je koopt een dure wasmachine of televisie en net na 2 jaar begeeft het apparaat het. Ja, dat is balen. Voor veel mensen die denken dan dat de garantieperiode is verlopen en dus dat ze moeten betalen, of dat het product is afgedankt en ja, dat het naar de Milieustraat kan.
2: Ja, dat zou je denken, maar dat blijkt toch vaak een kostbare vergissing. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat we massaal gratis reparaties laten liggen waar we gewoon wettelijk recht op hebben. Nou, daarover hebben we contact met Joyce de Nat van de Consumentenbond. Joyce, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, we hebben het eens even doorgelezen. Uit jullie onderzoek blijkt dat bijna 60% van de mensen met een kapot apparaat geen garantie claimt. Puur omdat ze denken dat het te laat is daarvoor. Hoe hardnekkig is dat misverstand over die garantieperiode eigenlijk?
3: Een ontzettend hardnekkig misverstand. Zowel onder consumenten als winkeliers die garantie moeten geven. Heel veel mensen denken dat het standaard 2 jaar is, die garantie, en dat het daarna afloopt. Maar dat is niet waar. Heel vaak verwarren ze fabrieksgarantie met wettelijke garantie. En fabrieksgarantie, dat is gewoon eigenlijk een doucheurtje van de fabrikant. Maar die is vaak heel kort. Maar je hebt in Nederland gewoon recht op een deugdelijk product, zoals dat heet. Gedurende de tijd dat je er redelijkerwijs van uit mag gaan dat dat ding het doet. Dus de verwachte levensduur. En die is vaak veel langer dan 2 jaar.
1: Oké, veel langer dan 2 jaar. Maar is dit dan niet veel te verwarrend?
3: Het is zeker verwarrend. Het is natuurlijk makkelijk als het 2 jaar is en dan verder geen discussie. Alleen dat is zonde, want een product hoort veel langer mee te gaan. Ja, als jij een wasmachine koopt van €900, dan hoop je toch echt dat die langer dan 2 jaar meegaat. Maar ook een dure televisie bijvoorbeeld moet veel langer dan 2 jaar meegaan. Dus het is eigenlijk een hele goede wet. Alleen, men moet wel de wet kennen en je moet ook dat recht krijgen. En daar gaat het ook heel vaak mis. Want mensen denken, dan kom ik in een discussie en de winkelier die zegt, nee, maar dit is gewoon buiten de garantie. En jij hebt niks om aan te tonen van, behalve dan gezond verstand, van, dit product hoort veel langer mee te gaan. En daarom pleiten wij ook voor een lijst. Er bestaat een hele oude lijst, maar die is echt al heel oud. Maar we willen een lijst waarop staat hoe lang producten gewoonlijk mee zouden moeten gaan. Dan heb je als consument, hou vast dat je zegt, kijk, een wasmachine van meer dan €800 moet volgens heel veel organisaties die er allemaal over hebben bestudeerd, moet gewoon, laten we zeggen, 7 jaar meegaan. Dus de garantie is ook 7 jaar.
2: Heeft dat dan met de prijs van een product te maken, Joyce? Omdat een wasmachine, wat je net zei, €900 kan kosten, dat je dan mag verwachten dat die heel wat jaren meegaat. Geldt er bijvoorbeeld niet bij een tandenborstel die vaak wat goedkoper is, een elektrische variant?
3: Nee. Dat klopt. Je mag van een wasmachine verwachten dat die langer meegaat dan een elektrische tandenborstel. Maar de wet zegt ook van hoe lang je mag je verwachten dat een product meegaat, hangt af van het merk, de prijs en de belofte van de fabrikant. En daar zitten ze hem ook in. Kijk, de fabrikanten willen heel graag ons laten geloven dat het een fantastisch product is. Maar wij en consumenten, dat blijkt uit ons onderzoek, willen graag horen van die fabrikant, als het dan zo fantastisch is, hoe lang verwacht je dan dat het product meegaat? 90% van de consumenten die wij hebben gesproken zeggen van we willen eigenlijk dat er ergens staat hoe lang een product meegaat. En we willen bovendien ook op de bon hebben staan een uitleg over garantie. Dus de fabrieksgarantie en de wettelijke garantie. Zodat je gewoon iets in handen hebt. Want als consument sta je nu toch echt met je mond vol tanden bij zo'n winkelier die je gewoon afwimpelt.
1: Ja, het lijkt me ook wel heel ingewikkeld. Gewoon, je zit thuis te kijken op de bon of bij het product zelf. En je hebt eigenlijk gewoon geen idee.
3: Nee, je hebt geen idee. Het is echt gewoon gezond verstand dat je denkt, die tv die zou echt niet nu kapot moeten gaan. En vaak krijgen mensen ook nog wel een beetje garantie. Of dan uit coulance hoef je maar de helft van de reparatiekosten te betalen bijvoorbeeld. Maar vaak ook niet. En daar zit ook een punt dat Mensen zouden wel graag hun producten willen laten repareren als ze wisten dat het gratis was. Want reparaties zijn helaas heel vaak heel duur. En dan zeggen ze, ja, dan kan ik net zo goed een nieuwe kopen. Terwijl ze eigenlijk gewoon recht hebben op gratis reparatie.
2: Ja, dat zou dus allemaal in die tabel moeten staan. Maar die is nogal verouderd, die tabel met de verwachte levensduur van bepaalde apparaten. En daarom stappen jullie nu samen met Natuur en Milieu naar de Tweede Kamer. Om een harde deadline af te dwingen, hè? Dat die tabel wordt geüpdate.
3: Ja, klopt. We zijn eigenlijk al sinds 2023 in gesprek met brancheorganisatie Techniek Nederland. Die had die oude tabel, die stamt uit 2014. Maar ook in gesprek met fabrikanten en met verkopers en met de ACM, de toezichthouder, om zo'n lijst te krijgen. Maar ja, 2023, we gaan al richting 2027 inmiddels bijna. En het is er nog steeds niet. En dat zit hem natuurlijk een beetje bij de fabrikanten en de verkopers. Met name de fabrikanten, die zijn daar niet zo heel, die zijn er niet zo happig op. Maar ja, recht is recht. En nu zeggen we, dan moet de minister ingrijpen. De minister van Economische Zaken. Die moet gewoon zeggen, ik wil dan en dan gewoon die lijst hebben.
2: Ja, nou, we wachten het af. Gelukkig is daar de Consumentenbond om een beetje de vinger aan de pols te houden. En let dus op, laat je niet beduvelen over die garantietermijnen. Je hebt vaker recht op een vervangend apparaat of je geld terug. Dankjewel, Joyce, en een fijne middag.
3: Hetzelfde.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Lang stilliggen door ziekte of veel in dezelfde houding zitten in een rolstoel. Het lijkt onschuldig, maar brengt een flink risico met zich mee. Drukplekken of doorlichtplekken. In de zorg bekend als decubitus. Ze kunnen razendsnel ontstaan en tot ernstige pijnlijke wonden leiden.
2: En in het Flevo ziekenhuis in Almere staat het voorkomen van die plekken hoog op de agenda. Zeker met de landelijke Stop Decubitusdag op 19 november. Dat is binnenkort dus. Nou, wondverpleegkundige Sandra Lelieveld van het Flevo ziekenhuis is bij ons in de studio. Sandra, goedemiddag.
3: Wel, dankjewel.
2: Ja, we kennen allemaal het woord doorligwond wel. Hè? Vooral oudere mensen hebben daar volgens mij mee te maken. Mensen die aan het bed gekluisterd verplicht moeten zijn of in een rolstoel zitten. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met je lichaam op het moment dat je te lang stil zit?
3: Als je te lang stil zit, dan houdt het eigenlijk in dat je te lang op een plek zit met de huid. Lang contact. En dan heb je in dat gedeelte van de huid komt er geen zuurstof. Er zitten kleine bloedvaatjes. Mm-hmm. Er komt geen bloed meer. Dus er komt er ook geen zuurstof. Dus gaat eigenlijk je huid gaat dood.
2: Ja, maar ja, Arie en ik die zitten nu 4 uur met elkaar in de studio. Arie die staat keurig, maar ik zit al 4 uur. Hoe snel gaat zoiets?
3: Het kan heel snel gaan. Het kan binnen 2 uur ontstaan. Maar jullie situatie is in dit geval anders. Jullie zijn gezond, jullie eten goed. En af en toe wip je eens op, want ik zie jou alweer van je stoel opwippen. En dus dat is gunstig. Maar je moet denken aan mensen die eigenlijk gewoon de hele dag niet kunnen bewegen. Bedlegerig zijn. Niet bewegen, ook in de stoel. En zelfstandig niet van houding kunnen veranderen. Het gaat over het algemeen ouderen, maar het zijn ook jongere mensen.
1: Het
3: kan net zo goed gebeuren.
1: Het gaat om een bredere doelgroep.
3: Het grootste doelgroep is natuurlijk wel de ouderen op het moment. Maar uiteindelijk kan het voor iedereen. Iedereen die zich niet zelfstandig kan draaien, niet kan bewegen, heeft het risico om de kubitus te krijgen.
2: Ja, en dan gaat die huid dus dood, om het maar even simpel te zeggen.
3: Ja, het is een weefselschade van de huid, kun je dat zien.
2: En doet dat pijn?
3: Ja, daar begint het eigenlijk al mee. Dat zijn een beetje de eerste signalen. Het zijn eigenlijk dus pijn, roodheid. En dan moet je denken aan en warmte, glimmende huid. Er kan een harde schijf ontstaan onder de huid. Dat zijn een beetje de eerste signalen. Dan is de huid nog intact. En daarna, als het erg wordt, dus als het doorzet, dan kan je dus grotere wonden krijgen.
1: Maar als je noemt die eerste signalen. Ja. Als je dan ingrijpt, dan is het nog te voorkomen, erger te voorkomen?
3: Nou ja, dan is het nog is niet. We verwachten dan meestal wel dat er wat gaat gebeuren. Want als je het al een harde schijf onder gaat zitten, heb je wel de kans dat het gewoon open gaat. Maar je kan wel al, door actie te ondernemen, kan je erger voorkomen. Ja, want het erge is echt uiteindelijk dat je een hele diepe wond kan krijgen. Dat er viezigheid aan kan komen, pus uit kan komen. Dat je botontsteking kan krijgen. Hè, dat het al bij het bot zit. Je kan ook septisch worden. En dat is een bloedvergiftiging oplopen. Dus het is wel heel ernstig.
2: Gebeurt dat wel eens dan, dat het zo ernstig is?
3: Ja, dat komt eigenlijk heel veel voor.
2: En is het dan nog wel te behandelen? Of?
3: Zeker nog wel te behandelen. Ik zeg niet dat het ook wel eens fout kan gaan met de mensen. Dat ze ook wel eens kunnen overlijden, hè? Bloedvergiftiging. Maar het kan zeker te behandelen. Ja, operatie, langdurig. En het is echt wel duurt wel 9 maanden tot een jaar.
1: Ja, het is ook te voorkomen, maar is het makkelijk te voorkomen? Of is het eigenlijk best wel vrij ingewikkeld om het?
3: Nee, het is best wel ingewikkeld. Want het gaat natuurlijk over mensen die in slechte voedingstoestand hebben. De hygiëne is heel erg belangrijk.
1: En ze liggen niet voor niets of zitten niet voor niets al stil.
3: Precies, er is niet voor niets iets aan de hand. Kijk, als wij even een uurtje zo zitten, hebben we geen last. Maar ze hebben natuurlijk een slechte voedingsstand. Ja, vochtopname is heel belangrijk. Dus ze drinken misschien ook wel slechter. Medicijngebruik, ze zijn wat ouder, worden wat. Dat zijn allemaal factoren die meespelen.
1: Maar hoe kun je het voorkomen?
3: Hoe kan je het voorkomen? Ja, door constant toch te bewegen. Hè? En als je in een rolstoel zou zitten, zou je eigenlijk moeten opwippen. Elk uur. In bed moet je elke 3 uur moet je eigenlijk op een andere kant gaan liggen. Dus je begint op je zij. Dan ga je naar je rug. Dan ga je naar de andere zij. Allemaal dat soort dingen. Je hebt speciale houdingen in bed. Die je kan in een bepaalde houding kan neerzetten de mensen. Mm-hmm. Er zijn speciale matrassen. Anti-decubitus matrassen. Die kan je als wel in de thuissituatie als wel in het ziekenhuis gebruiken. Dan heb je ook nog wel speciale schoentjes. Het makkelijkste is, als je kijkt in een thuissituatie, goed badstofsokken dragen, die gewoon goed zitten om de hielen. En dan kan je het proberen te voorkomen.
1: Ja, aan jouw antwoord hoor ik dan ook van, het kan dus ook op elke plek op je lichaam gebeuren. Want met speciale schoentjes, dan zit het dus onder de voeten.
3: Het meeste wat je heel hoort is de stuit. Maar uiteindelijk is het, kan op het achterhoofd komen. Moet je voor op je ligt op je rug, dan kan het op je achterhoofd komen. Het kan op je heupen komen, op je schouderbladen, op de hielen. Lig je op de zij, moet je aan de oren denken, aan de knieën. Als je op je zij ligt, kunnen je knieën op elkaar liggen. Dan komt het op je knieën. Hm. Dus er zijn zoveel mogelijkheden eigenlijk waar het bot ook snel onder de huid zit.
2: Ja, en het kan dus ernstige gevolgen hebben als je er niet op tijd bij bent, vertelde je net. Ja. Nog even de korte samenvatting. Wat zijn nou de eerste signalen dat je decubitus kunt herkennen?
3: De eerste signalen zijn eigenlijk pijn, roodheid, niet wegdrukbare roodheid. Dat houdt in dat als je op de huid drukt, dan bol zie je dan wit. En uiteindelijk, als je het weghaalt, wordt het weer rood. Maar het is gewoon constant roodheid. Een verkleuring van de huid, een beetje verheven, warmte van de huid. Dat zijn echt de eerste signalen.
2: En als je dat ziet, dan moet je de huisarts bellen?
3: Moet je zeker aan de bel gaan trekken. Actie ondernemen, hulpverleners of inderdaad de huisarts bellen.
2: Ja, en ook als een mantelzorg.

0: is het veel moeilijker te signaleren.
1: Oké, maar goed, dat moet je dus ook in de gaten houden. Ja. Het is een probleem voor veel mensen. En daarom is er op 19 november een speciale dag. Stop Decubitus dag. En dan staan jullie ook met een speciale stand in de centrale hal van het Flevo ziekenhuis. Wat kun je daar nou laten zien?
0: Nou, daar hebben we wat mensen uitgenodigd. Moet je denken aan de diëtiste. Die zorgt voor de voeding. Mensen van een goed bed, goed matras, die heeft ook zijn spullen bij zich. Ook voor de wat ik net vertelde, hè, de kussentjes onder je voeten. Mm-hmm. Of een speciaal matras in een rolstoel. Dus dat gaat hij laten zien. We geven wat informatie over de Decubitus uiteraard. En dan hebben we ook nog een quiz die we in het ziekenhuis dan doen, zeg maar, waar mensen wat informatie kunnen krijgen.
1: Nou, en dat is allemaal om hier aandacht voor te vragen, zoals je nu ook al een beetje hebt gedaan.
0: Ja,
1: dankjewel voor je komst, onze verpleegkundige Sandra Lelieveld van het Flevo Ziekenhuis.
0: Dankjewel.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Dit is Flevoland.
1: Een ontzettend hardnekkig misverstand, zowel onder consumenten als winkelier.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Mijn coming-out was best bijzonder. Klinkt heel gek, maar mijn vriend heeft me uit de kast getrokken.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Is voor de allerkleinste.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
6: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
5: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avrotros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: vanavond het weer in Flevoland. In eerste instantie trekken nog een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie, waar het in de loop van de avond wordt droog en in de nacht is het uiteindelijk bewolkt met daarbij minimale waarde van een graad of 8. De wind draait dan naar het zuidwesten en morgen trekt dan dus ook vanuit het zuidwesten een regenzone over de provincie heen. Met maxima van slechts een graad of 13 en een stevige zuidwestenwind voelt het echt wel herfstachtig aan. Met name in de avonduren trekken vanuit het westen stevige regen- en onweersbuien over, waarbij de wind ook nog wel echt fel kan gaan uithalen. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

mee. Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
3: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
2: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie trekken nog een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie. Waar het in de loop van de avond wordt droog en in de nacht is het uiteindelijk bewolkt met daarbij een minimale waarde van een graad of 8. De wind draait dan naar het zuidwesten en morgen trekt dan dus ook vanuit het zuidwesten een regenzone over de provincie heen. Met maxima van slechts een graad of 13 en een stevige zuidwestenwind voelt het echt wel herfstachtig aan. Met name in de avonduren trekken vanuit het westen stevige regen- en onweersbuien over. Waarbij de wind ook nog wel echt fel kan gaan uithalen. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. In eerste instantie trekken nog een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie. Waar het in de loop van de avond wordt droog en in de nacht is het uiteindelijk bewolkt met daarbij een minimale waarde van een graad of 8. De wind draait dan naar het zuidwesten en morgen trekt dan dus ook vanuit het zuidwesten een regenzone over de provincie heen. Met maxima van slechts een graad of 13 en een stevige zuidwestenwind voelt het echt wel herfstachtig aan. Met name in de avonduren trekken vanuit het westen stevige regen- en onweersbuien over, waarbij de wind ook nog wel echt fel kan gaan uithalen. Dus dat is ook nog iets om rekening mee te houden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Itje en Verschuren met het NOS-journaal. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.